NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée is het Rotterdams Philharmonisch Orkest te gast. In een afscheidsprogramma voor hun chef-dirigent Lahav Shani spelen ze onder meer Mahler's vierde symfonie. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Live op NPO Klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een Kamerdebat over geweld bij onder meer AZC-protesten heeft Forum voor Democratie veel kritiek gekregen van andere partijen. Die vinden dat Forum het geweld niet duidelijk genoeg afkeurt. Fractievoorzitter De Vos zei dat wel te doen, maar dat vindt premier Jette niet genoeg. Jette veroordeelde het geweld bij protesten opnieuw en noemde het goed praten ervan gevaarlijk voor de democratie. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. De gemeente Vaals legt toertochten voor auto's en motoren aan banden. Voortaan mogen er nog maar 4 tochten per jaar gehouden worden waar meer dan 50 voertuigen aan meedoen. Inwoners van de Limburgse gemeente vinden het te druk op de weg en onveilig vanwege de vele toertochten door de heuvels. Het weer, het is flink afgekoeld naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden nog een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek.

Een hele goede morgen. Ik dacht altijd dat dit een hele trieste muziek was. Maar het is een rituele labyrinthdans, deze Gnossienne van Erik Satie. Gespeeld door Anne Quevelec op piano. Ja, Theeshuis die maakte ooit om zijn overwinning op een Minotaurus te vieren dit ronde dansje. Nou, ik draai hem omdat het weer woensdag is. Welkom. Dit is een mooi begin van voor de dag. Net zoals deze meditation uit Thaïs.

0: Renaud Capuçon speelde viool samen met het Deutsche Kammerphilharmonie Bremen onder leiding van Daniel Harding in deze meditation uit de tweede acte van Thaïs van Jules Massenet.
1: Het ochtendconcert.
0: Ja, met daarin aandacht voor een wat langer stuk. En dat is heel fijn, want vandaag staat er een prachtig werk op het programma. En je herkent het vast wel dat je muziek hoort die je bijblijft. Bijvoorbeeld in een film, een serie of een documentaire. Nou, ik had dat jaren en jaren geleden. Ik keek graag naar dat boekenprogramma van Boudewijn Buug. En daar kwam altijd een prachtig beginthema voor. Dit is dat thema. Ik laat het je even horen. Ja, nu weet denk ik iedereen wat dat is. Maar in die tijd had je nog geen internet om het even snel op te zoeken. Je kon naar de bibliotheek gaan, maar ja, waar moest je dan gaan zoeken? Toen zei een huisgenoot van mij, je moet gewoon bellen naar de omroep. Nou, dat heb ik gedaan. En daar werd ik gewoon vriendelijk te woord gestaan. Ik moest even blijven hangen aan de lijn. En ze zeiden aan die kant van de lijn, ja, maar meneer de Vries, dat is gewoon het concert voor de linkerhand van Maurice Ravel. Nou, nu is hij hier helemaal.

0: Pianist Christian Zimmerman gebruikte echt alleen maar zijn linkerhand in dit werk van Maurice Ravel. Het Pour la main gauche, het concert voor de piano en orkest. Het orkest was het London Symphony Orchestra onder leiding van Pierre Boulez.
1: Voor de dag met Willem de Vries op NPO Klassiek.
0: Laetatus sum is Latijn voor ik was verheugd of ik ben verblijd. Nou, ik ben het alle twee, want het is weer tijd voor de menselijke stem. En het is misschien nog wat vroeg, maar de zangers van Le Concert Spirituel die hebben hun keeltjes al gesmeerd. En deze term komt uit de Bijbel en is het openingszin van Psalm 122, het eerste vers. Hervé Niquet, die dirigeert.

Het Brandenburg Consort onder leiding van Roy Goodman speelde een concerto grosso van Charles Avizon. En dit was Naar Domenico Scarlatti. Twee delen hoorde je daaruit. En daarvoor van Orazio Benevoli, Laetatus Sum. Gespeeld door Le Concert Spirituel onder leiding van Hervé Niquet. Straks ga ik met je naar de telefoon die bij een muzikus zomaar kan gaan als een collega ziek is en je moet inspringen. Van de telefoon ga ik nu naar Telemann.

0: Van Georg Philipp Telemann was dit uit het Concert voor Fluit, Viool en Strijkorkest het eerste deel Allegro. En op die fluit speelde Masahiro Arita en op de viool Andrew Mansen. En Andrew Mansen die dirigeerde ondertussen ook nog La Stravaganza Köln. Ja, ze waren er alle twee bij. Het komt voor dat een solist niet komt opdagen. Dat kan door ziekte of soms een verkeerd geplande reis. Hè. Dan zit je vast ergens op een ander vliegveld dan dat je had willen landen. En dan moet er een vervanger worden gevonden. In het Duits heet dat heel mooi in de operawereld een einspringen. Oh, je moet einspringen, erin springen. Ja, hoe werkt dat? Nou, een agent gaat op zoek naar een andere solist. Die solist zit thuis of in een andere opera en de telefoon gaat. En dan moet je komen. Ik vind het altijd ongelooflijk knap. Ik heb het zelf wel gedaan met stukken die ik gelukkig kende. Maar ook een paar keer een opera ingesprongen waarvan je de regie niet kent. Ja, hoe werkt het dan? Ja, je wordt snel verteld wat je moet doen. En op het toneel helpen medesolisten je dan ook uiteindelijk waar je moet gaan staan. Maar het bizarste verhaal hoorde ik ooit van een vriend van mij. Die sprong in, hè, dus die moest invallen in Le Nozze di Figaro. Niet de neus van Figaro, hè, maar dat is de bruiloft van Figaro. In de Nozze van Mozart. Hij speelde de hoofdrol, Figaro zelf. En het was een ingewikkelde regie. Maar meestal is die wel vrij logisch. Maar het is wel een lange opera. Dus je bent flink aan de bak. Nou, tijdens de schmink vertelde de assistente wat, waar en hoe die moest spelen. En het is gewoon toch maar zo. Godzegende de greep. En je gaat het toneel op. Hij loopt inderdaad het toneel op voor het eerste duet. En bam, had hij gelijk een klap te pakken van zijn tegenspeelster Susanna. Hij was nog niet bij het volgende recitatief aangekomen. Of hij kreeg al een muilpeer van de graaf. En zo werd hij dus als Figaro het hele toneel overgeslagen. En hij zag alle hoeken van het theater. Maar ja, ondertussen maar doorzingen. Ja, de regieassistenten had hem wel heel wat regieaanwijzingen gegeven. Maar het kwam er hierop neer dat zijn collega's hem van de ene plek naar de andere plek sloegen. Maar hij stond wel steeds op de goede plek. Ja, wat bleek? Iedereen had met elkaar afgesproken dat Figaro als een lakei mocht worden behandeld. En dat was ook werkelijk elke keer klap, een duw, een schop. Maar dat was hem niet verteld. En na 3 uur afranseling kwam de voorstelling eindelijk tot een einde. Natuurlijk een groot succes. Veel applaus, maar ook veel blauwe plekken. Ja, dat hadden ze hem dus niet verteld aan de telefoon. Maar ze kunnen hem altijd zo weer bellen hoor, voor een inspringklus. Dat doet hij zo. Of hij nou een klap krijgt of niet.
1: Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Solange ich hier wohn, ist es fast wie Hohn, schweigt das Telefon. Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Und ich frage mich, denkt gelegentlich jemand mal an mich? Den Zustand find ich höchst fatal, für heut'ge Zeiten nicht normal, wo jeder nur darüber klagt, das Telefon an Nerven nagt. Ich trau mich kaum mehr aus der Tür, denn stets hab ich vermutet,

Ballastorkester samen met Max Rabe, die op die heerlijke ouderwetse wijze als een oude radiostem zong: Kein Schwein ruft mich an, kein Sau interessiert sich für mich. Nou, ik hoop dat jullie straks wel reageren. En nou, bellen hoeft nog niet, maar via de app reageren. Want ik heb weer een prachtige mental jukebox melodie in mijn hoofd zitten. Ik heb ook hele mooie zomerse videogame muziek dankzij producent en videogame specialist en speler Martin Wester hier aanwezig in de studio. En natuurlijk nog veel meer muziek. Tot zometeen. Dit is Brahms, geloof ik, hè? Ja, uit zijn vierde symfonie.

NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week is dat de monumentale Canon Pokajane van Arvo Pärt. In 2014 voor het eerst in Nederland uitgevoerd door Capella Amsterdam en dirigent Daniel Royes. Indrukwekkend. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was al eerder teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Voor de vierde nacht op reis slapen asielzoekers in congrescentrum Hanseplaza in Groningen. De stad vangt de asielzoekers op omdat het in het aanmeldcentrum in Ter Apel te druk is. In de ochtend worden ze weer naar Ter Apel teruggebracht. Er gloort wat hoop voor de 7 mensen die al ruim een week vastzitten in een ondergelopen grot in Laos. Ze waren op zoek naar goud toen het water snel begon te stijgen. Reddingswerkers zeggen dat ze de mannen tot zo'n 20 meter zijn genaderd. Om bij de groep van 7 te komen is geprobeerd het waterpeil in de grot omlaag te krijgen. Dat was lastig omdat er de laatste tijd veel regen is gevallen in het gebied. Voor de reddingsactie krijgt Laos hulp van Thailand. Daar werd in 2018 een jeugdvoetbalteam na dagen gered uit een grot. Het weer, opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
2: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg, laliekmuseum.nl.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Weet je nog, die avonden samen voor de buis, de spanning van de wekelijkse serie of die ene vertrouwde stem op de radio? Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis, die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden. Op schatkamer.nl.
6: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
7: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
0: NPO Klassiek.

Het derde deel Largo Sostenuto uit het strijkkwartet van Manuel Canales werd gespeeld door het Quartetto Quiroga. Hele goede morgen. De dag is begonnen, het zonnetje schijnt en ook de dag is hier begonnen in de studio met voor de dag met tot 7 uur zonnige muziek.

Ja, je weet hoe het werkt, hè? Ik laat een stukje horen wat ik in mijn hoofd heb zitten, wat zich heeft vastgehecht in mijn mental jukebox. En dan vraag ik jou om mij te vertellen welke muziek het is en misschien ook wie het heeft geschreven. Komt u nog één keertje?

En dan ga ik gewoon lekker expres door het melodietje heen praten, zodat het nog ietsjes moeilijker wordt. Als je weet welke muziek dit is en wie het heeft geschreven, dan hoor ik het graag op NPO Luister. En misschien kun je het ook wel inspreken of nog mooier, inzingen.

Ja, hier zit toch wel echt alles in. Drama, je hoort vrolijkheid, maar ook echte amazing melodieën. En ik hoorde zelfs een saxofoon, want die werd in dit stuk geïntroduceerd als orkestinstrument door Georges Bizet. Want dat was deze muziek uit de Arlésienne suite nummer 1. Prelude en Andantino en Andante Molto. Je hoort het Orchestre de Paris onder leiding van Daniel Barenboim. Ja, zo'n saxofoon die glimt zo mooi. Echt een zomers instrument voor zomerse muziek. Maar wat zijn nog meer zomerse instrumenten? Een wasbordje of een fluitje? Steel drums? Nou, behoren ze straks. We gaan nu eerst even naar het koele Sint-Petersburg met muziek van Dmitri Shostakovich.

0: Muziek van Dmitri Shostakovich. Dit was zijn hele eerste pianotrio. En het werd uitgevoerd door het Trio Kairos.
1: Voor de dag met Willem de Vries op NPO Klassiek.
0: Ja, en ik noemde het frisse muziek uit Sint-Petersburg. Dus ik overdrijf een beetje. Maar we gaan van de ijspegels van Shostakovich naar zonnestralen in videogame muziek. Vandaag weer door mijn vaste collega hier in de studio, Martin Westers. Verzameld uit zijn rijke verzameling zelfgespeelde spellen als speler. Want gamer mag ik niet meer zeggen, Martin. Het is een speler. Vandaag muziek uit Animal Crossing. En dat is zoals hij het noemt. En met hij bedoel ik Martin, een comfy game. Een spel waar je, nou ja, er staat maar weinig op het spel. Je hoeft ook niet te schieten volgens mij. Nee, het is gewoon een relaxed spel en af te bouwen na een lange dag. Je leeft namelijk in dat spel in een dorpje met dieren. En die dieren die willen ook nog graag je vriend zijn. Die sturen je brieven en verder willen ze een rustig leven leiden. Ja, het is wel een parallelle wereld, want de tijd in het spel die loopt gelijk met de tijd waarop jij dat spel speelt. Dus is het nu 6:00 ochtends of zoals nu 6:31:31, dan is het in dat spel ook zo. Voor ieder uur is er dan ook andere muziek. En die speelt zich dan een uur af. Het is heel stil, speels, verrassend, maar het past helemaal bij het tijdstip van de dag. Martin heeft 2 werken uitgezocht, 2 uren. Ja, logisch natuurlijk. De uren van voor de dag. Je hoort 5:00 en je hoort 6:00. In de ochtend dan, hè?

van César Franck was dit de sonate voor viool en piano in een arrangement. En waarom? Omdat Tabea Zimmerman op altviool speelt, maar wel met piano gespeeld door Kirill Gerstein. Je hoorde het vierde deel, Allegretto Poco Mosso. Ik had een prachtige zomerse melodie in mijn hoofd. Heel veel luisteraars reageerden al als een malle. Ik heb ook heel wat goede inzendingen al binnen. Maar ik denk, ja, voor als je net hebt ingeschakeld, wil je misschien ook meedoen. In mijn mental jukebox hecht zich dus zomaar soms een melodie vast. En die wil ik graag met je delen. Ik wil graag van je weten welke melodie het is, welke muziek het is. Misschien weet je ook wie het heeft geschreven. Dit is hem.

je komt al lekker in de sfeer hè, bij deze muziek. Ik praat er bewust een beetje doorheen aan het einde, want anders denk ik dat het te makkelijk is. Weet jij welke melodie dit is, wie het heeft geschreven? Meld het me dan via de NPO Luister-app.

The Royal Wind Music onder leiding van Paul Leenhouts speelde een ricercare del primo tuono, alweer uit 1595 van Andrea Gabrieli. Ik werd wakker met in mijn hoofd een melodie die zich had vastgehecht in mijn mental jukebox. En ik liet hem je horen. En ik kreeg heel veel reacties van luisteraars. Peter, Ank, Mathilde, Hans, Henk, Rolf en Theo. Alvast van harte bedankt voor jullie reacties. En jullie zaten natuurlijk allemaal helemaal goed. En onze vaste luisteraar Raimund, die durfde al heel vroeg ook in te zingen. En ik voeg er ook niks meer aan toe, want hij vertelt ons welk stuk ik in mijn mental jukebox had. Nou, hij vertelt het niet, hij zingt het zelfs.

zomers wil je het hebben en hoe zomers wil je deze dag beginnen? En met deze muziek van George Gershwin, Summertime uit Porgy & Bess, ben ik al weer bijna aan het einde van het leukste ochtendprogramma hier op NPO Klassiek gekomen. Ik dank voor alle reacties en voor het luisteren. Je hoorde ja die ongewone combinatie Ella Fitzgerald met het rauwe stemgeluid van Louis Armstrong. Geniet van de dag. En tot horens en tot slot is hier nog een tarantella, gespeeld door Louis Loti van Frédéric Chopin. Ik wens je een hele mooie dag met een beetje meer koelte.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cecile Huyne luistert samen met dirigent Jules van Hesse en trombonist Wouter Iziger naar de zesde symfonie Pathétique van Tchaïkovski. Een symfonie die in mysteries is gehuld. Tchaïkovski legt niets uit. Laat ze maar raden, schrijft hij aan zijn neef. Tchaïkovski's zesde symfonie Pathétique. Zondag vanaf 16:30 in Discotabel, hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
2: Beleef deze zomer Wonderfeel, het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucie Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
1: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
3: Weet je nog, die avonden samen voor de buis, de spanning van de wekelijkse serie of die ene vertrouwde stem op de radio? Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd en maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden op schatkamer.nl.
4: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al

0: uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
1: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
0: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
1: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 7:00, Katrien Straatman met het NOS Journaal. Als EU-lidstaten uitgeprocedeerde asielzoekers terugsturen naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging in die landen hebben. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die Afghanen willen terugsturen zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort hierover te praten. Maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat het regime legitimeert. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat waarschuwde hij voor de gevolgen daarvan voor de democratie. Jette betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld afkeurt.
2: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
1: Daarmee doelde Jette op Forum voor Democratie, die partij gebruikt worden als omvolking en remigratie. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. Omdat de opvang in Ter Apel vol is, hebben opnieuw meer dan 100 asielzoekers in de stad Groningen geslapen. Dat is voor de 4e nacht op rij. Groningen wil de komende week nog wel opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt, zegt het Rode Kruis.
3: Elke keer zijn het nu de noordelijke provincies die naar voren stappen en die zo'n opvanglocatie openmaken. Maar dit is iets waar heel Nederland de schouders onder zou moeten zetten. En ook andere gemeenten in Nederland moeten solidariteit tonen.
1: Vanochtend worden de mensen teruggebracht naar Ter Apel. Het weer, opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
6: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
7: Met die hitte gisteren lijkt ook iets met de tijd te gebeuren. Het staat stil. Nee, niet stil, maar het stolt. Een groepje zwemmers. Op een steiger zonnebadend. Een paar schuilend in de schaduw. Tijdloos, ja, dat is het. Hitte heeft iets tijdloos.

0: Toccata uit het concert voor clavecimbal en instrumentaal ensemble van Jean Francais van een nieuw album. Je hoorde Justin Taylor op clavecimbal samen met Katwar Zaide. Ja, goedemorgen. En toch kwam er een einde aan gisteren. Een koele bries heeft woensdag 27 mei hierheen geblazen met frisse kranten. Ik kijk even naar de voorpagina's. Het AD borduurt nog even op het weer voort, tenminste in de kop. Hete zomer afgewend, vraagteken, is de kop. Met een foto van Hans Spekman van de FNV, samen met Hans Veilbrief, minister van Sociale Zaken. Spekman is bereid tot een verhelderend gesprek. Ook de Volkskrant opent daarmee en spreekt van het offer dat minister Veilbrief brengt. Het versneld verhogen van de AOW-leeftijd is namelijk van de baan. En NRC heeft een grote foto van tenorsaxofonist Sonny Rollins op de voorpagina. Eergisteren overleed hij, 95 jaar. De laatste jazzreus van een legendarische generatie is daar de kop. Nou, hier in de studio, ik wil niet meteen spreken van reuzen, maar wie weet worden ze dat van hun generatie. Kanjers zijn het sowieso. Willem-Jan ten Klooster, techniek en terug van weg geweest. Reusachtige Teun Faber.
1: Ja, ja,
0: goedemorgen Teun.
1: Dankjewel, Andrea.
0: Je hebt de warmte, had je meegenomen.
1: Zeker.
0: Nu weer bij de ochtend. Wat staat er op het muzikale menu?
1: Nou, nog wel iets in de sfeer van de lome zomerhitte van gisteren. Oh, zometeen. Ja. George Gershwin. En ik heb misschien ook nog een instrument meegenomen dat ik op vakantie hoorde.
0: Oh.
1: Waarover in het tweede uur meer.
0: Daarover vinden we. Nou, dan blijven we luisteren tot 9 uur. En heel fijn dat je luistert. Welkom bij de ochtend.

0: vanwege het warme weer. Hè. Van gisteren lome zomermuziek uit Porgy and Bess. Van een gloednieuw album, An American Dream. Je hoorde Bess, You Is My Woman Now van George Gershwin. Door het Göteborg Symfonieorkest onder leiding van Barbara Hannigan. Maar ondanks de warmte, nou, het is natuurlijk nu veel frisser. Dus het hoofd is weer koel om een cryptogram op te lossen. Ik vertel de opgave, die luidt... Het regent meer met de Libris Literatuurprijs. Het regent meer met de Libris Literatuurprijs. Is te doen. Je oplossing, stuur die voor 20:15 naar ons toe... via de NPO Luister app of mail ons. En de CD die je kunt winnen, dat is van violist Théotime Langlois de Zwarte. Ja, je weet, als die met een nieuw album komt... dan krijgt dat altijd extra aandacht van wij als muziekliefhebbers. Want zijn spel staat garant voor een frisse kijk op de muziek. En deze nieuwste cd, voor degenen die gisteren en eergisteren ook geluisterd hebben... is gewijd aan de zwarte componist Joseph Bologne de Saint-Georges. Prachtige muziek, hè? De zwarte Mozart wordt die genoemd, Teun.
1: Ja, hij was wel voor Mozart. Dus misschien was Mozart wel de witte Joseph de Bologne.
0: Is goed. Ja. Maar mooie muziek, je hebt het ook meteen nu...
1: We gaan er naar luisteren.
0: We gaan er naar luisteren.

0: En ook dit staat dus op de Cryptoprijs-CD. Je hoorde uit de balletsuite L'Amant Anoniem van Joseph Bologne de Saint-Georges. Daar hoorde je twee delen van door het orkestre de L'Opéra Royal onder leiding van Théotime Langlois de Zwarte. 16 over 7, tijd voor onze ontbijtgast. En vandaag is dat Marijke Vuyks. Is nog heel even, namelijk tot 1 juli, voorzitter van de brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland. Daarna wordt ze directeur van MKB Nederland. Dus een hoge pief, Marijke. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, tot 1 juli komt er een grote knalfuif.
1: Ja, zeker. Er wordt zeker een afscheidsfeestje georganiseerd.
0: Dat lijkt me ook, Horeca Nederland. Dus die gaan wel even los. Ja. Dat verwacht je wel, ja. Wat heb je uitgezocht uit de kranten?
1: Ja, ik heb twee artikelen uitgekozen. De eerste is Stilte voor de financiële storm. Met een waarschuwing van de Nederlandse Bank, Centraal Planbureau en de Autoriteit Financiële Markten. Die eigenlijk aangeven, nou, we staan er op dit moment goed voor, maar er is toch wel reden voor zorg. Dat heeft ten eerste te maken met de digitale dreiging die van alle kanten komt. De cybercriminaliteit, waar financiële instellingen, maar ook consumenten natuurlijk door geraakt kunnen worden. Yeah. En het tweede probleem, en dat is eigenlijk het grootste probleem, de grootste zorg op dit moment, heeft te maken met de Iran-oorlog. Met de groeiende inflatie en de krimpende economie en het risico daarop.
0: Oké, okay, ja. En waarom haalde jij dit eruit? Wat dacht je van, dit is iets wat ook voor mij past?
1: Er zitten wel heel veel zorgen in. Want het is natuurlijk een combinatie inderdaad. Want als rentes stijgen en als de inflatie groeit, dat raakt natuurlijk iedereen. Dat voelt iedereen. En een krimpende economie is ook een grote zorg. Want door een krimpende economie is er natuurlijk ook minder geld beschikbaar om voor de uitgaven voor de overheid. Ja. Dus dan dreigen er weer nieuwe bezuinigingen. Dus ja. Dit bij elkaar is wel een gevaarlijke cocktail.
0: Ja, nou goed. Wat heb je nog meer uit de kranten gehaald?
1: Ja, het tweede artikel is wat luchtiger. Dit is een pagina groot artikel over een topchef. Op dit moment de 2-sterrenchef Sidney Schutte. Die er bewust voor kiest om geen Michelinster meer na te streven met een nieuw concept. Waarbij hij zich ook echt wil richten op het opleiden van de volgende generatie. Dat is ook een heel mooi verhaal. Maar het zegt ook wel iets over veranderende horeca. En we zien dat bij fine dining dat op dat moment wat moeilijker is, ook vanwege de stijgende kosten. Yeah. Dus we zien meer sterrenzaken op dit moment sluiten en kiezen voor een ander concept.
0: Oh. En vind je dat een goede ontwikkeling? Omdat het kan natuurlijk ook de filosofie zijn. Ik heb ook wel eens gehoord dat zo'n Michelinster een enorme druk geeft. En de hele plezier in het koken of überhaupt een restaurant leiden eigenlijk daardoor afneemt.
1: Nou ja, ik denk dat er heel veel chefs zijn die met ontzettend veel passie aan het koken zijn. En die ook echt nastreven om een ster of 2 sterren of zelfs 3 sterren te verkrijgen. Mm-hmm. Maar je ziet wel dat het mens lastiger is. Het is altijd een kwestie van vraag en aanbod. En ik ben ervan overtuigd dat sterrenzaken, dat het topsegment echt altijd zal blijven bestaan. Maar misschien inderdaad minder grote aantallen. We zien wel een verschuiving. Dus ik denk dat de balans gaat anders gezocht worden. Omdat een aantal zich erop gaan richten dat ze het belangrijk vinden dat mensen vaker uit eten gaan. En dat ze dus ook iets anders daardoor in hun concept aanbieden.
0: Precies, ja. Ja. Mooi. Marijke Vuyk, je bent nu nog even voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland. Ik wens je een heel mooi afscheid en we gaan je ook verder spreken als directeur van MKB Nederland. Mooie dag.
1: Ja, dankjewel.

0: Twee keer Claude Debussy. Je hoorde nu de passepied uit de suite Bergamasque. En daarvoor een arabesque, allemaal gespeeld door Jean-Eflamme Bavouzet. Heerlijke muziek om wakker bij te worden. Maar we hebben ook de koekoek, Teun. Die is door veel componisten gebruikt, volgens mij.
1: Ja, maar dit is een Moldavische koekoek en die klinkt weer heel anders.

0: Een Moldavisch liedje. En in de Moldavische volksvertellingen is de koekoek een profetische vogel. Je hoorde de koekoek met de grijze veer. Patricia Kopaczynskaya, een beroemde violiste. Maar zij zong nu met Vlad Popescu. En ze werden begeleid door Camerata Bern. Precies 19:30, tijd voor een kort nieuwsoverzicht. Nederlanders zijn minder bereid om zelf wat te doen aan klimaatmaatregelen dan een jaar geleden. Veel mensen zijn bang dat verduurzamen veel geld kost en vinden dat de kosten oneerlijk zijn verdeeld. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau bij de NOS.
1: Resultaten van dit jaar die bevestigen dat beeld weer. Dat mensen het gevoel hebben dat de grote bedrijven het meest vervuilen, maar dat die partijen nog te weinig bijdragen en vaak worden ontzien. En dat daardoor ook relatief zwaar de lasten bij burgers terechtkomen.
0: Nog steeds vindt een grote meerderheid het wel belangrijk dat de overheid aan klimaatbeleid doet. Dat blijkt uit de cijfers van het planbureau. De ontbossing in het Braziliaanse Amazonegebied is vorig jaar gedaald tot het laagste niveau sinds 2019. Dat blijkt uit een Braziliaans onderzoeksrapport. Het grootste land van Zuid-Amerika verloor vorig jaar bijna 1 miljoen hectare inheemse vegetatie. En dat is een daling van meer dan 20% ten opzichte van het jaar daarvoor. President Lula da Silva die heeft de strijd tegen ontbossing tot een speerpunt van zijn regering gemaakt. Na 4 jaar van grootschalige houtkap onder zijn uiterst rechtse voorganger Jair Bolsonaro belooft hij de illegale ontbossing tegen 2030 volledig uit te roeien. Om 9:30 vanmorgen start de eerste veiligheidsconferentie van Nederland. Next Gen Security Conference heet die bijeenkomst. En in het Radio 1-journaal vertelt Anne van Soest, directeur van de Atlantische Commissie, welke sprekers er worden verwacht.
2: De oud-Finse president Sauli Niinistö komt praten vanmiddag in gesprek met de Nederlandse staatssecretaris van Defensie Dirk Boswijk. Maar ook iemand als Nate Swanson, oud-Iran-onderhandelaar onder de eerste regering Trump. Een jong talent als Jack Watling, Britse militair strateeg. Die hebben wij van vandaag en morgen allemaal in huis.
0: Premier Jette opent de conferentie die een direct gevolg is van de NAVO-top in ons land van een jaar geleden. De plannen van de gemeente Hilversum voor de opvang van 190 asielzoekers leiden volgens NH Nieuws tot gemengde reacties onder de bevolking. De meeste mensen willen vooral geen toestanden zoals in Loosdrecht.
3: In principe moet dat kunnen, maar ik hoop dat het een beetje redelijke mensen zijn.
4: Ja, ik heb absoluut niets tegen. Integendeel, ik vind dat meer gemeenten zich moeten inspannen en geen toestanden zoals in Loosdrecht belachelijk.
5: Lijkt me prima.
6: Ja?
5: Ja.
6: Ja?
5: We moeten allemaal ruimte bieden voor asielzoekers.
6: Oké. Okay.
5: Alle gemeenten.
0: Hilversum wil vanaf 2028 opvang bieden op het terrein van een voormalig openluchtzwembad en in een pand in het centrum. En voor weer verkeer is hier Niels Erkens.
7: Het is opnieuw een zonnige en droge dag. Al komt er vanmorgen hier en daar nog wel wat bewolking voor. Het is wel koeler dan gisteren. 16 graden op de Wadden tot plaatselijk 26 in het zuiden van het land. Op de weg nu zo'n 85 kilometer aan file volgens de ANWB. De meeste files geven niet al te veel vertraging. De meeste vertraging nu op de A67, Belgische grens richting Eindhoven. Voor knooppunt De Hocht kom je in 7 kilometer file. Kost je 10 minuten extra. Er is daar een ongeluk gebeurd.
8: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

Twee stukken van Telemann en teken uitgevoerd door de Academie voor Alte Muziek Berlijn onder leiding van Bernard Fork. We gaan naar de grande dame van het Japanse slagwerk, Keiko Abe, op marimba, een stuk variaties over Lacrimae Pavane van John Dowland. Geniet.

0: Muziek van de Japanse componiste Keiko Abe. 89 is ze inmiddels en ze liet zich inspireren bij dit stuk door de 16e eeuwse Britse componist John Dowland. De marimba werd deze keer bespeeld door Vivi Vasileva. We zijn toe aan het krantenoverzicht. Dat is gemaakt door Nicolien de Waal en dat lees ik samen met Niels.
1: Voor het eerst zijn de totale maatschappelijke kosten voor dementie in Nederland berekend. Onderzoekers van de Erasmus Universiteit komen uit op een bedrag van 32 miljard euro per jaar, meldt het AD. Het onderzoek is gedaan in opdracht van Alzheimer Nederland.
0: In het onderzoek zijn voor het eerst ook verborgen kosten in beeld gebracht. Zoals bijvoorbeeld de prijs voor mantelzorg. Mensen die voor een dierbare zorg hebben minder tijd voor betaald werk. En dat kost de maatschappij meer dan 10 miljard euro.
1: De snelle opkomst van kunstmatige intelligentie is een risico voor het Nederlandse financiële stelsel. Hiervoor waarschuwen 3 toezichthouders, schrijft NRC. Dat zijn het Centraal Planbureau, de Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten.
0: Volgens de toezichthouders neemt door AI de kans op cyberaanvallen toe. Dit kan leiden tot storingen in de infrastructuur van het financiële systeem. Hierdoor kan bijvoorbeeld het betalingsverkeer uitvallen. Cyberdreigingen nemen met name toe door het gebruik van steeds krachtigere AI-modellen.
1: De Volkskrant schrijft dat meer dan 100 kleuter- en basisscholen in Parijs in opspraak zijn geraakt. Het komt door beschuldigingen van seksueel misbruik en geweld op de naschoolse opvang. De politie heeft 16 verdachten gearresteerd. Maar ouders zijn bang dat het schandaal het topje van de ijsberg is.
0: Aanleiding waren klachten over het personeel van de naschoolse opvang en beschuldigingen van seksueel misbruik, mishandeling en verkrachting. Medewerkers van de naschoolse opvang hoeven niet te voldoen aan hoge eisen om hun werk te mogen doen. Er is al jaren kritiek op de controle op deze medewerkers.
1: Digitale nomaden schetsen op sociale media vaak een idyllisch beeld van hun bestaan. Heerlijk werken met je laptop op een palmenstrand, dat werk. Maar uit internationaal onderzoek blijkt dat hun leven ook schaduwkanten kent, schrijft de Telegraaf.
0: De digitale nomaden zeggen emotionele offers te brengen. Zo missen ze vaak belangrijke momenten in hun vaderland, zoals bruiloften en geboortes. Bijna de helft zegt dat de werk-privébalans niet beter is dan voorheen. Ook financieel hebben ze het niet beter gekregen. Terwijl dat de hoofdredenen waren om het eigen land te verlaten.
1: En in Trouw een interview met schilder Robert Zandvliet. Hij is een van de succesvolste hedendaagse Nederlandse schilders. Dit jaar heeft hij maar liefst 3 tentoonstellingen verspreid over Europa. Zandvliet praat niet graag over zichzelf. Het schilderij verandert weer niet door. Al die informatie vervuilt je blik alleen maar, vertelt de schilder in de krant.
0: En Zandvliet werkt met ei-tempura verf. En dat is een eeuwenoude kunstschildertechniek waarbij ei-geel wordt gebruikt als bindmiddel voor pigmenten. En met deze snel drogende verf kan hij laag over laag schilderen zonder de transparantie te verliezen. Per week gebruikt hij trouwens hiervoor zo'n 10 eieren. Nou, zoveel is dat toch niet. Maar dat kan je allemaal uitgebreid lezen in de kranten van vandaag.

0: Dat was het Matangi Kwartet en zij speelde uit het strijkkwartet bijgenaamd Sonnenaufgang, de finale van Joseph Haydn. Een kleine tikfoutje in het krantenoverzicht, Teun, dat viel jou op. Over die ei, over die verf.
1: Over de ei tempura. Ja. Ja, dat is wat mijn dochtertje op de muur zou smeren. Dus een beslag of een gerecht, ja.
0: Maar jij was heel scherp, want je zei volgens mij is het...
1: Nou, er begon iets te dagen van, is het niet ei tempera van vroeger, van kunstgeschiedenis, maar dat is het natuurlijk.
0: Ja, het is ei tempera, dat is die Robert Sandvliet gebruikt en dat is snel droog.
1: De verftechniek, ja.
0: Tempura is trouwens wel heel erg lekker, toch, om dingetjes in te maken. Goed, iets anders, het cryptogram, de opgave is het regent meer met de Libris Literatuurprijs. Er komen al, er regenen al inzendingen binnen, dus dat kan nog tot 8:45. En wat gaan we in het komend uur doen? Nou, in Letland is vandaag een grote internationale top over het gebruik van drones, specifiek in oorlogssituatie. En ik spreek militair historicus Christ Klep daarover. Dus genoeg om je over te verheugen voor het komend uur. Ja, en Sonny Rollins stond ook groot in de krant. En gisteren ook hebben we het erover gehad. De grote jazzlegende reus tenorsaxofoon. Hij overleed maandag 95. Nationale top over het gebruik van drones, specifiek in oorlogssituatie. En ik spreek militair historicus Christ Klep daarover. Dus genoeg om je over te verheugen voor het komend uur. Ja, en Sonny Rollins stond ook groot in de krant. En gisteren ook hebben we het erover gehad. De grote jazzlegende reus tenorsaxofoon. Hij overleed maandag 95 jaar oud. En daar gaan we even.

0: even hier overheen. Teun, je had wel een paar leuke fun facts, want dit is Sonny Rollins in een Hilversumse studio.
1: Ja, in 1967 opgenomen. En je hoort natuurlijk de onvolprezen Han Benning op drums en ook Ruud Jacobs op contrabas. Dus het is Sonny Rollins met een Nederlands tintje.
0: Met de Dutch Legends.
1: Zo is het.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée is het Rotterdams Philharmonisch Orkest te gast. In een afscheidsprogramma voor hun chef-dirigent Lahav Shani spelen ze onder meer Mahler's vierde symfonie. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Live op NPO Klassiek.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
2: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
3: Europa is van Picasso. India is van mij.
4: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 8:00, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. In een Kamerdebat over geweld bij onder meer AZC-protesten heeft Forum voor Democratie veel kritiek gekregen van andere partijen. Die vinden dat Forum het geweld niet duidelijk genoeg afkeurt. Fractievoorzitter De Vos zei dat wel te doen, maar dat vindt premier Jette van niet. Hij veroordeelde het geweld bij protesten opnieuw en noemde het goed praten ervan gevaarlijk voor de democratie. Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken, voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Israël zegt dat de aanvallen vooral tegen Hezbollah gericht zijn. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade weer opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen eind februari de eerste Amerikaanse en Israëlische bommen op het land vielen. Volgens Teheran was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. Tijdens een spoeddebat gisteravond in de gemeenteraad van Stadskanaal werden veel vragen gesteld over de 2 kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders. Ook de politieke partijen uiten hun zorgen over de situatie.
2: Hoe is het mogelijk dat ruim 1 jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnenkwamen en niemand eerder ingreep dan nu?
3: Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
1: Burgemeester Sloos van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt. Als 3e provincie gaat Groningen de vlag hijzen met Ketty Kotti. Met de herdenking van het slavernijverleden op 30 juni hangt de vlag al stok en een dag later wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Ook Zeeland en Drenthe hijzen de vlag tijdens Ketty Kotti. De provincie Noord-Brabant doet er alles aan om de Amerikaanse stierkikker buiten Nederland te houden. Het dier eet padden en kikkers en kan ziektes overbrengen op andere amfibieën. In Vlaanderen is de stierkikker al een plaag en zetten ze alles op alles om het dier te vangen.
4: Deze gaan de ijskast in, dan gaan ze in winterslaap en daarna worden ze diep gevroren en afgevoerd.
1: In Brabant zijn sporen aangetroffen van de stierkikker, dus zetten ze daar vol in op een eliminatieplan. Het weer, opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden maxima van 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ster. Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Wat als de dood vertraagd kan worden? Diederik Jekel en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven. Van het voorkomen van ziektes tot het aanpassen van ons DNA.
7: Want je kan knippen en plakken in het DNA.
8: We zijn zover.
6: Jekels jacht naar het eeuwige leven. Morgen om 8:30 op NPO 2.
5: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
9: Ja, en de soap rond de Eiverf, die gaat maar door. Het is een beetje het verhaal van de klok en de klepel. En ik ben helemaal de kluts kwijt van hoe zat het nou ook alweer. Maar de luisteraar, de alwetende luisteraar, brengt natuurlijk verlichting. Want meerdere hadden gereageerd. Maar onder andere Han Borg, die zegt: dag Andrea, ik hoorde je tempura zeggen. En nu ook tempera, maar het is toch echt tempera. Dat komt van het Italiaanse begrip al tempera, gemengd. Wat weer teruggaat op het Latijnse woord temperare. Mengen, veranderen. Het is dus echt tempera-verf. Dankjewel, Hamburg. Dankjewel, alle luisteraars. Fijn.

muziek uit Bretagne van Didier Squibant, gespeeld door accordeoniste Viviane Chassot. En daar openen we het tweede uur mee. Welkom terug bij De Ochtend. Het is woensdag 27 mei. Wat gebeurt er vandaag? Nou, in Den Haag begint een internationale vredesconferentie. Experts, politici, waaronder premier Jette, ontmoeten elkaar daar om over de toekomst van vrede en veiligheid te praten. En ook in Den Haag, bestuurders en inwoners leggen het nationaal klimaatexamen daar af. Ze doen mee aan dit landelijke initiatief om meer te leren over de oorzaak en gevolgen van klimaatverandering. En over examens gesproken, het is de laatste dag van de centrale eindexamens voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Oeh, we weten nog allemaal hoe dat voelde. En onder die laatste examens vallen vakken als Fries. Dat gaat gewoon goed, begreep ik. En Spaans. En in Letland is vandaag een grote internationale top over het gebruik van drones, specifiek in oorlogssituaties. Dat is natuurlijk echt het huidige en ook de toekomst. Ik spreek daarover met Christ Klep rond 8:15. En natuurlijk heel veel mooie muziek. Dus blijf vooral luisteren. Tot 9 uur is dit De Ochtend. MUZIEK

0: Zo, Teun Faber, je hebt dit uitgezocht. Ik vind het ook wel een beetje drone muziek. Wel iets dreigend van Prokofjev. Maar er zit ook een oorlogsverhaal achter. Hè?
1: Nou, het is ook dit concert, net als het beroemde concert voor de linkerhand van Ravel, is gecomponeerd voor de pianist Paul Wittgenstein. Die zijn rechterarm verloor tijdens de Eerste Wereldoorlog.
0: Ja. En dan nog heel virtuoos.
1: Ongelooflijk.
0: Dat hoor je niet eens dat het maar één hand is. Olli Mustonen speelde dit met het Finns Radio Symfonieorkest. Ik zei al, het is een beetje drone muziek. We gaan naar de drone top in Letland. En om hem in de stemming te komen, een Lets lied. Ja, wel mooi. Een zacht briesje. Nou, waar die drone dan even op vliegt.

0: Je hoorde het Letts radiokoor en ze zongen een zacht briefje van de Letse Lucia Garruta. Want we zijn in Letland. Drones, namelijk in alle soorten en maten, staan vandaag centraal op een grote internationale top, dus in Letland. Politici, dronebouwers en militairen komen er bij elkaar op een goed beveiligde conferentie. Want die drone-top staat voor een groot deel in het teken van de oorlog in Oekraïne en de rol die drones daar spelen. Ik ga te raden bij militair historicus en ook onze ontbijtgast regelmatig, Christ Klep. Goedemorgen, Christ.
1: Ja, goedemorgen, Andrea.
0: Ja, drone is echt een heel breed begrip geworden. Je ziet mensen met zo'n klein dingetje in de lucht, maar je hebt ze ook zo groot als een auto. Hoe zit dat? Hoe groot is dat spectrum?
1: Ja, sterker nog, je hebt ze tegenwoordig zo groot als een klein passagiersvliegtuig.
0: Zo.
1: En die kunnen dan vaak anderhalve dag blijven vliegen. Hè. Die vliegen dan gewoon de aarde rond als verkenningstoestellen. En je hebt ze inderdaad, dat is de laatste ontwikkeling, in een miniatuurvorm. Hè. Dan zijn ze eigenlijk niet veel groter dan een insect. Dus je hebt ze in alle soorten en maten, letterlijk.
0: Ja, ja. En het kenmerk is denk ik dat er gewoon niemand in zit. Dat is het toch, denk ik.
1: Ja, precies. En dat is ook wat altijd gezien wordt als het grote voordeel. Hè? Je hoeft er geen piloot voor te wagen. Je hoeft niemand in gevaar te brengen. Je hoeft mensen niet te redden als ze achter de linies worden neergeschoten in een vliegtuig. Ja, zo'n toestel kun je gewoon vervangen.
0: Ja.
1: En ja, zoals je nu ziet, er worden er echt honderdduizenden van gebouwd op dit moment in de oorlog in Oekraïne. Dus ja, als je er één of twee verliest, dan is dat niet zo'n groot probleem.
0: Nee. Waar gaat het om op deze top?
1: Ja, iedereen probeert op dit moment op de rijdende trein te springen, zou je bijna kunnen zeggen. De Oekraïne-oorlog heeft aangetoond dat drones toch wel de belangrijkste vernieuwing zijn in de oorlogvoering op dit moment.
0: Ja.
1: En daar wil iedereen natuurlijk een graantje van meepikken. Ook de Letten willen dat. Ironisch genoeg is de Letse regering pas geleden afgetreden, omdat er twee Oekraïense drones per ongeluk in het Letse luchtruim terecht waren gekomen. Dus het is, ironie, je hebt ironie, maar dit is sarcasme bijna, zou je kunnen zeggen. Het is natuurlijk ook, laten we gewoon eerlijk zijn, André, het is natuurlijk ook gewoon economisch belang. Hè? Er zijn heel veel bedrijven, high-tech bedrijven, die hier van mee willen profiteren.
0: Ja.
1: En het is ook niet voor niks dat er ook enkele tientallen Nederlandse bedrijven op dit moment in Letland zijn bij die conferentie, om te kijken of er nog wat te verdienen valt.
0: Ja, dus eigenlijk allerlei aspecten. Intussen is Oekraïne eigenlijk een soort koploper geworden als het gaat om ontwikkelen en bouwen van drones. Hè? Een soort wet van de remmende voorsprong of zo. Want dat klinkt wrang dat blijkbaar de oorlog dan enorm vliegwiel is geweest in die ontwikkeling. Hoe zit dat?
1: Ja, de militaire historicus zegt dan zoals zo vaak. Hè?
0: Ja?
1: Als je bijvoorbeeld ziet naar de geneeskunde, ja, die krijgt een enorme boost op het moment dat er een oorlog is. Omdat het echt nodig is om snel mensen weer op de been te kunnen krijgen.
0: Ja.
1: En zo is dat met drones eigenlijk precies zo. Toen men ontdekte eigenlijk al in het eerste jaar van de Oekraïne-oorlog dat drones echt een verschil konden maken, ja, sprong iedereen, ik zei het al, op die rijdende treinen. Er waren al wel drones en ze waren al wel bruikbaar. Het probleem was alleen, we moeten ze zo bouwen dat ze niet meer onderschept kunnen worden. Hè, dus dat ze echt door kunnen vliegen naar hun doel.
0: Ja.
1: En we moeten ook zorgen dat we geen grote hoeveelheden hebben. Hè, dat we echt golven van drones op de vijand kunnen afsturen. Dat zijn op dit moment de belangrijkste ontwikkelingen.
0: Ja.
1: Dus aan de ene kant zie je dat zo'n top bedoeld is om te kijken hoe kunnen we betere aanvalsdrones maken. Hè, die echt bij het doel aankomen. En het tweede doel van deze conferentie is echt om te kijken hoe kunnen we onszelf verdedigen tegen die drones. Want ja, je ziet dat nu bijvoorbeeld in het Midden-Oosten en Irak. Zelfs de Amerikanen, hè, toch leading, zou je kunnen zeggen, ja, die zijn echt kwetsbaar voor de Iraanse drones.
0: Ja.
1: Dus het is echt wel een hot item op dit moment.
0: Ja, het is een hele nieuwe ontwikkeling. Want jijzelf, het is onbemand en daardoor hoef je geen piloten, zeg maar, op te offeren. Of zoals de ouderwetse in Japan, kamikaze piloten. Maar het heeft daardoor ook iets zo onmenselijks, omdat je dan ook gewoon zoveel slachtoffers opmaakt zonder dat je iemand van jouw partij hoeft op te offeren. Dat vond ik ook zo grimmig daaraan.
1: Precies. Ja, precies. Dus dat is ook wel een morele discussie, zou je kunnen zeggen, die de laatste jaren speelt. Dat is een beetje vergelijkbaar met gifgas of met de atoomoorlog. Hè. Zijn dat niet onmenselijke wapens?
0: Ja.
1: Vooral ook omdat er nu steeds meer drones komen die, zoals wij dan zeggen, autonoom kunnen handelen. Hè. Dus die schiet je af, die vuur je af en dan zoeken ze hun eigen doel op basis van algoritmes. Ja, is dat nog, halen we hier niet, zeggen critici dan, halen we hier niet de mens uit de keten, hè, zoals het dan heet. Is het niet de mens die moet zorgen dat er uiteindelijk nog een klein beetje een rem zit?
0: Ja.
1: Of wat je kunt met bepaalde wapensystemen, zoals dat bij gifgas bijvoorbeeld redelijk gelukt is na de Eerste Wereldoorlog.
0: Ja.
1: Ja, dat is inderdaad misschien wel de belangrijkste morele vraag die we de komende jaren moeten oplossen rond drones.
0: En die wordt daar ook gesteld, denk je?
1: Absoluut, maar ik zal je heel eerlijk zeggen, André. Ik denk dat hier de economische en de militaire belangen de voorrang zullen krijgen. Zoals we zo vaak zien, als een wapensysteem belangrijk is, dan gaan landen gewoon gebruiken. Net zoals de Amerikanen nog steeds landmijnen gebruiken, hoewel ze officieel verboden zijn.
0: Ja.
1: Want de Amerikanen zeggen, ja, wij kunnen niet zonder landmijnen. Hè. We hebben zoveel bases in de hele wereld. We moeten die bases beschermen. Dus ik ben een beetje bang dat ook bij drones je zult zien dat de militaire en economische belangen toch voorrang zullen hebben op de puur morele argumenten.
0: Dankjewel voor al je uitleg, militair historicus Chris Klep. Dankjewel.
1: Dankjewel.

Nog meer muziek uit Letland. Je hoorde de ochtendpastorale uit het Concert voor Hobo en Orkest van Petrus Vasks. Albrecht Maier was de solist samen met het Lets Nationaal Symfonieorkest onder leiding van Andries Poga. Laatste kans voor het cryptogram. De opgave luidt: het regent meer met de Libris Literatuurprijs.

0: Magna de Carnaval, gespeeld en gecomponeerd door gitarist Luis Bonfa. Inmiddels precies 8:30, dus tijd voor een kort nieuwsoverzicht. In een groot deel van Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden. Dat blijkt uit een kaart van de brandweer. In 17 van de 25 veiligheidsregio's is vandaag fase 2 van kracht, het hoogste niveau. Het risico op natuurbranden is groter als het al langere tijd droog is in de natuur. Bij fase 2 zijn terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten daar extra alert op en kunnen bepaalde activiteiten in natuurgebieden worden verboden, zoals barbecuen. Alleen in Noordoost-Nederland, Noord-Brabant en een deel van Zuid-Holland is het natuurbrandrisico niet verhoogd. Tijdens het debat over escalerend geweld bij asieldemonstraties is FVD-leider Lodewijk de Vos in aanvaring gekomen met een groot deel van de Tweede Kamer. Partijen vonden dat zij niet duidelijk genoeg afstand nam van groepen die geweld gebruiken bij protesten tegen asielzoekerscentra. Een fragment uit het RTL Nieuws.
1: Ja, voorzitter, op z'n Rotterdams, hoe goor wil je het hebben? Hoe goor wil je het hebben dat je dit soort dingen tegen Kamerleden zegt?
2: Een simpele vraag. Vindt mevrouw de Vos dat Nederland voor de blanke Nederlander is?
3: Mevrouw de Vos.
4: Wat wil mevrouw Keizer met deze vraag?
3: Nou, ze stelt u een vraag.
0: Het was lelijk, intens lelijk, maar goed dat het debat gevoerd is. Dat vindt D66'er Jan Paternotte. Volgens het RTL Nieuws komt het kabinet binnenkort met nieuwe plannen voor de aanpak van de stikstofcrisis.
5: De minister maakt voor de zomer allereerst de norm voor melkveehouders bekend, zo vertelt de bron. En de plafonds voor andere intensieve veeteelt worden later uitgewerkt. Boeren krijgen hiervoor wel tijd. Pas vanaf 2035 zullen er echt consequenties gaan gelden. Voor die tijd komen er ook nieuwe vrijwillige uitkoopregelingen.
0: Over een maand komt landbouwminister Jamie van Essen volgens RTL Nieuws met de definitieve plannen naar buiten. De gevreesde Amerikaanse stierkikker is vanuit België de Nederlandse grens overgestoken. De provincie Noord-Brabant overlegt daarom met de Belgen over manieren om de kikker te bestrijden. Op Radio 1 vertelt de verantwoordelijk gedeputeerde wat het probleem is.
6: Het is wel zo dat die ziektes overbrengt op onze inheemse amfibieën, onze eigen kikkers, die zo 4 keer zo klein zijn als hij brengt schimmels over. Voor de mensen is het alleen lastig als je kijkt naar wat voor geluid die kan maken. Het werd net natuurlijk afgespeeld. Het werd natuurlijk niet voor niks tot 10 jaar geleden een brilkikker genoemd.
0: Volgens een deskundige is nu nog maar een handjevol kikkers de grens overgestoken. Maar als je ze niet bestrijdt, zijn het er volgend jaar wel 1000. En voor weer een verkeer zit hier naast me Niels Erkens.
7: Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af en heel lokaal kan een buitje vallen. Vanmiddag krijgt de zon meer ruimte. Het is wel minder warm dan de afgelopen dagen. 16 graden op de Wadden tot nog 26 in het zuiden van het land. Op de weg nu iets meer dan 100 kilometer aan file. Op de meeste plekken heb je maar een paar minuten tijdverlies. Uitzondering is nu de A28 Zwolle richting Amersfoort. Voor Amersfoort-Vathorst 4 kilometer, ruim een kwartier extra daar. Het is de nasleep van een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij.
8: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

Twee delen uit een concert voor cello en strijkorkest van Antonio Vivaldi. Je hoorde Jean-Guyen Kerras, cellist, samen met de Academie für Alte Musik Berlin. We gaan naar een lied van Billy Barnes met de mooie titel Have I Stayed Too Long at the Fair? Je hoort sopraan Barbara Hennigan.

0: eindigt best dramatisch en dreigend. Het lied Have I Stayed Too Long at the Fair? Well, maybe. Van Billy Barnes. Je hoorde Barbara Hannigan, sopraan. En zij leidde het Göteborg Symfonieorkest. Het is 9:15. Rond deze tijd hebben we altijd wel iets van onze regisseur. Maar Teun, je was in Marokko.
1: Ja, ik was op vakantie.
0: Ja, maar je hebt daar vast wel mooie muziek gehoord. Bijzondere muziek.
1: Ja, ik heb heel veel, dat is ook natuurlijk een beetje beroepsdeformatie, maar je gaat heel erg op de muziek letten en ook op de instrumenten. En op een gegeven moment raakte ik volkomen geobsedeerd met een instrument dat ik niet kende, de guembri.
0: Guembri?
1: Ja, de guembri, het houdt eigenlijk het midden tussen een basgitaar en een luid. En het is een eeuwenoud instrument en het wordt gebruikt in zogeheten Gnawa-muziek. Dat is muziek uit de Sahara. Ja. En daar zijn ook allerlei islamitische soefi-rituelen omheen. Dus dat is eigenlijk de mystieke stroming in de islam waarin veel gedanst wordt en de connectie met de natuur en de muziek. En die guembri klinkt als volgt.
0: Wel duidelijk die bassachtige.
1: Precies. Ja. Het heeft drie darmsnaren. Ja. En je begrijpt ook direct waar bijvoorbeeld Steve Reich zijn clapping music vandaan heeft. En het is heel ritmisch. En daar kun je dus uren naar luisteren. En dan gaat het tempo gaat steeds meer omhoog.
0: Ja.
1: Dan ga je op een gegeven moment zo. Dus het is heel erg. Nou, ik vond het ongelooflijk leuk om weer te leren kennen. Het is volkomen anders echt muziek om in trance te raken. En nou ja. Dat was echt een ontdekking voor mij.
0: Dat was ontdekking. Ja. Dus dat is ook een soort tip van blijf je oren en ogen open houden voor alle instrumenten. Maar je hebt ook een culturele tip.
1: Ja, zeker. Ik blijf bij de pluk-instrumenten of de tokkel-instrumenten in Eindhoven. Helaas zonder guembri. Maar daar begint vandaag een fantastisch gitaarfestival. Bridge heet het. En daar speelt een gitaarorkest. Er komen gitaristen van over de hele wereld. Gaaf. Waaronder ook de Braziliaanse Plinio Fernandes. Dat is een jonge gitarist en die speelt onder andere Braziliaanse volksmuziek vermengd met Bach.
0: Maar je dropt zijn naam alsof het een jonge ster aan het firmament
1: Zeker,
0: is.
1: Zeker, dat hij ook. Ja, hij is echt een van de jonge stergitaristen van het moment. En Brazilië kent een best wel lange traditie. Dat is vorige eeuw ontstaan om Bach te vermengen. Dus dat begon met de Villa-Lobos, met de Bachianus Brasileiras. Om Bach te vermengen met de traditionele Braziliaanse gitaarmuziek. En die Plinio Fernandes, die zet die traditie voort.

Dat was de jonge stergitarist, Braziliaanse stergitarist Plinio Fernandes met een Bachia Ninja van Paulinho Nogueira. Hij is dus zondag te horen en te zien op het Bridge Festival in Eindhoven. En dat Bridge Festival begint vandaag.

0: Ja, duidelijk een einde. De finale uit het concert voor twee pianos en orkest van Francis Poulenc. Je hoorde de broers Jussen samen met het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Stefan de Neve. Nou, dat cryptogram, dat zorgde toch niet voor hoofdbrekens. De opgave was Het regent meer met de Libris Literatuurprijs. En ik kan toch wel zeggen dat echt iedereen het goed had, dus gefeliciteerd. We hebben toch wel één winnaar eruit gekozen. Dat is Lily van der Velde. En zij schrijft, eindelijk weet ik het weer eens. Een helder moment, ondanks de hitte. De uitslag van het cryptogram van vandaag kan niet anders zijn dan Bert Natter, auteur van het winnende boek van de Libris Literatuurprijs Aan het einde van de oorlog. Hartelijke groet en dank voor iedere ochtend weer voor jullie programma. Lily, gefeliciteerd. Jij krijgt die cd van Theotime Langlois, De Zwarte. Nou, en ook altijd goed is Ab Nieuwdorp die hier naast me staat. Ab, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja, over Natter gesproken. Zometeen de muziek uitgevoerd door het orkest uit de natste stad van Noorwegen. Dat is Bergen. Ja,
0: toch. Ben je daar wel eens geweest?
1: Ja, zeker. Met paraplu.
0: En? Oh, dus het regende ook echt.
1: Absoluut. Ja.
0: Zo, een reden voor mij om er misschien niet heen te gaan. Geniet van het mooie programma De Klassieken en tot morgen. Dag.
2: NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week is dat de monumentale Canon Pokajane van Arvo Pärt. In 2014 voor het eerst in Nederland uitgevoerd door Capella Amsterdam en dirigent Daniel Royce. Indrukwekkend. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
3: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
4: Wat als de dood vertraagd kan worden? Diederik Jekel en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven. Van het voorkomen van ziektes tot het aanpassen van ons DNA.
5: Dat je kan knippen en plakken in het DNA.
6: We zijn zover.
4: Jekels jacht naar het eeuwige leven. Morgen om 8:30 op NPO 2.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Wandel met Capella Amsterdam, Kalefax, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren, van 4 tot en met 21 juni. Ga naar capellaamsterdam.nl. Loop je mee?
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: De Stoet. Ga naar capellaamsterdam.nl. Loop je mee?

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 9:00, Katrien Straatman met het NOS-journaal. 2/3 van de Nederlanders is bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook is bij velen het gevoel dat burgers zwaarder worden belast dan grote bedrijven, terwijl die juist meer uitstoten. Het SCP waarschuwt dat dit gevoel van ongelijkheid

0: draagvlak voor klimaatbeleid kan ondermijnen. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Volgens de brancheorganisatie komt er een brandstofboete voor leasecontracten en dat gaat over best wat geld.
1: Het gaat gemiddeld over 12% over de nieuwwaarde van die auto. Dat is omgerekend 1% per maand. En als je dan bijvoorbeeld een auto neemt van 50.000 euro, dan heb je het al gauw over 500 euro extra werkgeverslasten per maand.
0: En die brandstofboete moet de overgang naar elektrisch rijden stimuleren. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de maan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu bewoond worden door astronauten, zegt ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg.
2: Dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En dan wordt het stapje voor stapje, module voor module, wordt het dan uitgebouwd. En er wordt zelfs gesproken over de grootte van een stad, kilometers groter uiteindelijk.
0: Verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen. Het weer, een afwisseling van zon en wolken met lokaal een buitje. De zon krijgt later meer ruimte, maar zo warm als de afgelopen dagen wordt het niet. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het derde pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De negende symfonie op twee vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
4: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
3: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.
5: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook eco-vriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
6: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
8: Alles stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen. Van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Zambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
10: NPO Klassiek. Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Heel goedemorgen, hartelijk welkom, ja, de regentair. De grootste tijd van het jaar in Bergen in Noorwegen. En dat zorgt er natuurlijk wel voor dat het Bergen Philharmonisch Orkest vaak binnen zit om heerlijk te repeteren en prachtige muziek op te nemen. Dat deden ze onder leiding van Neeme Järvi, muziek van hun Noorse landgenoot Johan Halvorsen.

openingsmuziek namelijk. Dit was een intrada, het begin van de suite ancienne van de Noorse componist Johan Halvorsen, gespeeld door het Bergen Philharmonisch Orkest onder leiding van Neeme Järvi, begin van deze klassieke van woensdag 27 mei. Muziek waar Johan Halvorsen zich weer heeft door laten inspireren, want suite ancienne betekent een suite in de oude stijl en hij greep terug op de tijd van de barok, de tijd dus ook van Antonio Vivaldi.

Vivaldi. Een concert voor cello en strijkers in D Groot. Gespeeld door de celliste die ook zal spelen op het komende Prinsengrachtconcert. Jawel, 22 augustus 2026. Dan is ze ook van de partij Sol Gabetta. Samen met onder andere pianist Leif Uwe Ansnes. Ook uit Noorwegen, ook uit Bergen. En natuurlijk vele andere fantastische muzici. Ook Maria Warenberg zal zingen. En in het voorprogramma de fantastische violiste die we gisteren hier in de klassieken hadden. Hawig Elders. Nou, dat allemaal dus op 22 augustus, Prinsengrachtconcert met onder andere dus Sol Gabetta, hier met Capella Gabetta te horen in Vivaldi, onder leiding van haar broer. En dat is Andres Gabetta.

slaapliedje voor een klein zeehondje. Ja, The Seal Lullaby van Eric Whittaker. Graag geziene gast, ook dirigent ook van het grote omroepkoor. Komt regelmatig ook naar Nederland om met hen te werken. En hier stond hij voor zijn eigen Eric Whittaker Singers, aangevuld met de leden van Laudibus. En de pianist, dat was Christopher Glynn. Nu Sabine Meyer op bassethoorn, het instrument waarvoor Mozart vele werken schreef. Maar ook Karl Stamitz deed dat. Dit is een deel en daarna nog een deel, twee delen dus, uit het concert voor bassethoorn en orkest. Sabine Meyer en Academy of St. Martin in the Fields, onder leiding van Iona Brown.

de warme klank van de bassethoorn, verwant aan de klarinet. Sabine Meyer bespeelde het instrument met de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Iona Brown in twee delen uit het bassethoornconcert in Beschout van Carl Stamitz.

0: Kettingreactie.
1: Ja, en daarin verkeren we een beetje in jazzy sferen. De rubriek waarin je als luisteraar met muziek kan reageren op muziek door een andere luisteraar aangedragen. Jazz is wel een beetje de rode draad de afgelopen dagen. Gisteren met een heel mooie combinatie van een van de groten van de jazzzangeressen uit de vorige eeuw. Je had Ella Fitzgerald, Billie Holiday en Sarah Vaughan. Haar hoorde je samen met het San Francisco Symphony Orchestra onder leiding van Michael Tilson Thomas.

Nice work. Inderdaad, lekker werk. En Gershwin medley gisteren door Sarah Vaughan gezongen. Dank voor de reacties. We hebben gekozen voor die van Lies Overbeek uit Deventer. En ze schrijft: beste app, na Sarah Vaughan gisteren wist ik meteen wat er vandaag moest volgen. Want als we het over jazz hebben op jouw radiostation, dan kunnen we niet om hem heen. Edwin Rutten. Geboren in Groningen in 1943, zoon van filmregisseur Gerard Rutten, via wie hij op jonge leeftijd kennis maakte met Brecht, Weill en Stravinsky. Jazzzanger, drummer, acteur, presentator en voor vele generaties Nederlandse kinderen Ome Willem. 15 jaar lang, van 1974 tot 1989, verkocht hij broodjes poep aan de enthousiaste jeugd. Inderdaad, ja. Hij zegt zelf altijd: Ome Willem is mijn tweelingbroer. Maar voor Ome Willem was er al de jazzzanger. Edwin Rutten maakte de eerste Nederlandstalige jazz-LP ooit, won de Meer Jazzprijs en de Peter Schilperoord Jazz Award, stond jarenlang nummer 1 in de jazzpolls van toonaangevende vakbladen en was jarenlang ook jouw collega op Radio 4 met het programma Muziekwijzer. Jawel, wis en waarachtig. En, zo voegt Lies toe, hij sket als de beste. En hij is jong van hart, dus Young at Heart door Edwin Rutten met een heerlijke Nederlandse tekst.

En die doen we nu weer open, want heerlijk weg zwijmelen met de stem van Edwin Rutte in Young at Heart. En met je ogen dicht, Nederlandse tekst. Een lekkere jazzstandard in de kettingreactie. En luister aan Joop Hansen vroeg nog toe. Vergeet ook niet zijn kinder Matthäus. Jazeker, natuurlijk, want Edwin Rutte is ook verantwoordelijk voor het voor kinderen toegankelijk maken van grote werken als de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach. Zeker, waarvan acte. Maar nu de vraag die ik elke dag stel na de muziek uit de kettingreactie. Wat moet hier morgen op volgen en waarom? Laat het me weten via de NPO Luister-app of via de mail deklassieken@avrotros.nl.

0: Meryl Streep en Robert Redford in die prachtige romantische film getiteld. Inderdaad, ik liet even de stilte vallen en toen hoorde ik verschillende luisteraars Out of Africa zeggen, aanvullen. Ja, dit was die muziek uit Out of Africa, I Had a Farm in Africa. Muziek van John Barry en ook door hem gedirigeerd, namelijk zijn eigen orkest, het John Barry Orchestra.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Muziek van Ludwig van Beethoven, heel teder gespeeld door Arthur Jussen. We hoorden het tweede deel, Adagio Cantabile, uit de sonate nummer 8. De pathetiek van Ludwig van Beethoven. Dus ja, zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Ramses Shaffi, ja, hier een oude variant op zo'n prachtig rijtje. Festa, riso, gioco e gioia. Feest, lach, spel en vreugde. Van Pietro Antonio Girolamo.

Festa, Riso, Gioco e Gioia van Pietro Antonio di Ramo. La Grande Chapelle voerde het uit onder leiding van Albert Recasens. Zometeen wordt dat tempo van die uitnodiging om te feesten en te dansen en vreugde te hebben nog even verhoogd. Met een heerlijke inleiding door een hobo straks, dat wil zeggen na nieuws van tienen. Want zo begint de dans bacchanal uit Samson et Dalila. Zwoel en vanzelf wordt het opzwepend richting een orgie gaande. Maar nu eerst nog een koninklijke wals. Heel netjes, heel beschaafd. De Valse de la Reine, de wals van de koningin van Samuel Coleridge Taylor.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cecile Huynen luistert samen met dirigent Jules van Hesse en trombonist Wouter Iziger naar de zesde symfonie Pathetiek van Tchaikovsky. Een symfonie die in mysteries is gehuld. Tchaikovsky legt niets uit. Laat ze maar raden, schrijft hij aan zijn neef. Tchaikovsky's zesde symfonie Pathetiek. Zondag vanaf 16:30 in Discotabel, hier op NPO Klassiek.
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
2: Wat als de dood vertraagd kan worden? Diederik Jekel en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven. Van het voorkomen van ziektes tot het aanpassen van ons DNA.
3: Dat je kan knippen en plakken in het DNA.
4: We zijn zover.
2: Jekels jacht naar het eeuwige leven. Morgen om 20:30 op NPO 2.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
6: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
8: Hey,
7: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur, Manik Zampersen met het NOS-journaal. Het wordt volgend jaar een stuk duurder voor werkgevers om hybride of brandstofauto's te leasen. Met een soort brandstofboete wil de regering elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten in het nieuwe jaar moet de werkgever voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwprijs aan de Belastingdienst betalen. Dat bedrag mag niet aan de werknemer worden doorberekend. Veel kleine en middelgrote werkgevers staan brandstofleaseauto's nu nog toe, blijkt uit een rondgang van de NOS bij leasebedrijven. De kosten voor het tegengaan van klimaatverandering zijn niet eerlijk verdeeld, zegt ruim 80% van de Nederlanders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat onderzocht. De meerderheid vindt dat bedrijven meer moeten worden belast omdat die meer uitstoten. De ongelijkheid tussen burgers en bedrijven kan er volgens het planbureau voor zorgen dat mensen het klimaatbeleid minder steunen. De KNVB blijft gevestigd in Zeist en gaat niet...

0: naar Almere. De Voetbalbond vindt een verhuizing toch een te groot financieel risico. De KNVB overwoog weg te gaan in Zeist omdat daar in eerste instantie maar 2 voetbalvelden bij mochten komen. Maar nu is er waarschijnlijk toch ruimte voor 3 nieuwe velden. Het complex in Zeist wordt gebruikt voor trainingen van het Nederlandse mannen- en vrouwenelftal en Jong Oranje. De KNVB wil er ook nationale jeugdelftallen laten trainen. De Taliban willen een diplomatieke vertegenwoordiging in EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. Die eis legt het regime op tafel bij gesprekken met de Europese Commissie, meldt de Duitse omroep NDR. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort te komen praten. Het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat dat het regime legitimeert. Het weer, eerst trekt bewolking over. Lokaal kan er een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
2: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bach-consort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het nederlandsbachconcert.nl.
1: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: NPO Klassiek. Avro Tros.

Fabriek uit Sanson et Dalila. Die opera gebaseerd op het Bijbelse verhaal over het Filistijnse meisje Dalila. En die Hebreeuwse krachtpatser met de lange haren Samson, Simson. Maar die haren werden afgeknipt door Dalila. En toen verloor hij zijn kracht. En op het laatst is er dan die dans Bacchanal. Het wordt feest gevierd, maar uiteindelijk stort die grote tempel in, dankzij krachtpatser Samson, die op het laatst nog even zijn kracht terugkrijgt, want zijn haren zijn inmiddels wat aangegroeid. Dat allemaal een beetje als achtergrondverhaal bij die tragische liefde tussen die twee in die opera van Camille Saint-Saëns, gespeeld Dans Bacchanal door het Residentieorkest onder leiding van Jeroen Merkel. Nu een andere opera, die van Antonin Dvořák, Rusalka, Lied aan de Maan, in een instrumentale uitvoering.

Lied aan de Maan uit Rusalka van Dvořák, gespeeld door Pablo Ferrandez, cello, en het Zweedse Kamerorkest onder leiding van Martin Frust. De Academy of St. Martin in the Fields, verbonden aan dat mooie witte kerkje aan Trafalgar Square, hartje Londen, begon allemaal, die Academy, in 1959 in de woonkamer van Sir Neville Mariner. Toen nog geen Sir, dat werd hij later, door zijn verdiensten in de muziek. In die woonkamer toen 18 bevriende muzici, stuk voor stuk solisten van de beste Londense orkesten, die gewoon samen wilden spelen. Nou, en uit die woonkamer groeide het meest opgenomen kamerorkest ter wereld. Meer dan 500 opnames, inclusief de soundtrack van de film Amadeus, 13 keer goud voor die plaat. En Sir Neville Mariner, die overleed in 2016, 10 jaar geleden alweer, 92 jaar oud, maar de Academy speelt door en doet dat vandaag de dag samen met verschillende solisten. Zoals in deze opname die ik je nu laat horen met de Georgisch-Franse pianiste Katia Buniatisvili. Die het concert van Mozart, nummer 23, dirigeert vanaf de pianokruk. Dus zij is dirigent en solist tegelijk bij de Academy of St. Martin in the Fields. En Mozart, zo zegt Buniatisvili, heeft een eenvoud die je doet verdwalen. Totdat je jezelf terugvindt. Een eenvoud die je doet verdwalen totdat je jezelf terugvindt. Nou, dan blijven we even over nadenken. En we gaan gewoon heerlijk verdwalen in dat labyrinth dat Mozart heet. En we vinden onszelf vast weer terug dankzij het spel van Katia. Fluweelzacht. Luister maar met dus die Academy.

0: Katja Boeniaert is Vili, soliste en dirigent van The Academy of St. Martin in the Fields, in deze uitvoering van pianoconcert nummer 23 van Mozart.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Floor Lecoultre en Van Heys. Floor Lecoultre viool en Marten van Heys gitaar in La Chanson des Vieux Amants. Van Jacques Brel en daarvoor het Zoomkoor uit de opera Madame Butterfly van Giacomo Puccini. Koor van de Bijse Omroep onder leiding van Ivan Repulsic en ook het orkest. Ja, en dan nu muziek. Hoorde dat niet ooit? Als we het hebben over beeld en geluid en omroep historie. Bij Van Gewest tot Gewest of zo? Nou, wie het weet mag het appen.

Jawel, jawel. Dankjewel René Paskamp en Magicor. Onder andere via de NPO Luister-app. Dat is natuurlijk de muziek. Het begin van Ontdek je plekje. Bij de AVRO destijds nog, jawel. Rustgevende televisie staat volgens mij allemaal nog op YouTube. Die uitzendingen, die programma's een bezoek brengen aan mooie plekken in Nederland. Waar dan de musjes horen chilpen. Chilpen, die hoor je dan chilpen op de achtergrond. In zonovergoten rustige straatjes en steegjes enzovoort. Ontdek je plekje. Dit is de prelude tot Le Willy van volgens mij allemaal nog op YouTube. Die uitzendingen, die programma's een bezoek brengen aan mooie plekken in Nederland. Waar dan de musjes horen chilpen. Chilpen, die hoor je dan chilpen op de achtergrond. In zonovergoten rustige straatjes en steegjes enzovoort. Ontdek je plekje. Dit is de prelude tot Le Willy van Giacomo Puccini.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée is het Rotterdams Philharmonisch Orkest te gast. In een afscheidsprogramma voor hun chef-dirigent Lahav Shani spelen ze onder meer Mahler's vierde symfonie. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Live op NPO Klassiek.
1: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
2: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliquemuseum.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Weet je nog? Die avonden samen voor de buis. De spanning van de wekelijkse serie. Of die ene vertrouwde stem op de radio. Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis. Die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden op schatkamer.nl.
6: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
7: Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het derde pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De negende symfonie op twee vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
6: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
7: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van het Nederlands-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Volgens premier Jette wordt er al langere tijd gewerkt aan het plan en zal het ministerie van Defensie binnenkort de Kamer informeren. De Spaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de Socialistische Partij van premier Sanchez in Madrid. Er is gezocht naar bewijs in een onderzoek naar corruptie. De Socialistische Partij kampt met meerdere affaires. Ook bij enkele oud-politici en een zakenman is de politie binnengevallen. Premier Sanchez is vandaag op audiëntie bij de paus. Van hem wordt later een reactie verwacht. Nederland moet ook in de toekomst vertrouwen op de VS als bondgenoot. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Nederland en Europa moeten volgens hem meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid. Bij de conferentie zijn sprekers uit de politiek, de wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerende bijeenkomst wordt. De KNVB verhuist niet naar Almere. De voetbalbond overwoog dat omdat er in Zeist onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden waren. Maar de bond blaast de verhuizing

0: af omdat er in Zeist waarschijnlijk toch 3 voetbalvelden bij mogen komen. Bovendien kleefde er aan het bouwen van een heel nieuw sportcomplex in de polder een te groot financieel risico. Het weer, eerst trekt bewolking over, lokaal kan er bui vallen, later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal. Ster.
1: Wandel met Capella Amsterdam, Kalefax, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren, van 4 tot en met 21 juni. Ga naar capellaamsterdam.nl. Loop je mee?
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: De Stoet. Ga naar capellaamsterdam.nl. Loop je mee?
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
3: Europa is van Picasso. India is van mij.
4: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
5: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
6: NPO Klassiek. Avro Tros.

Academie voor Oude Muziek Berlin speelde muziek voor de stad Hamburg, geschreven stad aan het water. Eerste deel, ouverture uit de Hamburger Admiralitätsmuziek van Georg Philipp Telemann. Het water, Reewijkse plassen moet ik dan aan denken. En dat komt dankzij de app van Agnes Vlasblom. Via de NPO Luister-app, Agnes schrijft: goedemorgen, app. Vandaag wordt mijn schoonzus Ati de Graaf Vlasblom uit, jawel, Reewijk, 85 jaar. Ze luistert de hele dag naar NPO Klassiek en naar de klassieken ook, en kijkt deze dagen 's avonds naar de celloconcerten in het Koningin Elisabeth Concours. Misschien een stukje Chopin voor haar. Nou, dat gaan we doen inderdaad. Gecombineerd met de cello wordt dit een deel uit de cellosonate van Frédéric Chopin, gespeeld door Truls Murk en live Uwe Ansens. Dat is allemaal voor de jarige Ati de Graaf Vlasblom uit Reewijk. Van harte.

Truls Mörk, cello en live Uwe Ansnes, piano in Largo, deel 3 uit de cello-sonate van Frédéric Chopin. Een mooi verjaardagscadeau. En we kijken, blijven volgen, hè, de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Gisteren had ik een van de winnaars van de klavier, de piano-editie, te gast. Valère Bernon speelde samen met Javier Elders. En deze editie gaat dus allemaal om de cello. Chopin, die hield van Frankrijk, vooral de Polen voor Frankrijk. Ja, en dat geldt ook voor iemand die dat daar eeuwen voor deed, namelijk de Italiaanse muzikant en componist Jean-Baptiste Lully. En daar aangekomen, Jean-Baptiste Lully in Frankrijk en Molière waren jawel het beste komische duo dat het 17e-eeuwse Frankrijk kende. Italiaans muzikant, Frans toneelschrijver, samen ten dienste van de zonnekoning Lodewijk XIV. In Le Bourgeois Gentilhomme schitteren ze samen. Ze schreven het in 1670 als satire op de nouveau riche, de rijke bourgeois, Monsieur Jourdain, die dolgraag edelman wil zijn, danslessen neemt, zwaardvechtlessen volgt en niet kan accepteren dat hij gewoon een handelaar is. Ja, als je voor een dubbeltje geboren bent enzovoort. Lully speelde zelf de grote moefti in de première en Molière speelde de opgeschoten burger. Denk een beetje aan Laurel en Hardy, maar dan in de pruikentijd. Lully stierf 17 jaar later op de meest theatrale manier denkbaar. Tijdens het dirigeren van een Te Deum sloeg hij zijn eigen voet, als het ware doormidden, prikte in zijn voet met zijn zware dirigeerstaf. Geen baton, maar een staf om de maat te stampen. Hij was ook dansmeester. De punt boorde zich door zijn schoen. Gangreen volgde. Zijn dokter adviseerde amputatie. Lully weigerde. Hij wilde nog kunnen dansen. Tot het einde. Ja, inmiddels is het klaar met dansen. Hij stierf in 1687, maar, en daar dient hij zich aan, de geest van Lully. We gaan luisteren naar die dansmuziek uit vervlogen tijden, Le Bourgeois Gentilhomme.

0: Le Bourgeois Gentilhomme, orkestsuite van Jean-Baptiste Lully, gespeeld door Le Concert des Nations onder leiding van Jordi Savall.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

De Florentina Mars van Julius Fučík, gespeeld door het Göteborg Symfonieorkest onder leiding van Neeme Järvi. En dan nu op deze woensdag midden in de week, Kalm met Klassiekdag ook best wel. Die podcast die loopt ook nog steeds heerlijk ontspannen bij de mooiste klassieke muziek, van harte aanbevolen. Rustgevende muziek, ik weet niet of je al eens voorbijgekomen in Kalm met Klassiek, maar maakt grote kans. Deze muziek van Ernest John Moran. Wythorn's Shadow, Pieces for Small Orchestra. Het verhaal erachter, in 1930 stierf de Engelse componist Peter Warlock plotseling. Zijn beste vriend, Ernest John Moran, greep naar een melodie die Warlock zelf 3 jaar eerder had herontdekt. Een bescheiden partijzang van de Elisabethaanse componist Thomas Wythorn uit het jaar 1571. Moran zette die melodie om voor strijkers en houtblazers, rustig ingetogen als een schaduw die op een warme zomerdag over het gras trekt. En noemde het Wythorn's Shadow. De schaduw van Wythorn, maar ook, zo fluisteren muzikologen, de schaduw van de goede vriend Peter Warlock. Muziek die iemand herdenkt zonder zijn naam expliciet te noemen.

hommage aan vervlogen tijden, maar ook aan een goede vriend. Een beetje datzelfde idioom gecomponeerd als de muziek van Peter Warlock. En ook Delius. Maar zeker Peter Warlock, want aan hem is die hommage opgedragen. Wythorn Shadow van zijn goede vriend Ernest John Moran. Als de orkester speelde het onder leiding van Vernon Handley.

0: oorspronkelijk een werk voor blokfluit en orkest. Speciaal uitgekozen voor collega Carina Kort. Maar die blokfluit die was niet te horen.
1: Nee.
0: Waren de koperblazers van German Brass in deze muziek van John Baston. Carine, heb je wel blokfluit zometeen in de
1: Dat ga ik, daar ga ik nu sterk over denken, om dat inderdaad te draaien. Want ik heb het erg gemist, net in het stukje. Ja, ik heb geen muziek nu bij me, maar ik heb wel een vraag.
0: Okay.
1: Want ik draai dus om 1:30 altijd muziek bij een mooi moment van een luisteraar. Dat is een rubriek in de muziekfabriek. En dus dacht ik vraag het eens een keertje al nu bij jou, Ab, als dat mag. Dus wat maakt jouw woensdagmiddag net iets beter vandaag? Een gesprek, een inzicht, een uitzicht wat je hebt. Stuur dat even in met de NPO Luister app en dan ga ik er muziek bij zoeken.
0: Doen en inspreken mag ook weer.
1: Dat altijd, dat is altijd zo prettig.
0: Met het microfoontje. Nou, wij gaan luisteren naar het getik. Dan duurt het wat langer voordat het bij Carine terechtkomt als je het gaat uittypen en op gaat sturen en zo. Maar dan gaan we luisteren hoe het ook alweer klonk.
1: Mag ook.
0: De typewriter van Leroy Anderson. Fijne middag.

0: is dat de monumentale Canon Pocayane van Arvo Pärt. In 2014 voor het eerst in Nederland uitgevoerd door Capella Amsterdam en dirigent Daniel Royce. Indrukwekkend. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
2: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
5: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag en morgen in Den Haag wordt gehouden. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, de wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. De Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daardoor konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim 10.000 euro aan contant geld. Medewerkers van Samsung, die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim

0: 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
1: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
0: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook ecovriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
5: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
4: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
6: NPO Klassiek. Avro Tros.
7: Op deze koelere woensdagse meidag, pauzedag tussen het zweten en puffen, dat verdient stromende muziek met natuurlijk een dwarsfluit.
6: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Boston Symphony Orchestra speelde de Sicilienne uit Pelléas en Mélisande van Gabriel Fauré. Van harte welkom bij de Muziekfabriek. Wat fijn dat je luistert naar dit klassiek lunchprogramma met zometeen vogelvluchtmuziek van Rachel Portman, een vrolijke dans uit de film Rapunzel en Lady Louie op klarinet Doreen Ketchens ga je horen. En ik hoor dus heel graag waar jij vanmiddag op nasuddert of misschien naar uitkijkt. Wat maakt jouw net begonnen woensdagmiddag net dat stukje beter? Stuur het hierheen met de NPO Luister-app. En heel fijn als je het wil inspreken. Ben je een beetje bij stem vandaag of niet? Maakt allemaal niet uit. Pak die app erbij en neem je bericht op. En dan zoeken wij zo bij jouw mooie moment muziek uit.

0: Rondo al Español uit het klarinetconcert nummer 4 van Louis Spohr. Je hoorde Sharon Kaam op klarinet bij het MDR Symfonieorkester.
1: Lekkere track. Karien's track van de dag.
0: Ja, meestal kies ik op deze plek iets best opgetogens. Maar ik dacht nu even terugschakelen. Sfeervol, meditatief. De combinatie sopraansaxofoon en orgel. Het is eigenlijk lichtgevende muziek bijna. Want wat het is, we zitten nu even in een pauzedag tussen twee warme periodes. En die loomheid die je zelf dan met die hoge temperaturen moet aanmeten, is nog niet zo makkelijk, behalve als je hier naar luistert. Deze vrucht van een toptrio uit de klassieke wereld. Het is een track getiteld Flight. Rachel Portman, bekend van haar filmmuziek, schreef het. Jess Gillam speelt sopraansaxofoon. En Anna Lapwood maakt het arrangement voor saxofoon en orgel. En ze speelt zelf het orgel. Dus ik zou zeggen, ogen dicht als je durft.

Lapwood op orgel, Jess Gillam op sopraansaxofoon, Flight hoorde je, Vogelvlucht, muziek van Rachel Portman. Perfect voor het even in slow motion doorbrengen van je woensdagmiddag. En misschien komt er dan nog een mooi moment bovendrijven. Een gesprek waar je op nasuddert of een activiteit waar je naar uitkijkt. Stuur hem hierheen, doe het met de NPO Luister-app. Dan zoeken wij er muziek bij. En laat je vooral inspireren door deze Vier het leven muziek van Lully.

0: hele concert. Spiritueel met Plaude, Laetare Gallia. Muziek van Jean-Baptiste Lully.
1: Mooi moment.
0: We fabriceren hier bij de Muziekfabriek graag muziek bij jouw bericht. Waar word je vrolijk van? Waar sudder je op door vandaag? René die schrijft jeugdvriend ontmoet op de zwemsteiger. Daarna veel sneller gezwommen. Ik zie het voor me. Marja schrijft goedemiddag. Mijn ouders, Harm en Jantje Koning, zijn vandaag 60 jaar getrouwd. Het is een bijzondere dag en helemaal omdat mijn vader niet meer thuis woont vanwege dementie. Maar vanmorgen hebben we daar samen koffie gedronken en dat was heel mooi. Reden voor een feestelijke dag en mooie muziek. Heel grote felicitaties vanuit de studio, Marja. En Evelien uit Den Haag, beste Karin, onze dochter uit Jordanië is er. En dat maakt me hartstikke blij. We hebben haar 5 maanden niet gezien, maar nu blijft ze even hier bij ons. En haar man komt ook. Even weg van de spanningen die er daar toch ook zijn. Ja, geniet van die rust van je kind dichtbij, Evelien, met Yo-Yo Ma op de cello. In deze uitnodigende muziek van Antonin Dvorak.

0: rustige thuiskom, samenkom, muziek voor luisteraar Evelien en haar dochter Jojo Ma op cello en de Berliner Philharmoniker onder leiding van Lorien Mazel. Ze speelde deel 2 uit het celloconcert van Antonin Dvorak. En ook luisteraar René op de zwemsteiger en Marja met haar jubilerende ouders. Dank voor jullie mooie momenten. Maak deze dag echt een heel stuk beter.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.

Brass, virtuosi, speelde de march uit Amorside Suite van Gustav Holst. En daarvoor hoorde je de Kingdom Dance uit de film Tangled, muziek van Alan Menken. Ja, Doreen Catchens. Ik ben gegrepen door deze Amerikaanse klarinetiste. Kijk elke dag wel een paar filmpjes van haar. Ze is vooral beroemd als jazz-klarinetiste. Dixieland speelt ze ook veel. Groot ambassadeur van de stad waar ze opgroeide, New Orleans. Ze trad op voor alle mogelijke Amerikaanse presidenten. En haar bijnaam is Lady Louis, omdat ze net als Louis Armstrong met gemak die krachtige hoge noten haalt op haar instrument. Ik laat je haar heel graag horen, samen met een orkest. Ze speelt en zingt de St. James Infirmary Blues, een Amerikaanse standaard, vooral beroemd door een opname van Louis Armstrong eind jaren 20. En in dit lied loopt de zanger een ziekenboeg binnen, vindt daar zijn overleden geliefde en hierdoor denkt hij na over zijn eigen afscheid. Hij wil graag begraven worden met jazz, drank en gokken. Hier is Doreen Catchens.

St. James, Infirmary Blues, Manessa Symphony Orchestra met Doreen Catchens op klarinet en zingend. En ik las ergens dat ze ook nog steeds graag speelt op straathoeken met haar familie in de French Quarter in New Orleans. Klarinetiste Doreen Catchens. Kende je er nog niet? Er zijn waanzinnig mooie filmpjes te vinden van haar. Doe er je voordeel mee.

0: aflevering in de serie In Stukken. Cecile Huyne luistert samen met dirigent Jules van Hesse en trombonist Wouter Iziger naar de zesde symfonie Pathétique van Tchaïkovski. Een symfonie die in mysteries is gehuld. Tchaïkovski legt niets uit. Laat ze maar raden, schrijft hij aan zijn neef. Tchaïkovski's zesde symfonie Pathétique. Zondag vanaf 16:30 in Disco Tabel, hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
2: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
1: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
2: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
3: Beleef deze zomer Wonderfeel. Het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en de slechte economische groei, onder meer in Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Duitsland is een voormalige terrorist van de Rote Armee-fractie veroordeeld tot 13 jaar cel. De 67-jarige Daniela Klette is door de rechter schuldig bevonden aan diefstal, overtreding van de wapenwet en andere misdrijven. De Rote Armee-fractie was een linksextremistische organisatie die in de jaren 70, 80 en 90 in Duitsland tientallen moorden en aanslagen pleegde. Klette was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn, waar ze leefde onder een valse naam. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, de wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerende bijeenkomst wordt. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde dat geld eigenlijk inzetten om verder te groeien. Maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter omdat zij niets extra's krijgen. De Spaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de Socialistische Partij van premier Sanchez in Madrid. Ze zijn op zoek naar bewijs en een onderzoek naar corruptie. De Socialistische Partij kampt met meerdere affaires. Ook bij enkele oud-politici en een zakenman is de politie binnengevallen. FC Volendam gaat na de degradatie uit de Eredivisie niet verder met trainer Rick Kruijs. Afgelopen weekend verloor Volendam in de play-offs om promotie en degradatie van Willem II, dat naar de Eredivisie gaat. Kruijs werd 2 jaar geleden aangesteld. Onder zijn leiding werd Volendam kampioen van de Eerste Divisie. Het weer, veel zon en droog. Het wordt vanmiddag 16 graden in het noorden tot 26 graden.

0: graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Vandaag is de laatste dag van de Musical 10-daagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
2: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
3: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
2: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
4: Alles voor kampeergeluk.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
7: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
8: NPO Klassiek. Avro Tros.
9: Het is woensdag gedichtdag met zo'n gedicht over zeewolken. Vuur Elise hoor je in de versie van piano-idool John Batiste. Maar nu eerst een andere Mozart.
8: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Serenata Notturna van Wolfgang Amadeus Mozart, gespeeld door Ensemble L'Encyclopédie. Welkom terug, het is de Muziekfabriek, je klassiek lunchprogramma tot 2 uur. En ja, met dit soort afkoelend zomerweer verlang ik altijd naar Terschelling of een ander eiland met genoeg wind, genoeg stille plekken, mooie vergezichten. En Quito Nicolaas, hij is een Arubaans dichter en ik vond een echt eilandgedicht van hem toepasselijk voor deze woensdag gedichtdag na dit kwartet onder aanvoering van kleinetist Daniel Ottenzamer.

0: Klarinetskwartet. Twee delen daaruit van Walter Rabel, gespeeld onder aanvoering van klarinetist Daniel Ottenzamer.
1: Goed idee.
0: Woensdag, gedichtdag, absoluut. En ja, ik zei het al even, eilanden. Ik zou ze eigenlijk allemaal wel willen bezoeken. En zeker op dit soort koelere zomerdagen, dan steekt een groot verlangen de kop op naar de wind, naar het water rond zo'n eiland. En ik vond een bijzonder en liefdevol eilandgedicht van Quito Nicolaas, Arubaans dichter. Het gedicht geeft je het gevoel alsof verteller en eilandomgeving versmelten. De titel is Drijvende Zeewolken. Op de diepste bodem van mijn hart snurken koralen, rust zeewier, verlangend naar een nieuw leven dat continenten verbindt, stromend tussen de jaargetijden. De gekrenkte zee, mijn rots, mijn bestaan, bezongen door een bariton, geeft mij een intens gevoel van vrede, als een vis zwemmende in het bleekblauwe zoute rivierwater. Ondanks het weinige talent voor contact ben ik tevreden. Heb ik het snel naar mijn zin? Echter, ik vrees rampen en lozingen, want vaak komt in vreemde wateren plots het einde doorsijpelen. Zand opscheppend van de bodem. Het water, kalm als de nabije zee, onbewegelijk. Zijn mijn handen nog steeds nat? Druivenvingerd tegen verdamping, als een stuw beleef ik het getij als mijn laatste rustplaats.

En dan hoor je het zeewater, grappig genoeg. Ook in deze Tumba, Antilliaanse dans van Wim Statius Muller. Hij speelde hem op piano. En de bariton, die je net hoorde in het gedicht van Quito Nicolaas, die komt nu. Marc Maillon zingt Après un rêve.

0: Tabea Timmerman op altviool, Thomas Hoppe op piano met de elegie van Alexander Glazounov. En daarvoor zong Marc Maillon aan Le Bozec, speelde piano Après un rêve van Gabriel Fauré.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.
0: Nu juni echt in zicht komt, denken heel veel mensen al vooruit aan hun vakantie, aan zorgeloze dagen op bijvoorbeeld een Italiaans terras. Iemand die daar ook graag van dagdroomde was de Russische componist Piotr Ilitsch Tchaikovsky. Hij maakte in zijn leven meerdere reizen naar en door Italië. En ook tijdens een nogal duistere tijd in zijn leven zocht hij het Italiaanse op en verbleef hij lange tijd in Rome. En daar schreef hij het Capriccio Italien, het stuk dat je nu gaat horen, waar in je die vakantie van Tchaikovsky terug kan vinden. Het hotel waar hij verbleef zat vlakbij een kazerne, waar elke morgen een trompetsignaal werd gespeeld. Hij hoorde overal en nergens flarden volksmuziek en zag aan de overkant van de straat mensen dansen op de tarantella. Al die inspiratie hoor je door dit stuk heen, te beginnen met dat trompetsignaal.

het BBC Scottish Symphony Orchestra speelde de Capriccio Italiaan van Piotr Ilyich Tchaikovsky. En daarin hoorden we Tchaikovsky's Romeinse avonturen. Maar Anne Wolters, die hoorde nog iets anders, stuurt naar de NPO Luister-app Bianca van Freddy Breck.

Compañeros. Onze hit van de week. Jeff Heine schreef hem en speelde gitaar Masha van Nieuwkerk op cello. En het blijft mij verbazen hoe goed dat klinkt, die gitaar en die cello samen. Ja, Sander Swiep, ik heb begrepen, is er een dagje niet vrij, denk ik, hoop ik, voor hem. Maar Mieke van der Wij is er wel, dus die ga ik zoeken om even te kijken of ze alvast met mij wil praten. Tot die tijd hoor je Jean-Baptiste op piano met zijn versie van Beethoven's Fur Elise.

0: John Batiste speelde zijn versie van Für Elise van Beethoven. En hier is Mieke van der Wij.
1: Ja.
0: Hey, je hebt je pet afgedaan. Je kwam nog binnen met een petje
1: op. Ik kwam
0: op.
1: Binnen met een pet, maar samen met een koptelefoon
0: gaat niet,
1: vind
0: hè?
1: Ik dat toch niet zo'n... Nee. Ja, bovendien vind ik dat nogal aanstellerig om met een pet in de studio te gaan zitten.
0: Ja, nou ja, je kan je, redenen, DJ. Je kan je redenen hebben.
1: Hey, luister, ik ga zo meteen iets laten horen. Je weet, ik ben dol op countertennis, hè? Die spaar ik.
0: Zeker.
1: Foto's.
0: Ja.
1: En dan heb ik een nieuwe ontdekt.
0: Oké. Okay. Ben je er al mee op de foto geweest?
1: Nee, maar dat komt nog wel. Maar ik heb hem op een hele bijzondere manier ontmoet.
0: Hoe ga je dat zo vertellen?
1: Dat ga ik zo vertellen.
0: Oh, spannend. Oké. Okay. Dus een nieuwe countertenor eigenlijk, Mieke. Een nieuwe ster aan het firmament.
1: Dat ga ik voor zorgen, ja.
0: Precies, heel goed. Zo doen we dat op de radio. Mieke van der Wij met Maatwerk zometeen. Hier is nog even midzomernachtstroom. Denk dat grijze maar weg. Daar gaan we. Hele fijne middag.

NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée is het Rotterdams Philharmonisch Orkest te gast. In een afscheidsprogramma voor hun chef-dirigent Lahav Shani spelen ze onder meer Mahler's vierde symfonie. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Live op NPO Klassiek. Kerstgast. In een afscheidsprogramma voor hun chef-dirigent Lahav Shani spelen ze onder meer Mahler's vierde symfonie. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Live op NPO Klassiek.

0: Stil te houden voor jullie overleden goudvis. Of net eigenlijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: Ster.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
5: Alles stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen. Van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Zambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
4: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
5: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Minister Jesselgus van Defensie schrijft aan de Tweede Kamer dat het marineschip daar onderdeel gaat uitmaken van de permanente NAVO-missie. Maar als het nodig is, kan het schip ook snel doorgestuurd worden naar de straat van Hormuz. Het kabinet zei eerder al een militaire bijdrage te willen leveren. De man die vorig jaar iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. De schietpartij volgde na een ruzie tussen de vriendin van de schutter en een bekende van het slachtoffer. De 24-jarige dader is niet voor moord veroordeeld, maar voor doodslag. Volgens de rechter is niet bewezen dat er sprake is van voorbedachte raden. Uit onderzoek blijkt dat de man minder toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 14 jaar cel geëist. De nabestaanden noemen de lagere straf van 12 jaar een grote teleurstelling. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en de slechte economische groei in onder meer Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. Jesper de Jong heeft op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de derde ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. De tennisser won in Parijs in 3 sets van de Italiaan Federico Cina. De Jong is de nummer 106 van de wereld. Hij is de enige Nederlander op Roland Garros die daar nog actief is in het enkelspel. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
2: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
3: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
4: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
0: NPO Klassiek.
5: Omroep Max.

0: Ja, goedemiddag, hartelijk welkom bij Maatwerk. We begonnen met een symfonie, de eerste symfonie van William Boyce. Hij hield het kort en bondig, een complete symfonie in slechts 7 minuten. Gespeeld door de Academy of Ancient Music onder leiding van Christopher Hogwood.
1: De bestemming.
0: Ja, we gaan meteen van start met ons spel. We zoeken een plaats in Nederland. Als je me raadt, maak je kansen op onze weekprijs. Dat is een hoogwaardige draadloze hoofdtelefoon met maatwerk, logo en ruisonderdrukking. De hints van vandaag zijn stoplicht, de Sjors en bolletje. Stoplicht, de Sjors en bolletje. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app. Mailen mag ook met maatwerk@omroepmax.nl.

van de Mountain Songs van Robert Beezer, een Amerikaanse componist, was dit nummer 3. En het heette He's Gone Away. Het werd gespeeld door Boyd Meets Girl. Ja, ik ben altijd dol geweest op countertenors. Ik vertelde het net nog aan Karine Lacour. Ik spaar ze, nou ja, dat zeg ik dan altijd een beetje gekscherend. Ik heb foto's van mezelf met Bejoen Mehta, Andreas Scholl, Jacob Olinski is mijn laatste aanwinst, Maarten Engeltjes natuurlijk. En wat mij dan weer overkwam, ik ging een paar weken geleden naar de fysiotherapeut. Het was zo'n beetje voor Pasen. En toen zei die therapeut, ja, ik heb weinig tijd, want ik moet zingen in de passie. Erbarme dich. Ik denk, erbarme dich. Dan ben jij een countertenor. En inderdaad, Robert Kuizinga is een mooie countertenor. Is dat niet leuk? Hij gaf mij een cd mee. En daarom gaan wij nu luisteren naar Weep No More van Händel. En hij wordt begeleid door Tijmen Jan Bronda op orgel.

0: Ja, en na het countergeluid van mijn fysiotherapeut hoorde je Arvo Pärt, variaties voor piano. Variationen zur Gesundung von Arinushka heet het officieel, gecomponeerd in 1977. En die pianist was Onute Grassinite. Ja, het is een naam, ik weet niet zeker of ik hem goed uitspreek. Maar ja, Allah.
1: Maatwerk met Mieke van der Wij op NPO Klassiek.
0: Maar gelukkig zijn er ook mensen uit Estland die een makkelijke naam hebben. Want we gaan namelijk van een Estse componist naar een Estse dirigent, Paavo Järvi. En die gaat muziek spelen samen met Deutsche Symfonieorkester Berlin van Giovanni Battista Viotti. Een vrij onbekende componist. En dit is een van de weinige werken van hem die nog steeds gespeeld wordt.

Muziek van Giovanni Battista Viotti. Ik vroeg me af of het misschien nog familie was van onze dirigent Lorenzo Viotti. Het zou zomaar kunnen. Twee delen uit zijn 22e vioolconcert. Jij hebt veel geschreven, ik zei het al, er is niet veel van overgebleven. Maar deze wel. Christian Tetzlaff op viool en het Deutsche Symfonieorkester Berlin onder leiding van Paavo Järvi. En invloed heeft hij wel gehad, onder andere op Beethoven. Ja, dan gaan we nu naar Paganini, want het is vandaag zijn sterfdag, 27 mei 1840. Een Italiaanse violist en componist, wiens virtuositeit op zijn instrument legendarisch is geworden. Ja, en er hangen ook allerlei vreemde verhalen om hem heen. Bijvoorbeeld dat hij op zijn sterfbed geweigerd heeft om te biechten en dat mensen dachten dat hij door de duivel was bezeten. Hij mocht niet begraven worden op een katholieke begraafplaats van de Rooms-Katholieke bisschop Galvano en duurde tot meer dan 36 jaar later dat zijn lijk door heel Italië is gesleurd door zijn zoon en door rehabilitatie dat hij alsnog begraven mocht worden. Ja. Wat gaan we van hem horen? Nou, een arrangement gemaakt door Raaf Hekkema op saxofoon en Hans Ijsakkers op piano.

Ja, de beroemde sopraan René Fleming. Zij zong uit de eerste acte van Simon Boccanegra van Giuseppe Verdi, een cavatina. En Amelia wordt vertolkt bij de Nederlandse opera. Want aanstaande donderdag gaat Simon Boccanegra daar in première. Of tenminste volgende week donderdag moet ik zeggen. Dus morgen over een week door Federica Lombardi. En dat is een ensenering van Jetske Meinsen. Dus we zijn ontzettend benieuwd. Tot zometeen na nog een moppie Mendelssohn-Bartholdy en het nieuws.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week is dat de monumentale Canon Pokajane van Arvo Pärt. In 2014 voor het eerst in Nederland uitgevoerd door Capella Amsterdam en dirigent Daniel Royce. Indrukwekkend. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Europa is van Picasso. India is van mij.
2: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
3: Wandel met Capella Amsterdam, Kalefax, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren, van 4 tot en met 21 juni. Ga naar capellaamsterdam.nl. Loop je mee?
4: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt...
3: Vieren, van 4 tot en met 21 juni. Ga naar capellaamsterdam.nl. Loop je mee?
4: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen.

0: Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het derde pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De negende symfonie op twee vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
1: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
0: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Minister Jesselgus van Defensie schrijft aan de Tweede Kamer dat het marineschip daar onderdeel gaat uitmaken van de permanente NAVO-missie. Als het nodig is, kan het schip ook snel doorgestuurd worden naar de Straat van Hormuz. Daar kan het worden ingezet om een veilige doorvaart van koopvaardijschepen en olietankers te waarborgen als de zeestraat weer open gaat. Steeds meer huizen in Nederland zijn meer dan 1 miljoen euro waard. Volgens het overzicht van miljoenenwoningen van taxatiebedrijf Calcasa waren het er vorig jaar 273.000. Dat is ruim 6% van het totaal. Miljoenenwoningen stonden vroeger vooral in dorpen als Bloemendaal en Laren en in grote steden. Nu staan ze ook steeds meer in plaatsen als Ede, Amersfoort en Breda. Volgens het taxatiebedrijf zijn het ook vaker 2 onder-een-kap woningen, tussenwoningen en appartementen. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim 1 week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vast kwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. Het weer, veel zon en droog, bij 16 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Vanavond blijft het lang zonnig, komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
3: TFH investeert onder andere in AI Mails. Een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
0: NPO Klassiek.
5: Omroep Max. Maatwerk. Met Mieke van der Wij.

0: Hartelijk welkom bij het tweede uur van Maatwerk. We begonnen met muziek van Schubert, maar dan in een bewerking van de violist Joseph Joachim. Dat was een hele bijzondere violist, de grondlegger van de moderne viooltechniek. Wat het dan ook precies inhoudt, maar in ieder geval was die belangrijk. Het werd uitgevoerd door het Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Claudio Abbado. Het was een sonate die voor piano geschreven is, het derde deel daaruit. Maar dus bewerkt. Ja, zometeen het celloconcert in dit uur van een componist met de voornamen Joseph Joachim, namelijk Joseph Joachim Raaf. Over hem zometeen meer. Maar eerst gaan wij op zoek naar de bestemming.
1: De bestemming.
0: Ja, we zoeken nog steeds een plaats in Nederland. Als je me raadt, maak je kans op onze weekprijs. Die gaat er altijd op donderdag uit. Hè? Dat is dus morgen. Een hoogwaardige draadloze hoofdtelefoon is het met een maatwerklogo en ruisonderdrukking. En de hints van vandaag zijn 1. Stoplicht, 2. De Sjors en 3. Bolletje. Wat is het? Stoplicht, de Sjors en bolletje. Veel O's zitten er in ieder geval in. Misschien in die naam ook wel. Wat is het? Nou, laten we maar weten via de NPO-luisterapp. En mailen, dat kan altijd ook. Maatwerk@omroepmax.nl

Album van de week, Melodies in a Bottle, draait om de ontmoeting tussen twee klankwerelden. De marimba van Vasilena Serafimova en de strijkers van Quator Ardeo. En dat levert een heerlijk album op waarin klank, kleur, ritme en beweging voortdurend van gedaante verwisselen. Dit was muziek van Jean Kras, een Fransman. Leefde van 1879 tot 1932 en hij was Frans marineofficier en componist. Maar ja, je kan ook en fysiotherapeut en countertenner zijn. En je kan ook nog breakdancer zijn en countertenner. Je kan van alles combineren. Goed, het hele album van de week is te beluisteren op npoklassiek.nl.

0: uit de Année de Pèlerinage, deuxième année van Frans Liszt, gespeeld door Bertrand Chamaillou op piano. Daarvoor twee liederen van Alma Mahler voor zangstem en piano. De eerste heette Die Stille Stad. En de derde, heel toepasselijk, tenminste de afgelopen nacht, was het echt een lauwe zomernacht. Nederlands Kamerkoor, onder leiding van Peter Dijkstra. Trouwens, Alma Mahler had pianoles van een leerling van Frans Liszt.
1: Maatwerk met Mieke van der Wij op NPO Klassiek.
0: Het is vandaag ook de geboortedag van Joachim Raaf. Hij werd geboren op deze dag dus, 27 mei in 1822. Hij was een groot fan van Frans Liszt. En daar is een mooi verhaal bij. Want hij las dat Liszt op 18 juni 1844 een recital zou geven in Basel. Hij had nog nooit een groot artiest horen optreden en dacht, ik ben niet rijk, maar ik moet en zal erheen. Het was 75 kilometer lopen, hè? Want ja, hij had gewoon geen poet. Het was nog slecht weer ook. Toen hij stopte bij een herberg en vroeg of hij daar eventjes kon rusten en na een paar uur gewekt kon worden, liet die herbergier hem slapen, want hij had medelijden met deze arme, verwaaide raaf. Die was natuurlijk radeloos toen hij wakker werd. Hij rende de storm in, kwam buiten adem, doorweekt aan bij de kassa van het theater, waar hem werd verteld dat het recital was uitverkocht. Hij mocht niet naar binnen. Het stond wel op punt om te beginnen, maar nee, hij mocht er niet in. Wat zielig. Uiteindelijk kwam het gelukkig wel tot een ontmoeting. En Liszt was zeer onder de indruk van het werk van Raaf. Wij gaan luisteren naar het complete concert voor cello en orkest van deze Jozef Joachim Raaf. Daniel Müller Schott op cello. En verder het Bamberger Symphoniker onder leiding van Hans Stadelmeier.

Het eerste celloconcert van Jozef Joachim Raaf. Gespeeld door Daniel Müller-Schott. En het Bamberger Symfoniker hoorde u ook onder leiding van Hans Stadelmeijer. Die Jozef Joachim Raaf die was directeur van het conservatorium in Frankfurt. En in die functie nam hij allerlei belangrijke muzici aan. Onder wie Clara Schumann.

Een van de romances van Clara Schumann, gecomponeerd voor piano, maar hier in een arrangement gespeeld door het Intercontinental Ensemble. Ja, en als je Clara Schumann zegt, is Robert Schumann nooit zo heel ver weg. Dat is de laatste muziek van hem die we gaan luisteren dit uur. Tot zometeen.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cecile Huyne luistert samen met dirigent Jules van Hesse en trombonist Wouter Iziger naar de zesde symfonie Pathétique van Tchaïkovski. Een symfonie die in mysteries is gehuld. Tchaïkovski legt niets uit. Laat ze maar raden, schrijft hij aan zijn neef. Tchaïkovski's zesde symfonie Pathétique. Zondag vanaf 16:30 in Discotabel, hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Beleef deze zomer Wonderfeel. Het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucie Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
2: Ze zong bij de Britse kroning de heropening.
1: Het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucie Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
2: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sint.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Manik Zampersen met het NOS Journaal. Een oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam is veroordeeld voor het verkopen van vertrouwelijke informatie. Ze kreeg 4 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De 35-jarige vrouw uit Woerden verkocht gegevens uit rechtbanksystemen, zoals adressen. Mogelijk is die informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij woningen. De vrouw is ook veroordeeld voor het afpersen van een man. Ze maakte hierbij gebruik van vertrouwelijke informatie over het slachtoffer en zijn familie. Met het geld betaalde de vrouw haar gokverslaving. Het Chinese leger zegt dat het een Nederlands marineschip heeft verdreven bij de Paracel-eilanden in de Zuid-Chinese Zee. Dat meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat volgens China geen toestemming had om daar te varen. Ook zegt China dat er helikopters vanaf het schip zijn opgestegen en dat daarmee het Chinese luchtruim is geschonden. De Nederlandse kunstenaar en beeldhouwer Erik Claus is overleden. Claus geldt als een van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van zijn generatie. Hij richtte zich op de klassieke beeldhouwkunst en zijn werk werd op verschillende openbare plekken in Nederland tentoongesteld. Ook maakte hij schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Erik Claus was 89 jaar. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescentio Summerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer. Veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Vanavond blijft het lang zonnig en komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
2: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
0: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
3: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook ecovriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
0: NPO Klassiek. Omroep Max. Maatwerk. Met Mieke van der Wij.

0: Welkom bij derde en laatste uur van Maatwerk. We begonnen dit uur met de tweede symfonie van Ludwig van Beethoven. Daaruit het derde deel, gespeeld door het Symfonieorkest. Heette vroeger Orkest van het Oosten, onder leiding van Jan Willem de Vriend. Zometeen een pianiste uit het Verre Oosten. De Chinese Yuya Wang soleert in de Paganini Rhapsody. Hey, daar heb je hem weer, Paganini van Rachmaninoff.
1: De bestemming.
0: Ja, we zoeken nog steeds een plaats in Nederland. Als je me raadt, maak je kans op onze weekprijs. Die gaat er morgen uit. Dat is een mooie hoofdtelefoon met maatwerklogo en ruisonderdrukking. Ik geef nog één keer de hints van vandaag. Die zijn stoplicht, de Sjors en bolletje. Wat is de bestemming? Stoplicht, de Sjors en bolletje. Laat het weten via de NPO Luister-app. Mailen mag ook maatwerk@omroepmax.nl. NL.

0: virtuose muziek van Niccolo Paganini en virtuoos gespeeld door Karin Gomio. En verder op de gitaar Ismo Eskelinen. Het was uit Il Carnevale di Venezia. O mama, mama, Karin.
1: Maatwerk met Mieke van der Wij op NPO Klassiek.
0: Ja, ik weet niet of je hem gezien hebt. Vorige week was de documentaire De Wereld van Yuya Wang op tv. En daarin vertelt ze over haar jeugd. Ik deed in het begin maar alsof ik van de piano hield. Zodat ik niet op dansles hoefde. Maar al snel veranderde dat. En toen ze op haar 12e een ernstig fietsongeluk kreeg en 3 dagen bewusteloos was, veranderde haar leven radicaal. Ze had opeens het gevoel, ik heb geen tijd meer te verliezen. Geen vriendjes, geen feestjes. Haar puberteit bestond enkel nog uit gedisciplineerd piano studeren. En dat wierp zijn vruchten af. Want ja, ze is een flamboyant type. Hoge hakken, korte rokken. Maar ze kan het wel. Het is een alleskunner. Op haar 15e verhuisde ze naar Amerika om aan het conservatorium te studeren. Haar moeder dacht, het is maar voor 1 jaar waarschijnlijk. Maar nee hoor. We gaan naar haar luisteren in een compositie van Sergei Rachmaninov. En die heet Rhapsodie op een thema van Paganini. Zij wordt begeleid door Los Angeles Philharmonic onder leiding van Gustavo Dudamel. En die documentaire is gewoon nog terug te kijken op NPO Start.

Ja, rapsodie op een thema van Paganini, de virtuose Paganini. En daar paste de virtuose speelstijl van Yuya Wang ook perfect bij. Muziek van Rachmaninoff. En Yuya werd begeleid door Los Angeles Philharmonic onder leiding van Gustavo Dudamel.

eerste deel, het Kyrie van de Sint-Jorismis. En die is gecomponeerd door Herman Vinkers, gespeeld door Holland Barok en Capella Amsterdam onder leiding van Daniel Royce. En dan denkt u misschien, Herman Vinkers, ja, die doet dit ook, deze muziek componeren. En zou hij misschien iets met de bestemming van vandaag te maken hebben?

0: de bestemming.
1: Ja, de hints nog één keer. Stoplicht, de Sjors en Bolletje. En de winnaar is geworden Frank Melotte. Die schreef: Herman wees ons de weg. Het beschuit bracht ons dichterbij. De basiliek maakte het compleet. En vandaag is het raak, schrijft hij ook nog. De kermis begint, de bestemming is Almelo. Maar ik had het idee dat gewoon eigenlijk bij de allereerste aanwijzing, het stoplicht, de meeste mensen het al wisten. Want ja, die uitspraak van Herman Vinkers is zo enorm beroemd geworden. Het stoplicht staat op rood, het stoplicht staat op groen. In Almelo is altijd wat te doen. Goed, gefeliciteerd Frank Melotte. En ook alle mensen die hun best gedaan hebben om het juiste antwoord in te zenden. Dank jullie wel. En Almelo is ook de geboorteplaats van de vandaag jarige Hemmonspeler Sven Vigé. Je kent hem misschien als huispianist van Podium Klassiek. In de komende muziek van Earl Hagen is hij te horen op dat Hammondorgel.
0: Bestemming bereikt.

0: één stoplicht springt op rood, een ander weer op groen. In Almelo is altijd wat te doen.
1: Dat was hem, de oorspronkelijke uitspraak van Herman Vinkers. Earl Hagen was de componist, arrangement onder andere. Rick Stotijn hoorde je, Bram van Sandbeek, fantastisch op de fagot. En dus Sven Vigée, die geboren is in Almelo. Ja, we zijn er bijna doorheen. 3 uur maatwerk. Hierna gaat Hans Hafmans verder met podium. Maar hier in maatwerk is het laatste woord aan Niccolo Paganini. Daar hebben we toch heel veel muziek van gehoord. En een beroemde uitspraak van hem is, en ik moest daar wel om lachen, hij heeft gezegd, ik ben niet knap, maar als vrouwen mij horen spelen, komen ze kruipend naar mijn voeten.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée is het Rotterdams Philharmonisch Orkest te gast. In een afscheidsprogramma voor hun chef-dirigent Lahav Shani spelen ze onder meer Mahler's vierde symfonie. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Live op NPO Klassiek.
1: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito. Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland.

0: En bekijkt de Amerikaanse regering of het moet worden gezien als een handelsbelemmering? Staatssecretaris Aert zei gisteren de overname te verbieden om het publieke belang te beschermen. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang tot diensten kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Voormalig minister Hugo de Jonge heeft tijdens een coronapersconferentie in 2020 druk uitgeoefend op een zorgbestuurder. De Jonge zei toen dat hij betwijfelde of het wel verstandig was dat de bestuurder zijn thuiszorgmedewerkers preventief mondkapjes liet dragen. Uit e-mails blijkt volgens Nieuwsuur dat dit gebeurde op verzoek van Connie Helder. Zij was toen bestuurslid van Actis, de branchevereniging voor werkgevers in de ouderenzorg. Helder vond het gebruiken van mondmaskers niet verdedigbaar vanwege de grote tekorten. Een raadsvergadering in Amsterdam is vanochtend geschorst nadat vier mensen in het publiek een vaandel en Palestijnse vlaggen omhoog hadden gehouden. Op dat vaandel stond de tekst Hani en Hamas is gewapend verzet. Daarmee werd verzetstrijder Hani Schaft vergeleken met terreurorganisatie Hamas, schrijft het Parool. De vier zijn de zaal uitgezet. Burgemeester Halsema sprak van een absolute schande dat een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad wordt verheerlijkt. Op sociale media zegt XR Justice Now achter de actie te zitten. Een Nederlands marineschip is verdreven door China in de Zuid-Chinese Zee, dat zegt het Chinese leger. Het schip zou illegaal een eilandengroep zijn binnengedrongen. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat voor oefeningen in Zuidoost-Azië is. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het in het binnenland af tot 7 graden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Wat als de dood vertraagd kan worden? Diederik Jekel en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven. Van het voorkomen van ziektes tot het aanpassen van ons DNA.
2: Dat je kan knippen en plakken in het DNA.
3: We zijn zover.
1: Jekels jacht naar het eeuwige leven. Morgen om 8:30 op NPO 2.
4: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
5: NPO Klassiek. NTR. Met Hans Hafmans.
6: Goedemiddag, podium van woensdag 27 mei met onder meer in deze uitzending. Waarom, is de vraag, verdween het koor van het Concertgebouworkest? Die vraag hield schrijver en oudzanger Willem Korthals-Altes bijna 40 jaar bezig. Hij schreef er een boek over. Zometeen heb ik hem aan de lijn. Over zingen en ouder worden gaat vanavond in Rotterdam een bijzondere documentaire in première. En dirigent Daniel Harding volgt Gustavo Dudamel op als chef in Los Angeles.

0: Een van de lachische dansen van Leos Janacek, Daniel Harding bij het Koninklijk Concertgebouworkest. Hij gaat dus Gustavo Dudamel opvolgen als chef-dirigent in Los Angeles. Later meer daarover. Waarom verdween het koor van het Concertgebouworkest? Het amateurkoor zong 6 jaar lang in grote producties met professionele orkesten en topdirigenten. Halverwege de jaren 80 komt er plots een einde aan het koor. Dirigent Ricardo Chailly trekt dan de stekker uit een project waarmee Bernard Haitink met veel enthousiasme begon. Hoe kon dat gebeuren? Die vraag liet schrijver Willem Korthas-Altes bijna 40 jaar niet los. Als voormalig koorlid maakte hij het einde van het koor van het Concertgebouworkest zelf mee. Hij dook in de archieven, schreef er een boek over, geheten Toporkesten en Amateurkoren. Vanmiddag werd het gepresenteerd. Goedemiddag, Willem Korthas-Altes.
1: Goedemiddag.
0: Hoe was uw boekpresentatie? Oud-leden van het koor nog weer aanwezig?
1: Oud-leden van het koor en een paar mensen die destijds erbij betrokken waren. Ook onder andere een oud-bestuurslid en het hoofd van de communicatie van het Concertgebouworkest, Michiel Jongejan, voor wie u hartelijke groeten moet hebben.
0: Wat leuk.
1: En het was echt leuk om die mensen bij elkaar te hebben, een hele gezellige bijeenkomst.
0: Ja, en terugblikkend, u hebt zelf in het koor gezongen. Zullen we maar eens bij het einde beginnen. Waarom werd het opgedoekt na 6 jaar?
1: Nou, naar buiten toe werd gezegd dat te weinig de financiën onvoldoende waren. En er werd gezegd dat men twijfels had over de kwaliteit. Daar kwam het uiteindelijk op neer. En dat was naar ons toe in ieder geval de reden die genoemd werd om het koor op te heffen.
0: Vond u dat ook zo? Dat de kwaliteit achterliet bij bijvoorbeeld de kwaliteit van het orkest?
1: Nou ja, kijk, we waren natuurlijk een amateurkoor. Maar het was een ontzettend koor van verschrikkelijk goede zangers. En kon dus erg goed zingen. Alleen, dan moet je het er wel uithalen. En dan had het, als dat gebeurd was, met dit orkest kunnen blijven optreden.
0: Ja, dus Chailly vond het niet goed genoeg. Die trok de stekker er uiteindelijk uit. Bernard Haitink was juist heel enthousiast. Was een beetje de initiatiefnemer. Hij vond het een heel goed idee.
1: Hij wilde heel graag een eigen koor hebben, omdat het omroepkoor destijds te weinig beschikbaar was. En hij heeft het koor altijd gekoesterd. Was ook heel blij. En we hebben ook fantastische producties met hem gedaan. Dus het koor kon het ook heel goed. En met hem trouwens ook met Chailly. Maar die heeft er veel te kort mee kunnen werken.
0: Ja, precies. Want wat u nu noemt, jullie werden opgeheven in 86. En dat was eigenlijk het prille begin van de jonge Ricardo Chailly als aankomend, nog niet eens, chef-dirigent. Dus dat was geen gelukkige combi.
1: Nee, en dat was te kort om daar echt een goed beeld van te krijgen. Maar het koor was toch al, er waren te veel twijfels over de kwaliteit. En dat lag eigenlijk vooral aan de koordirigent, is mijn analyse.
0: Ja, maar één naam moet ook genoemd worden, dat is Nicolas Hanoncourt. Want die was ook niet zo blij met het koor.
1: Nee, die had een aantal keren de Johannes en de Matthäus gedaan met het koor. En dat was niet goed gegaan. En dat kwam ook voor een deel doordat de koordirigent te weinig ervaring had met de Duitse personen. Hij sprak niet eens Duits. En hij had te weinig ervaring met de stemmen die je nodig hebt om de Matthäus en de Johannes te doen op de manier waarop Hanoncourt dat wilde. Ja. Dus heldere stemmen, maar niet volle, grote, zware stemmen. Maar die had hij wel geselecteerd.
0: Goed, maar nu bent u voor het boek Toporkest en Amateurkoren ook te raden gegaan bij het London Symphony Koor, dat bij het orkest hoort, en bij Laurens Vokaal. Voorbeelden van koren die wel werken met toporkesten en zo'n Laurens Vokaal is heel goede amateurkoor. Dus soms werkt het wel. Waar bent u achtergekomen?
1: Ik ben erachter gekomen dat je als je dat wil met een toporkest optreden, dat je heel goed moet realiseren wat je doet. En dat je moet weten dat amateurs met professionals van hoog niveau optreden. En dat je die er ook moet voorbereiden. Maar je moet er ook voor zorgen dat de stemmen passen bij wat je wil doen. En dat is wat in Londen goed gebeurt op dit moment. En wat in Rotterdam zeker ook gebeurt met een mengsel van overigens van amateurs en professionals.
0: Ja, precies. Ziet u nog een keer gebeuren? De terugkeer van een koor van het Concertgebouworkest in Amsterdam?
1: Nee, dat zie ik nooit gebeuren. Wat ik wel mogelijk acht is dat een amateurkoor met het Concertgebouworkest optreedt. Zoals eigenlijk ook gebeurd is in de uitvoering van Mahler 8 vorig jaar mei. Waar het Parijse koor, ook een amateurkoor, samen met het Omroepkoor en het Rotterdamse koor optrad.
0: Met Klaus Mekkelen, ja.
1: Precies.
0: Het was een prachtige middag en avond. Hebt u meegedaan met de Psalmensymfonie van Igor Stravinsky, het koor van het Concertgebouworkest en Colin Davis?
1: Nee, toen zat ik er nog niet in. Ik ben er pas de laatste 2,5 jaar bij gekomen. Dus die beginfase heb ik gemist. Maar ik heb wel een aantal fantastische producties gedaan, waaronder Mahler 2 met Haitink, om maar wat te noemen.
0: Nou ja, dat lijkt me onvergetelijk, toch?
1: Dat was het ook. Ja. Dat was ongelooflijk zoals hij dat koor wist te inspireren. Ook vlak voor het concert dat hij de koorkamer inkwam. En echt een ongelooflijk inspirerend verhaal hier. Dat was onvergetelijk.
0: Wat zei hij toen?
1: Ja, hij zei eigenlijk niet zoveel. Maar hij wist ons op de een of andere manier wist hij ons in een sfeer te brengen. In een stemming te brengen. Waardoor het niet anders kon dan dat wij op ons top kunnen die tweede Van Malen gingen zingen.
0: Ja, dat was het hè? Hij was een man van sfeer en
1: ja,
0: wat mooi. Ja. Dank u wel, Willem Kortas-Altes, voor uw boek. Toporkest en amateurkoren te verkrijgen, te bestellen op de website van uitgeverij Verloren in Hilversum. Dit is het Koninklijk Concertgebouworkest met dat koor van het Concertgebouworkest, geleid door Colin Davis, dus in de begintijd met deze psalmensymfonie, de opening van Igor Stravinsky.

0: Ja, dat was dus eens tussen 1980 en 1986 het korte bestaan van het koor van het Concertgebouworkest. Met het orkest hier geleid door Colin Davis, de opening van de Symfonie voor Orkest en Koor, Psalmensymfonie van Igor Stravinsky. Dat naar aanleiding van het boek dat Willem Korthals-Altes geschreven heeft, Toporkesten en Amateurkoren. Hij kan het weten, hij had zitting de laatste paar jaar in dat koor van het Concertgebouworkest. 16:45, de AWB in podium met Tim Schaap.
1: Het is druk onderweg, met name in de Randstad en in Noord-Brabant. Er zijn weinig bijzonderheden, maar veel files. Zoals op de A2 Utrecht Den Bosch. Simpelweg door de drukte file rijden tussen Culemborg en Zaltbommel. 14 kilometer en 30 minuten. Verder de A12 richting Utrecht, tussen Bodegraven en De Meern, nog dik een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda, nog file tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht. 7 kilometer en 15 minuten. Daar is wel een oorzaak. Er gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is weer helemaal vrij.
2: Podium met Hans Hafmans op NPO.

Who Am I? Van Leonard Bernstein, sopraan Roberta Alexander en pianist Tan Krone. Roberta Alexander, ze is te zien in een bijzondere documentaire Tot de Laatste Noot. Daarin vertellen operazangeressen over het ouder worden. Hoe ga je om met een stem die ouder en minder wendbaar wordt, waarmee niet alles meer lukt, zoals vroeger? Marlou van den Bergen spreekt in Tot de Laatste Noot met Charlotte Margiono, Doris Soffel en Sandrine Pio. En met Roberta Alexander, die afgelopen najaar op 76-jarige leeftijd overleed en in deze documentaire voor het laatst te zien is. Vanavond is de première op het O-festival in Rotterdam. Tot de Laatste Noot is maandag op televisie te zien in het Uur van de Wolf, na het weekend dus, maandagavond, bij de NTR op NPO 2.

Romance uit het eerste pianoconcert van Frédéric Chopin. De twee concerten van Chopin, gespeeld en van achter de vleugel gedirigeerd door Christian Zacharias met het Kamerorkest van Lausanne. Het is een opname van ruim 20 jaar geleden, nu opgepoetst en opnieuw uitgebracht op het label MDG. Prachtig. Naar een nieuw album van een andere toetsenist, Justin Taylor, Clavecin 20 heet het, Clavecimbal 20 is de titel. Justin Taylor speelt werken voor clavecimbal uit de 20e eeuw. Dat is opmerkelijk, want het was het instrument uit de tijd van de barok, de tijd van Bach en Händel. Maar nu Francis Poulenc bijvoorbeeld, of Henryk Goretzky. En dit concert voor clavecimbal en instrumentaal ensemble uit 1959 van Jean Francais, het begin.

Een concert dus voor clavecimbal en instrumentaal ensemble van de Fransman. Jaren 50 heeft hij het geschreven. Jean Francais. Clavecinist Justin Taylor en zijn muzikale vrienden. Clavecin 20. Het clavecimbal in de 20e eeuw. Na zessen meer van dit album. Het is alweer bijna tijd voor de concerttips van Podium. Daar gaan we naartoe met deze muziek.

Dit is wat je noemt de hogere school van het kwartetspel. Het Danish String Quartet met het tweede deeltje Vivace uit Beethovens laatste strijkkwartet nummer 16. De onrust, de bijna de chaos die uitbreekt, maar dan toch binnen de perken houden en dat verfijn spelen. Sorry. Ze komen eraan. Het Danish String Quartet, vrijdag en zaterdag in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Ravel en Stravinsky, met daarnaast Scandinavische volksmuziek, waarvan ze al meerdere mooie albums hebben opgenomen. Daar zijn ze ook zo goed in. Vrijdag en zaterdag, maak het mee, het Danish String Quartet in het Concertgebouw. De politiek kan nog wel eens iets weg hebben van een klucht. Nou ja, wanneer niet, zou je zeggen. Zo ook in de komische opera L'Étoile van Emmanuel Chabrier. Daar staat Opera Zuid de komende maand mee op de planken. Een koning raakt in de problemen wanneer hij zijn lot nauw verbonden lijkt te hebben met een brutale onderdaan. Chaotische komische opera op het randje van operette, compleet met Nice-aria. Donderdag Tilburg, zaterdag Breda, daarna nog tot en met 19 juni in de rest van het land. Het duo sopraan Ganne Malki en gitarist Izar Elias bestaat 10 jaar... Dat vieren ze met een jubileumprogramma met aria's uit opera en Spaanse operette, de Zarzuela. Ook staan solowerken voor gitaar op het programma die Izar Elias speelt op een authentiek 19e-eeuws instrument. Een vrolijke Spaanse hittegolf om de zomer mee in te gaan. Het duo Malki-Elias, Stadsgehoorzaal in Leiden vrijdag, volgende week dinsdag in Meersen. En je kunt de tips terugvinden op npoklassiek.nl/podium. Hier zijn ze.

0: La Rosa en Floreetje, gezongen door sopraan Ganne Markin en gitarist Izhar Elias. Het duo treedt op in Leiden vrijdag en volgende dinsdag in Meersen. Nu even tijd voor de files. Door 5:15, de ANWB met Tim Schaap.
1: Het is druk onderweg. Er zijn deze spits weinig bijzonderheden tot dusver, maar wel veel lange dagelijkse files. Zoals op de A2 het geval, Utrecht-Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel, 11 kilometer en 30 minuten. Ook op de A27 Utrecht-Breda is het aansluiten, tussen knooppunt Everdingen en Werkendam, dik een half uur extra. En tot slot de A20 nog richting Gouda, bij Nieuwerkerk aan de IJssel een kapotte vrachtwagen. Daar is dus één rijstrook dicht. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein is de vertraging 10 minuten.
2: Podium met Hans Hafmans op

Twee deeltjes uit de opera Hippolyte Arécy van Jean-Philippe Rameau, door het Zweeds Radio Symfonieorkest geleid door Daniel Harding, veelzijdig dirigent. Hij dirigeert de grote symfonieën Mahler, 20e eeuw Stravinsky en dus ook oude muziek, heel geloofwaardig, van Rameau. De veelzijdige dirigent Daniel Harding wordt vanaf volgend seizoen chef bij de Los Angeles Philharmonic, werd gisteren bekendgemaakt. Hij zal Gustavo Dudamel opvolgen, die het orkest ruim 15 jaar leidde. Harding schrijft: het is een moeilijke opdracht om iets uitstekends, zoals de LA Phil, nog verder te brengen. Hij blijft ook nog chef in Rome. Daarnaast heeft hij talloze keren voor het Concertgebouworkest gestaan de afgelopen 20 jaar. Hij maakte naam met zijn opera-opnames, viel hem meermaals in de prijzen bij Amerikaanse Grammys. Een hoogvlieger zou je zeggen, dat is ook letterlijk, want Daniel Harding is ook piloot. Dit komt van het album van de week. Op NPOklassiek.nl kun je hem helemaal beluisteren. George Gershwin, door een nieuwe bril.

The Man I Love van George Gershwin. Nieuwe visie op die Evergreen. Marimbaspeler Vasilena Serafimova en het quatuor Ardeo. Album van de week op nporklassiek.nl kun je hem helemaal beluisteren. Zometeen na zessen langs de randen van klassiek met Bas Hagemeijer. En in de gouden opname pianist Rian de Waal. Deze week 15 jaar geleden gestorven, veel te vroeg, veel te jong. Schubert en Ravel straks.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week is dat de monumentale Canon Pokajane van Arvo Pärt. In 2014 voor het eerst in Nederland uitgevoerd door Capella Amsterdam en dirigent Daniel Royce. Indrukwekkend. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
2: Vandaag is de laatste dag van de musical tiendaagse. Boek nu de Powerpop Musical en Juliet en krijg een gratis rangupgrade. De ultieme feelgood show met alle iconische hits uit de 90s en zeros is vanaf september te zien. Pak je kans op musicaltiendaagse.nl.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen uit die gemeente. Ook Veilig Thuis Groningen wordt onderzocht. De inspectie gaat kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. 2 weken geleden kwam naar buiten dat 2 vrouwen uit Stadskanaal hun kinderen zwaar hadden mishandeld. De kinderen van 6 en 7 jaar werden vernederd en opgesloten. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland denkt dat er te snel is besloten dat het bedrijf achter DigiD niet mag worden overgenomen. Het kabinet wil niet dat de overname door betrokken instanties. 2 weken geleden kwam naar buiten dat 2 vrouwen uit Stadskanaal hun kinderen zwaar hadden mishandeld. De kinderen van 6 en 7 jaar werden vernederd en opgesloten. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland denkt dat er te snel is besloten dat het bedrijf achter DigiD niet mag worden overgenomen. Het kabinet wil niet dat de overname door een Amerikaans IT-bedrijf doorgaat.

0: overheid de toegang tot diensten kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Een Nederlands marineschip is verdreven door China in de Zuid-Chinese zee, dat zegt het Chinese leger. Het schip zou illegaal een eilandengroep zijn binnengedrongen. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat voor oefeningen in Zuidoost-Azië is. China zegt ook dat er helikopters zijn opgestegen vanaf het schip, die daarmee het Chinese luchtruim zijn binnengedrongen. In Amsterdam is vanochtend een vergadering van de gemeenteraad verstoord door vier mensen met Palestijnse vlaggen en pro-Hamas teksten. De vergadering werd geschorst en de vier zijn de zaal uitgezet. Burgemeester Halsema noemt de verheerlijking van een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad een absolute schande. Een oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam is veroordeeld voor het verkopen van vertrouwelijke informatie. Ze kreeg 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De 35-jarige vrouw uit Woerden verkocht gegevens uit rechtbanksystemen, zoals adressen. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De vrouw is ook veroordeeld voor het afpersen van een man. Ze maakte hierbij gebruik van vertrouwelijke informatie over het slachtoffer en zijn familie. Met het geld betaalde de vrouw haar gokverslaving. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Behalve Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, mogelijk 26 in het zuiden. Vanavond en vannacht koelt het af tot 7 graden. Morgen zonnig en droog en dan wordt het wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Weet je nog, die avonden samen voor de buis. De spanning van de wekelijkse serie. Of die ene vertrouwde stem op de radio. Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis. Die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden op schatkamer.nl.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
4: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
5: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bachconsort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het nederlandsbachconsort.nl.
6: NPO Klassiek. NTR. Met Hans Hafmans.
7: Het is bijna 5 over 6. Goedenavond, welkom terug.

0: Het slot van de symfonische metamorfosen van Paul Hindemith, het Koninklijk Concertgebouworkest, geleid door Ricardo Chailly. Ja, de vraag die we het vorige uur stelden, waarom verdween het koor van het Concertgebouworkest? Het amateurkoor zong 6 jaar lang in grote producties met professionele orkesten en topdirigenten. Halverwege de jaren 80 komt er plots een eind aan het koor. Deze dirigent, Ricardo Chailly, trekt dan de stekker uit. Een project waarmee Bernard Haitink met veel enthousiasme begon. Hoe kon dat gebeuren? Ik sprak Willem Korthals-Altes, die een boek heeft geschreven, Toporkesten en Amateurkoren. Ja, Nicolas Harnoncourt was toen ook niet blij, want de koordirigent die sprak geen Duits, die wist geen raad met de passies van Bach, waar Harnoncourt zich sterk voor maakte. Wat zijn nou de lessen die je hieruit kunt leren? Willem Korthals-Altes is in Londen te raden gegaan bij het Londen Symfonie Koor en bij de Lauwenskantorij Vokaal in Rotterdam. Voorbeelden van toporkesten en een koor van amateurzangers die wel met elkaar op één podium verenigbaar zijn. Wat kunnen we daarvan leren, Willem Korthals-Altes?
1: Ik ben erachter gekomen dat je als je dat wil met een toporkest optreden, dat je heel je goed moet realiseren wat je doet. En dat je moet weten dat amateurs met professionals van hoog niveau optreden. En dat je die er ook moet voorbereiden. Maar je moet er ook voor zorgen dat de stemmen passen bij wat je wil doen. En dat is wat in Londen goed gebeurt op dit moment. En wat in Rotterdam zeker ook gebeurt met een mengsel van overigens van amateurs en professionals.
0: Willem Korthals-Altes, auteur van toporkesten en amateurkoren. Het kan dus wel goed gaan. Zie Londen, zie Rotterdam. 6:11, tijd voor de ANWB met Tim Schaap. Tim.
2: Ja, goedenavond. Het is helaas hier en daar nog aardig file rijden. De spits is al lang en breed op zijn retour, maar er zijn nog een paar lange files die opvallen. Allereerst A2, Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 11 kilometer en 25 minuten. Ook de A27, Utrecht-Breda staat erbij, tussen Lexmond en Werkendam. 10 kilometer, 20 minuten. En tot slot een ongeluk bij Nieuwerbrug op de A12, komende vanuit Utrecht richting Den Haag. Vanaf de Meern een file van 10 kilometer en 15 minuten, omdat er één rijstrook dicht is.
3: Podium met Hans Hofmans op NPO Klassiek.

0: De vroege woensdagavond, tijd voor Langs de Randen van Klassiek met Bas Hagemeijer. Bas, waar gaan we naartoe? Nou, misschien eerst, wanneer? Is dit jaren 20?
1: Waar komen we vandaan? Ja, dit is 1926, 100 jaar geleden. Het eerste grote succes van Richard Rodgers en Lawrence Hart. De musical The Girlfriend. En dan, ik denk dat dat grootste hit was, The Blue Room. Het was in afval zo'n grote hit dat heel veel zangers in de decennia daarna hebben het opgenomen. Perry Como, Ella Fitzgerald. Het werd ook een grote jazz standard. En het is een beetje een jazzweek deze week. De 100ste geboortedag van Miles Davis hebben we gehad. Maandag overleed een van de allergrootste saxofonisten van de vorige eeuw. En de huidige eeuw trouwens nog steeds. Sonny Rollins. Miles Davis en Sonny Rollins die hebben dit heel vaak gespeeld. The Blue Room. En ik wilde nu, om Sonny Rollins een klein beetje te eren, een opname laten horen die vrij bijzonder is. Sonny Rollins werd in 1967 gevraagd om op te treden in de Academie voor de Kunsten in Arnhem. En daar is hij naartoe gevlogen. Maar hij speelde altijd als trio, met contrabas en drums. En in Nederland heeft hij daarvoor de drummer Han Bennink en de contrabassist Ruud Jacobs gestrikt. Maar ze kenden elkaar nog helemaal niet. Dus ze ontmoetten elkaar een minuut voordat ze op moesten. En het optreden in Arnhem schijnt geweldig geweest te zijn. De dag daarna hebben ze in Loosdrecht een optreden gedaan. En op 5 mei 1967 zijn ze in het muziekcentrum van de Omroep in Studio 5 gaan zitten. De studio waar het Radio Philharmonisch Orkest ook repeteert. En daar hebben ze een aantal studio-opnamen gemaakt. En het mooie is, eigenlijk had Sonny Rollins een haat-liefde-verhouding met de studio. Hij had in die eind jaren 60 maakte hij ook geen platen, pas begin jaren 70 weer. Maar je hoort, als je dadelijk Blue Room hoort, waarmee die sessie begint in Studio 5. Het is een hele grote studio. En je hoort zijn enorm warme geluid, zijn krachtige geluid. En je merkt dat hij de akoestiek van die studio aftast in het begin. Het is geweldig om te horen. Het is, nou ja, je hoorde net de Blue Room. Het is geen super spannend, ingewikkeld jazznummer. Maar het gaat hier vooral om de klank van Sonny Rollins.

0: Dus dit moet dag 3 zijn geweest dat ze met elkaar werkten. Eerst Arnhem, toen Loosdrecht.
1: Ja.
0: En hier een studiosessie, een beetje tegen de zere been van hemzelf in. Want hij deed het echt helemaal niet.
1: Nee, maar hij was zo verzot op Han Bennink en Ruud Jacobs. Dat hij graag opname met ze maakte.
0: Sonny Rollins in Hilversum in de studio in 1967. Prachtig, dankjewel Bas. Het nieuwe album van clavecinist Justin Taylor, Clavecin 20. Muziek uit de 20e eeuw voor clavecimbal. Een van de allermooiste stukken die erop staan, Francis Poulenc.

Het tweede deel uit het Concert Champêtre voor clavecimbal en orkest. Bijzondere combinatie van Francis Poulenc, clavecinist Justin Taylor en het Orchestre National de Lille. Het clavecimbal dus in de 20e eeuw. Mooi nieuw album. 6:30, NTR Podium. Deze week is het 15 jaar geleden dat pianist Rian de Waal op 53-jarige leeftijd overleed. Hij behoorde tot de belangrijkste Nederlandse pianisten van zijn generatie. Zometeen de laatste pianosonate van Franz Schubert. En eerst O Lieb, Zolang du lieben kannst van Franz Liszt. Het was het levensmotto van Rian de Waal en zijn echtgenote mezzosopraan Marion van den Akker. De droom van liefde. De opname werd een paar maanden voor zijn dood gemaakt.

O lieb, zolang du lieben kunst, kanst, een van de liebesträume van Frans Liszt, pianist Rian de Waal. In nu de laatste pianosonate van Frans Schubert, zometeen het tweede deel, Andante Sostenuto. Wie Schubert speelt, zei hij, mag geen haast hebben. Schubert's muziek is te vergelijken met de romans van de grote Russische schrijvers als Dostojevski, waarin de tijd regelmatig helemaal stil lijkt te staan, zei en schreef Rian de Waal. Hier illustreert hij dat.

Het Andante Sostenuto, tweede deel uit de laatste sonate van Franz Schubert, die in Beschoot met pianist hier Rian de Waal. Deze week in de gouden opname Rian de Waal, meer informatie over hem en alles wat te draaien kun je terugluisteren op npoklassiek.nl/podium.

Une barque sur l'océan van Maurice Ravel, Symphony of London geleid door John Wilson. Meer Ravel later vanavond. Het trio Concept uit Turijn, Italië, is op bezoek in het Concertgebouw. We zijn er straks live bij. In de serie Rising Stars reizen ze langs belangrijke concertzalen in Europa. Ze brengen Dvorak en Elgar, Frank Martin mee en spelen aan het eind van de avond het pianotrio van Maurice Ravel. Jong, fantastisch trio, pianotrio Concept. Straks vanaf 8 uur.

0: Ein Paradies am Meeresstrand uit Bloemen von Hawaii van Paul Abraham. En daarvoor Magische Teunen uit De Koningin van Saba van Carl Goldmark. De Hongaarse operetteplaat, recente plaat van tenor, stertenor Jonas Kaufman. Zometeen opium met Annemieke Bosman met een gast die minstens een dubbeltalent is.
1: Ja, op zijn minst wel. Thomas Beyer namelijk, pianist. Nou, jou wel bekend natuurlijk. Je zei nog, heeft opium hem weggekaapt voor podium.
0: Nee, genereus. Ja, geniet van
1: dit,
0: hem.
1: Dit gebeurt allemaal achter de schermen, mensen. Ja. Het was helemaal niet de bedoeling. De volgende keer is hij voor jou.
0: Heerlijk, het is een ontzettend leuke gast. Geniet
1: maar
0: ervan.
1: Hij schrijft, hij tekent, hij componeert, hij musiceert natuurlijk. En hij heeft nu een essaybundel geschreven. Zolang de muziek klinkt. En dat zijn eigenlijk zijn eigen beschouwingen over muziek. En dan componisten waar hij dol op is. En een vergelijking tussen literatuur en muziek.
0: Ja, precies. Daar komt dus literatuur en muziek samen in zijn nieuw boek.
1: Ja, al is het maar omdat hij erover schrijft. Maar hij vergelijkt sommige dingen ook wel letterlijk met elkaar. Dus in hoeverre je een redacteur kan hebben natuurlijk bij literatuur. Dat kan soms goede dingen opleveren. En hoe allergisch Ravel, een componist, dus was als iemand met zijn muziek aan de haal ging.
0: Ja.
1: Dat soort dingen.
0: Blijf luisteren. Zometeen Thomas Beyer te gast in Opium.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cecile Huyne luistert samen met dirigent Jules van Hesse en trombonist Wouter Iziger naar de zesde symfonie Pathetiek van Tchaikovsky. Een symfonie die in mysteries is gehuld. Tchaikovsky legt niets uit. Laat ze maar raden, schrijft hij aan zijn neef. Tchaikovsky's zesde symfonie Pathetiek. Zondag vanaf 16:30 in Discotabel, hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
2: Wat als de dood vertraagd kan worden? Diederik Jekel en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven. Van het voorkomen van ziektes tot het aanpassen van ons DNA.
3: Want je kan knippen en plakken in het DNA.
4: We zijn zover.
2: Jekels jacht naar het eeuwige leven. Morgen om 20:30 op NPO 2.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur door Dorald Megens met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering maakt zich zorgen over het blokkeren van de overname door een Amerikaans bedrijf van het bedrijf achter DigiD. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Volgens hem gaat het Witte Huis bekijken of de blokkade als handelsbelemmering moet worden gezien.
2: Where we get concerned and where I was on the phone with Washington and I'm sure I will be again today is this a non-tariff barrier? What exactly was driving it? US investors are going to need clarity going forward.
1: Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in die gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hebben mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. Het Chinese leger heeft een Nederlands marineschip verjaagd uit de Zuid-Chinese Zee. Dat staat in een verklaring van het Chinese leger, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Ook zou meerdere keren een Nederlandse helikopter zijn opgestegen die volgens China het Chinese luchtruim heeft geschonden. En zou het schip op illegale wijze, het Chinese Xisha-eilanden zijn binnengegaan.
1: Die eilanden worden ook wel de Paracel-eilanden genoemd. China claimt die, maar ring van het Chinese leger, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Ook zou meerdere keren een Nederlandse helikopter zijn opgestegen die volgens China het Chinese luchtruim heeft geschonden. En zou het schip op illegale wijze, het Chinese Xisha-eilanden zijn binnengegaan.
1: Die eilanden worden ook wel de Paracel-eilanden genoemd. China claimt die, maar het internationaal recht erkent dat niet. De Nederlandse

0: Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. Het weer, opklaringen en zonnig. In het zuiden is het nog ruim 20 graden, in het noorden een graad of 14. Vannacht 7 tot 14 graden, morgen overdag zonnig en droog. Maxima komen dan uit tussen de 20 graden in het noorden en 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: TFH investeert onder andere in AI Mails. Een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: Wat als de dood vertraagd kan worden? Diederik Jekel en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven. Van het voorkomen van ziektes tot het aanpassen van ons DNA.
5: Dat je kan knippen en plakken in het DNA.
6: We zijn zover.
4: Jekels jacht naar het eeuwige leven. Morgen om 8:30 op NPO 2.
7: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
8: NPO Klassiek. Avro Tros. Met Annemieke Bosman.
9: Goedenavond, van harte welkom. Als wij als programmamakers van NPO Klassiek de muziek die we draaien willen inleiden, dan bestaat er over de componisten een handvol anekdotes die we eigenlijk dienen te vermijden, hoe aanstekelijk en verlokkelijk ze ook zijn. In de eerste plaats omdat ze al te vaak zijn verteld natuurlijk, en in de tweede plaats omdat de meeste sterke verhalen vermoedelijk niet waar zijn. Dus bijvoorbeeld dat Erik Satie bij voorkeur wit eten at, is Kolder door hemzelf de wereld ingeholpen. Want onder dat witte eten vielen ook de schimmel op rottend fruit, katoensalade en geraspte botten. Nou, zelfs Satie was niet zo excentriek dat hij dat echt naar binnen heeft zitten werken natuurlijk. Overigens had hij er de pest aan om te worden geduid. En datzelfde geldt voor zijn collega Maurice Ravel, die zijn werk probeerde te interpreteren, kon een haal over de neus verwachten. Maar kun je een werk wel spelen zonder het te interpreteren? Pianist en schrijver Thomas Beyer vraagt het zich af in zijn essaybundel Zolang de muziek klinkt, waarin hij dus ook Satie onder de loep legt en afrekent met andere mythes rondom componisten. Hij gaat ons er zo meteen meer over vertellen. Maar eerst hoor je hem zelf aan het werk met een stuk van Ravel, namelijk de prelude uit zijn beroemde Tombeau de Couperin.

0: Dat was pianist Thomas Beyer met het eerste deel, de prelude van de Tombeau de Couperin van Maurice Ravel. Ravel droeg het op aan luitenant Jacques Charlot, die in de Eerste Wereldoorlog was gesneuveld. En ook de 5 andere delen van dit eerbetoon aan de baroksuite droeg hij op aan vrienden die op dat bloedige slagveld het leven hadden gelaten. Maar Ravel werd er dus een beetje nijdig van als je hem daar dan naar vroeg. En hij gaf in zijn partituren ook geen aanwijzingen om duidelijk te maken hoe ze dienden te worden gespeeld. Je moest gewoon doen wat hij had opgeschreven en verder niks. Nou, Thomas Beyer heeft zojuist een poging gedaan, mag ik aannemen. Welkom, Thomas.
1: Dank je wel.
0: Wat ik nu vertel, hè, ook over Satie net voor de muziek, dat heb ik gelezen in jouw essaybundel Zolang de muziek klinkt. Is het inderdaad zo dat als je een partituur van Ravel erbij neemt, dat er dan geen aanwijzingen in staan voor de uitvoerend muzikus?
1: Oh, nou, er staan er best een heleboel in, hoor.
0: Oh.
1: En ik denk ook, Ravel die zegt dat ergens zo bot. Je moet mijn muziek niet interpreteren, maar alleen maar spelen. En ik denk dat hij zelf, of denk, dat kan niet anders, dat hij zelf natuurlijk ook wel doorhad dat dat natuurlijk onmogelijk is. Want alles wat je doet is interpretatie. Maar ik denk dat hij behoorlijk chagrijnig werd van muzici die met zijn partituren omsprongen in zijn woorden, alsof er helemaal geen componist bestaat. En dan heeft hij het berucht geval is Paul Wittgenstein, de broer van Ludwig overigens. Eenarmige pianist die Ravels linkerhandconcert opsierde met allerlei tirelantijnen die er helemaal niet staan. Nou, Ravel natuurlijk woedend.
0: Maar daar kan me ook wel iets bij
1: voorstellen. Ja, natuurlijk. Maar helemaal voor een componist als Ravel die zo minutieus, elk detail is daar zo uitgekiend. En Wittgenstein was pianist die, ja, uit de romantische traditie, waar je toch wat vrijer omsprong met partituren. Daar moest Ravel niets van hebben. En toen ging hij een beetje in de overdrive door te zeggen, niet interpreteren, gewoon spelen wat er staat. Punt. Wat onmogelijk is.
0: Maar goed, nou kijkt hij met jou natuurlijk mee over je linkerschouder als jij zijn werk zit te vertolken. Nee, maar je ontkomt er dus niet aan, zeg je zelf, als je iets gaat spelen, dat je het natuurlijk interpreteert. Al is het maar door hoe hard je een toets aanslaat.
1: Ja,
0: of hoe lang je hem laat uitklinken. Dus kan je wel een beetje zonder zweethanden dan dat werk van hem spelen?
1: Want hij was ik neem het niet zo letterlijk.
0: Wat hij zegt.
1: Het is gewoon natuurlijk een onmogelijkheid. Wat wel zo is, is dat je bij Ravel en ook bijvoorbeeld bij een componist als Stravinsky niet zo heel erg veel bewegingsruimte hebt als bij, laten we zeggen, Schumann. Of Chopin wilde ik eerst zeggen, maar dat is ook een vreemd geval waar minder ruimte is dan je misschien zou denken. Tenminste, in mijn optiek. Maar Ravels muziek heeft vaak is toch gedacht vanuit een onderstroom die iets onontkoombaars heeft. De Bolero is natuurlijk het meest evidente voorbeeld.
0: Dat constante tempo, dat
1: ja,
0: moet worden aangehouden.
1: En daar gaat hij ook ergens, Ravel gaat tekeer tegen Arturo Toscanini, die de Bolero dirigeert. Ravel zegt hij doet het 2 keer te snel en aan het einde vertraagt hij ineens. Een soort dramaturgische ingreep is dat. En Ravel zegt nee, dit is gebaseerd op die Moors-Spaanse muziek. En een wezenlijk kenmerk daarvan is dat dat van A tot Z in een, in zijn woorden, eentonig, dreinend tempo gespeeld moet worden.
0: Ja, en dan moet je dus niet iets, geen krullen
1: dat,
0: gaan draaien.
1: Dat doet hij. Trouwens, nu zou geen dirigent dat ooit meer in zijn hoofd halen om dat met de Bolero te doen. Dat is de kern van dat stuk. Maar Toscanini heeft tegen Ravel gezegd, als ik het doe op uw manier, dan heeft het geen effect. En dan wordt Ravel natuurlijk, dan zegt hij die onverbeterlijke virtuose, alsof er geen componist bestond.
0: Nee, maar dat kan ik me helemaal voorstellen. Maar bijvoorbeeld als het dan gaat om, want hij speelt vaak een intellectueel spel met wat hij maakt. Hè? Ik noem net Le Tombeau de Couperin, daar zit ook een heel verhaal achter. Het is een ode aan de baroksuite. En dan heeft hij dus die dansen allemaal op een eigen manier natuurlijk dan weer zelf vormgegeven en opgedragen aan gesneuvelde kameraden. Maar over zulke soort dingen wilde hij dan ook echt helemaal niet bevraagd worden. Hij wilde daar niets over kwijt. En sowieso was hij zwijgzaam over zijn leven. Weet je wat daarachter zat eigenlijk? Waarom hij nou zo privé was? Had hij iets te verbergen?
1: Ja, dat weten we niet.
0: Nee, dat weten we. Dat is ook nooit heel weinig door
1: over
0: iemand.
1: Hem. Ja. En ik las onlangs een boek waarin nogal gratuit wordt beweerd dat Ravel vaak prostituees bezocht. Dat weten we dus ook helemaal niet.
0: Nee.
1: En Het enige wat we weten is dat er helemaal niets bekend is over zijn liefdesleven. We weten ook niet wat zijn seksuele geaardheid was. Dus zijn speculatie is dat hij een relatie had met Faya. Maar ja, dat weten we ook niet. Dus ik denk dan, als we het niet weten,
0: effect,
1: dan
0: ja.
1: moet je ook niet met speculaties gaan gooien.
0: Nee, precies, want je bent best streng in je boek en je ontkracht zo hier en daar wat mythes. Je vindt naar die apocryfes gewoon gekke verhalen die natuurlijk heel leuk zijn. Ik bedoel, als je een programma presenteert, veer je helemaal op bij het lezen van een weetje als Satie at alleen maar wit eten. Dan wil je dat het waar is, omdat het natuurlijk gewoon een goed gek verhaal is.
1: Nou ja, die apocryfe verhalen, helemaal als ze zo lekker absurd zijn, zoals bij Satie vaak het geval is. Dat zijn nog steeds mooie apocryfe verhalen. En wat mij betreft worden ze ook niet minder leuk als het apocryf is. Maar
0: Je moet het er wel bij zeggen.
1: Ja, de klakkeloosheid waarmee er dan in programmaboekjes en zo wordt overgenomen dat Satie alleen maar wit voedsel had. Ik bedoel, verderop op diezelfde pagina, dat dit over dat witte voedsel komt uit zijn autobiografie. Dat is een groot woord, want het heeft 5 pagina's. En het heet Mémoire d'une amnésique. Herinneringen van iemand met geheugenverlies. Nou, dan begint hij over het witte eten. Maar op dezelfde pagina nog staat dat hij slaapt in een bed met een rond gat waar zijn hoofd doorheen gaat. En dat zijn bediende elk uur zijn temperatuur neemt en hem een andere geeft. Nou, zo gaat het door met dat. En
0: ongelooflijk.
1: Dus als je dat hele ding leest, dan neem je dat witte eten ook met een korrel zout.
0: Maakte hij op een bepaalde manier gewoon absurdistische kunst van zichzelf ook.
1: Het is de tijd van Dada natuurlijk en surrealisme. En dat past wel. Ja, hij is eigenlijk ook een voorloper wat dat dadaïsme en absurdisme en surrealisme en allerlei ismes betreft. En wat dat betreft is het natuurlijk best ironisch dat hij nu toch het etiket op zijn hoofd heeft van een eigenlijk romantische zwijmelmuziek.
0: Ja, vanwege die Gnossien en zo.
1: Ja,
0: maar dat is
1: wat mooie stukjes zijn.
0: Ja.
1: Maar die zijn ook eigenlijk, dat is eind 19e eeuw zijn die geschreven.
0: Ja, dus dat was radicaal modern.
1: Absoluut. Totaal stilstaande muziek. In een tijd van Wagneriaans pathos, wat toen in de Parijse kringen eind 19e eeuw. Dat was echt, om een woord te gebruiken dat helemaal niet bij Wagner past, een hype. En dan komt Satie daarmee aanzetten. Iets wat nergens heen gaat, wat nergens naartoe hoeft. Zijn opus 1 is nog radicaler dan die Gnossiennes en die Gymnopédies. Of Gymnopédieën. Dat zijn 4 ogives. Ogives zijn gotische bogen in de gotische architectuur. En dat zijn stilstaander muziek, dan dat bestaat ongeveer helemaal niet. Dat is, en daar komt hij dus als 20-jarige mee aanzetten in eind 1880.
0: Ja, dat doe je ook echt op die leeftijd volgens mij, hè? Gewoon overal
1: tegenaan
0: trappen. Maar weet je, het is zo jammer dat we het eigenlijk vergeten, hè?
1: Mm-hmm.
0: Ik bedoel, ik zei net toen de muziek liep, ik zag een keer iets van Picasso wat ik best duf vond. En toen dacht ik, ja, maar dat kan ik alleen maar vinden omdat ik al zo gevoed ben met die beelden, dat het voor mij niet meer radicaal is. Dus soms zou je gewoon terug willen in de tijd om te kunnen ondervinden, echt aan den lijve, wat een componist of een beeldend kunstenaar nou eigenlijk precies deed. Net als Hemingway, want je haalt ook schrijvers aan in je essaybundel. Ja, eigenlijk is het grappig, vond ik, want je essaybundel gaat over schrijven en over muziek. Je houdt veel van muziek uit begin 20e eeuw, tenminste, daar gaat het vaak over. Wat wil je eigenlijk met je essaybundel uiteindelijk overbrengen aan je lezers? Waarom heb je deze geschreven?
1: Ja, dat is altijd eigenlijk de moeilijkste vraag. Waarom heb je dit boek geschreven? Er zit niet een boodschap in die ik wil overbrengen aan lezers. Het is eigenlijk toch voornamelijk geschreven, natuurlijk, vanuit liefde voor de muziek en net zoveel vanuit liefde voor taal en kunst in het algemeen. En een fascinatie voor wat het luisteren naar muziek. Muziek is natuurlijk is vaak de motor in dit boek wel. Maar het gaat eigenlijk over wat het allemaal teweeg brengt. En hoe herinnering meespeelt en verwachting. En ik heb het eigenlijk geschreven omdat schrijven de beste manier is om een vergrootglas, tenminste vind ik, dat is ook particulier natuurlijk, maar om een vergrootglas op dingen te leggen die je fascineren. En het is dan heel mooi als er lezers zijn die dat leuk vinden om die gedachtegang te volgen.
0: Nou, als je al gevraagd wordt, of je stelt jezelf eigenlijk de vraag, de bekende vraag, volgens mij is het ook een rubriek in de krant, welke drie platen neem je mee naar een onbewoond eiland? Je stelt je dan ook echt een heel gruwelijk onbewoond eiland. Zoals kinderen die tekenen, gewoon niks meer dan een gele cirkel in een onmetelijke oceaan met één palmboom.
1: Ja.
0: Nou, dan moet je wel echt iets goeds uitkiezen, want daar moet je het dan wel de rest van je leven zien uit te houden. En dan zeg je, ik wil eigenlijk muziek die naast mij komt zitten.
1: Ja. Nou, ik ben daar hard op aan het... Dat is ook niet een eindconclusie, hoor. Dat is eigenlijk, ben ik heel bang voor eindconclusies. Dus die... Nou, ik wilde zeggen, die vermijd ik zoveel mogelijk. Dat kan weer klinken alsof ik constant in een soort terugbetrekkende beweging schrijf, maar dat probeer ik ook niet. Maar wat ik eigenlijk probeer is rondom dit soort vraagstukken, want ik bedoel, ik zeg een onbewoond eiland, maar de eigenlijke vraag is natuurlijk, wat vind ik nou het belangrijkste aan kunst? En in dit geval, ik vraag me ook af daar, wat heb je er eigenlijk aan op zo'n onbewoond eiland?
0: Ja.
1: Biedt dat je troost? Of versterkt het alleen maar het gevoel dat je dus volkomen alleen bent? Dus dat ik probeer eigenlijk de toch wel het cliché van kunst verbindt en kunst troost enzovoort. Niet per se onderuit te schoppen, want dat is ook weer zoiets, maar in ieder geval kanttekeningen bij te plaatsen. En wat ik daar dan zeg, ik wil kunst die naast me komt zitten. Want eerst, ik geloof dat...
0: Je kan de hoge messen ook
1: Ja, de hoge messen gaat het over. Bach. En dan zeg ik, daar inderdaad, dat is zo verheven muziek. Daar kun je alleen maar voor knielen. En dan voel je je dus nog... dat op een onbewoond eiland, weet ik niet of dat nou... of ik dat wil. En dan kom ik op de liederen van Poulenc. Omdat dat zo... alle aspecten van mens zijn daarin... ik zeg alle, dan begin ik meteen weer te denken... alle, is dat zo? Maar soms moet je ook een zin afmaken... en niet meteen overal kanttekening bij plaatsen. Bij elk woord zeg
0: maar
1: ik
0: zo
1: nu,
0: krijg je wel
1: zeg
0: essays.
1: Tegen mezelf. Ja, nou ja, goed, kijk, dit is eigenlijk
0: je bent
1: hoe
0: iets
1: ik
0: aan het
1: schrijf.
0: Uitproberen op papier. Ja.
1: Ik schrijf iets op en ik denk meteen, is dat wel zo?
0: Ja.
1: En dan is het... een beetje een balans zoeken. Want op een gegeven moment word je als lezer natuurlijk helemaal kierenwiet van. Dus na elk woord toch weer...
0: Maar wat je zegt is, ik zoek eigenlijk de grilligheid, de menselijkheid, de tegenstrijdigheid.
1: Ja.
0: Dat blijft me onuitputtelijk boeien. Dan heb je wel een leven lang wat te doen op zo'n eiland. Ook al zijn die mensen er niet echt bij. Maar als ze in de muziek tot je komen en naast je zitten, ben je in elk geval niet alleen. En het grappige is, de componisten over wie je schrijft, Ravel, Satie, maar ook Mussorgsky bijvoorbeeld, Albéniz, de Falla, dat zijn ook allemaal wel mensen... Bartok, waarin je in elk geval in hun muziek die grilligheid en dat eigenzinnige zeker kunt terughoren. Dus daarin dacht ik, daar heb je dan blijkbaar een fascinatie voor.
1: Ja, en ook voor het ambiguë vaak. Van het laatste deel van het boek is volledig aan Poulenc gewijd. Die toch een beetje het imago heeft van het is allemaal grappig en lichtvoetig en Frans.
0: Of superkatholiek, toch?
1: Of juist superkatholiek. Maar wat ik het fascinerende bij Poulenc vind, is dat ook dwars door elkaar loopt. Dat hij in zijn katholieke muziek komt het chanson ook dwars doorheen en andersom. En er is ook als hij zogenaamd vrolijk is, dan voel je daar iets onder... wat misschien wel helemaal niet zo vrolijk is. En er valt ook vaak niet helemaal de vinger op te leggen... wat er nou eigenlijk aan de hand is. En dat vind ik eindeloos fascinerend.
0: Is dat dan ook iets wat je eigenlijk in je eigen kunstenaarschap... want je schrijft, je tekent, je zei net... er ligt alweer zo wat een roman straks. Ja. Of dan ben je in ieder geval een poosje mee bezig. Is dat dan ook iets wat je zelf als kunstenaar nastreeft? Dat ambiguë?
1: Ja, zeker, ja.
0: Is dat moeilijk?
1: Nou... Het balanceren daarvan is kijk, er is een verschil tussen... Je komt dan op een verschil tussen complexiteit en vaagheid. En als je... Ja, Ja, dat is een lastige vraag. Is dat moeilijk? Ja, dat is wel moeilijk, ja.
0: Ja. Ja. Nou ja, ik ben ook geen kunstenaar geworden, hè, Thomas. Ik denk, ik leg jou gewoon op de pijnbank hier vanavond. Nou ja, we gaan afronden. Want ik zie dat de tijd is mijn meester. Maar je hebt je bundel de titel gegeven Zolang de muziek klinkt. En dan denk ik, dan? Zolang de muziek klinkt, dan? Of blijft het daarbij, zolang de muziek klinkt?
1: Nou, die titel, dat is een citaat uit een heel prachtig gedicht. Het beroemde Four Quartets van T.S. Eliot. En dat gaat, of tenminste deze strofe eruit, is trouwens ook weer heel multi-interpretabel. Daarom vind ik het ook zo'n prachtig cyclusgedicht. Is het eigenlijk vier lange gedichten. Maar hier zegt hij, het gaat over music hurt so deeply dat je that it is not hurt at all. Maar zolang de muziek klinkt, ben jij de muziek. Dus het gaat over vereenzelvigen met, in dit geval, dat waar je naar luistert. En dat vond ik een mooie titel voor dit boek.
0: Dankjewel, Thomas.
1: Dankjewel.
0: Fijn dat je er was vanavond. Thomas Beyer. Jouw essaybundel Zolang de muziek klinkt is net uitgekomen bij uitgeverij Prometheus. En voor onze luisteraars, meer informatie hierover vind je zoals altijd op onze website npoklassiek.nl/opium. Ja, en zometeen dan gaan we de wereld van de visuele wereld in. Dus niet de klankwereld, maar dan gaan we met onze oogjes kunst genieten. Want dan hoor je een van de programmeurs uit ons vaste filmpanel. En die gaat je dan vertellen welke film je deze week beslist moet gaan bekijken.

0: Dat waren drie delen uit de Romeo en Julia suite van Wilhelm Stenhammer, uitgevoerd door Marten Larsson op hobo en Anders Jornhal op fluit, samen met het Göteborg Symfonieorkest onder leiding van Neeme Järvi.
1: Opium met Annemieke Bosman op NPO Klassiek.
0: Henriette Poelman is artistiek leidster van het Noordelijk Filmfestival in Leeuwarden, dat zich met het hoofdprogramma Noordse Focus richt op films uit de brede Noord-Europese cinema. Haar filmtip van deze week komt dan ook uit Scandinavië en kreeg dit najaar een voorpremière op haar festival.
2: Volwassen zijn is niet altijd makkelijk, hoewel het helpt als je beseft dat alle andere volwassenen ook maar iets doen. Edith, begin 40, is journalist en moeder van de driejarige Sigurd via een anonieme spermadonor. Zo is het leven nu eenmaal gelopen en Edith vindt dat we er allemaal niet zo krampachtig over moeten doen. Maar tijdens een gezellig etentje vragen haar vrienden zich grappend af wat voor persoon de donor is. Sprak hij de waarheid in zijn intakegesprek of gaf hij wenselijke antwoorden zodat hij maar zou worden gekozen? Edith lacht het weg, maar wanneer ze onverwacht de identiteit van de donor ontdekt, raakt ze toch te nieuwsgierig. Wat zou Sigurd precies hebben geërfd? Zou ze haar zoontje beter begrijpen als ze de donor zou kennen? Onder het mom van een journalistiek verhaal over zijn werk neemt Edith contact op met deze Niels. Waar het natuurlijk niet bij blijft en alles loopt uit de hand. Solomama weet met weinig een goed beeld van Edith te schetsen, precies genoeg om met haar mee te leven, haar heel echt te laten voelen. Ze twijfelt of ze als solo-ouder voldoende is, maar verder observeert ze vooral. Mooi hoe de ervaring van Ediths eigen, fysiek afwezige vader tegenover een moeder wordt gezet, die fysiek aanwezig is, maar door haar dementie mentaal steeds verder wegdrijft. Regisseur Yannick Askevold maakte een zelfverzekerde film met meer humor, hoewel subtiel, dan verwacht en sterke acteerprestaties van de hoofdrolspelers. Lisa Loven-Kungsli speelde in Ruben Östlunds Tourist en de recente Gouden Palmwinnaar Fjord van Christian Mungiu. Herbert Nordroom zagen we onder andere in Joachim Trier's The Worst Person in the World. Het groeiende contact tussen Edith en Niels voelt zeer geloofwaardig, hoe ver gezocht de premisse ook kan lijken. Ze tasten af, willen iets van elkaar, ze dralen, wegen af, zijn onhandig en volwassen. Achter elke persoon strekt zich een leven uit dat ze niet direct blootgeven, maar dat al hun acties beïnvloedt. In haar tweede lange speelfilm stopt Askevold leuke vondsten die ons deelgenoot maken van Ediths gevoel. Zo wordt de persoon van Niels plagerig langzaam aan ons onthuld en zoomen we regelmatig sterk in als iets voor Edith te dichtbij komt. Een effect dat je eerder in een oude genrefilm of Tarantino-film verwacht, maar het is een duidelijke stijlkeuze die nog werkt ook. Wat is dat toch met Noorse films die zo treffend het leven en menselijke relaties beschouwen? Na Dag Johan Haugeruds Oslo-trilogie, Sex, Love en Drummer vorig jaar, gaan ook deze Nooren, voornamelijk volwassen en open met elkaar om, in dialoog en met uiteindelijk oog voor consequenties. Solomama balanceert prettig tussen ongemakkelijke situaties en warme, oprechte scènes. Want die warmte, die is er. Er loopt een soort ingehouden zonnigheid door de film, een acceptatie van het plan B. Je kunt niet altijd alles overzien. Beweeg maar mee. Je kunt alleen per keer een keuze maken en, als het misloopt, met de beste bedoelingen een nieuwe maken. Heel volwassen.

Alexandre Tarot speelde nummer 3 van de eigen gereide Erik Satie van zijn Knochen. En daarvoor hoorde je Henriette Poelman. Zij tipte de Noorse film Solo Mama, die vanaf deze week te zien is in vele filmhuizen.

0: Dat was Fuse met Mr. Haydn Gets Hip. En daarvoor hoorde je van Brahms het vivace uit zijn eerste sonate voor klarinet en piano, gespeeld door Sharon Kam klarinet en Martin Helmpjen piano.
1: Bijna vergeten.
0: Ja, dagelijks zoekt Opium in de immense NPO Klassiek Muziekbibliotheek naar werken die daar liggen te verpieteren. En voor vandaag hebben we iets gevonden van Gerrit-Jan van Eiken, een Nederlandse componist, geboren in Amersfoort, gestorven op zijn 46e in Londen. Hij studeerde in Leipzig bij Felix Mendelssohn en Robert Schumann. Het lied Child Harold is meer dan bijna vergeten. Een helderrol is er voor bas-bariton Mark Pantus en pianist Rudolf Jansen, want zij hebben het met elkaar opgenomen.

En met de bijna vergeten Gerrit-Jan van Eiken besluiten we deze opiumaflevering voor vandaag. En morgen dan is ons programma er natuurlijk gewoon weer tussen 7 en 8. Shula Tas is je gastvrouw en ze gaat praten met fotograaf en curator Ruben Lundgren. Die vertrok op zijn 21ste als fotografiestudent naar China. En in het Fotomuseum Den Haag is nu een overzicht te zien van 20 jaar werk en leven in China in de tentoonstelling Flowers in the Mirror. Dat morgen, maar eerst nu zometeen na 8 uur het avondconcert met Wouter Plezier, rechtstreeks vanuit de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Dat wordt vast heerlijk, dus ik zou zeggen, blijf luisteren. En wij gaan eruit met een klein friemeltje Beethoven. Tot volgende week. Doeg!

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée is het Rotterdams Philharmonisch Orkest te gast. In een afscheidsprogramma voor hun chef-dirigent Lahav Shani spelen ze onder meer Mahler's vierde symfonie. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Live op NPO Klassiek.
1: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
2: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
1: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
2: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
3: Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het derde pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De negende symfonie op twee vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
4: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
3: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.
5: Beleef deze zomer Wonderfeel, het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur door Dorald Megens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt die publicatie een verzinsel. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340.000 klachten ingediend over de eindexamens. Dat zijn er tot nu toe bijna 100.000 meer dan vorig jaar, zegt scholierenbond LAX, die de eindexamenklachtenlijn organiseert. Klachten gaan onder meer over de inhoud van de examens, maar ook over praktische problemen tijdens het maken ervan. Oeganda heeft besloten om met onmiddellijke ingang de grens te sluiten met de Democratische Republiek Congo. Vanwege de grote uitbraak van ebola daar. De grens met Oeganda is een druk gebied, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Je moet je voorstellen dat mensen soms in de ochtend vanuit Congo naar Oeganda gaan om familie te zien of voor handel. Ja, en dan weer terug naar Congo. En dat willen ze dus voorkomen.
1: Er zijn meer landen die maatregelen nemen. Zo laat Canada geen mensen meer toe uit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan. De Europese Unie vindt dat niet nodig omdat de risico's van besmetting klein zijn. De kustwacht heeft ruim 100 passagiers van een rondvaartboot geëvacueerd op de Oosterschelde. Er was een veiligheidslijn in de schroef van het schip terechtgekomen en daardoor kon het schip niet meer verder varen. Zo'n veiligheidslijn is bedoeld voor zwemmers die niet meer zelf tegen de stroom in kunnen zwemmen. De kustwacht heeft meerdere boten in moeten zetten om alle 139 mensen van het schip naar de wal te brengen. Het weer, vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 4 Schelde. Er was een veiligheidslijn in de schroef van het schip terechtgekomen en daardoor kon het schip niet meer verder varen. Zo'n veiligheidslijn is bedoeld voor zwemmers die niet meer zelf tegen de stroom in kunnen zwemmen. De kustwacht heeft meerdere boten in moeten zetten om alle 139 mensen van het schip naar de wal te brengen. Het weer, vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig.

0: Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
1: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
0: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
1: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bach-consort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het nederlandsbachconcert.nl.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: NPO Klassiek. NTR. Het avondconcert. Met Wouter Plaisier.
7: Goedenavond en welkom bij het avondconcert. Ja, zou het dan toch het mooie weer zijn? Want de kleine zaal van het Amsterdamse Concertgebouw ligt er nog wel heel maagdelijk bij. Echt nog maar enkele bezoekers die op hun stoeltje zitten voor het concert dat hier om 7:45 gaat beginnen in de serie Rising Stars. Een serie waarin de sterren van de toekomst zich presenteren met eigenzinnige concertprogramma's. En vanavond is het de beurt aan het trio Concept. Bestaande uit Lorenzo Nguyen piano, Eduardo Grieco viool en Francesco Massimino cello. Drie muzici die elkaar in 2013 leerden kennen in Turijn en toen het trio Chagall oprichtten, maar die van naam veranderden vorig jaar en besloten voor Trio Concept. Een naam die geïnspireerd is op woorden van Michelangelo Buonarroti en die de artistieke toewijding weerspiegelt van het trio. Het zoeken naar de schoonheid die inherent is aan elk muziekstuk, een schoonheid die tot leven komt door de uitvoering. En dat vergelijken ze dan net zoals een beeldhouwer eigenlijk het beeld, de perfecte vorm, blootlegt uit een ruw blok marmer. Ja, wat gaan we vanavond krijgen? Een concert met als thema, overkoepelend thema, Europa. Dat is een continent, dat is een geïnstitutionaliseerde gemeenschap, dat is een mythologische figuur. We willen twee kanten, zeggen de muzici, laten zien wat je met de Europese cultuur kunt doen. Het idee van muziek als uitdrukking van die cultuur. We horen composities van Antonin Dvorak, Edward Elgar, Alba Rosa Vieto en Frank Martin. En die zijn allemaal geënt op folklore, folklore van Europa. En dan een heel nieuw stuk waarin ze eigenlijk de stemmen die nu ook in Europa te horen zijn, de populistische stemmen, daar willen ze dan eigenlijk een tegengeluid aan gaan geven. Dat stuk, dat nieuwe stuk heet Save Pepe en is van Clemens Thomas. En dan gaat het echt helemaal los. Dan gaat het publiek meedoen. Dus een aantal bezoekers hebben allemaal merkwaardige instrumenten gekregen, waaronder eiersnijders en andere huishoudelijke artikelen. En op een bepaald teken van de muzici zullen zij dan meegaan musiceren. Dat wordt nog wel even lachwekkend, denk ik, straks. In dat nieuwe stuk Save PP van Clemens Thomas. Ja, een politieke boodschap dus ook vanavond. Een geëngageerd concert hier in de kleine zaal door het trio Concept. Wat een woorden weer allemaal. En u luistert toch naar deze zender, NPO Klassiek voor de muziek. Laten we eventjes in aanloop naar het concert, dat zometeen begint met Antonin Dvorak, ook

0: shine niet weg straks van wat we zo.
1: Enkele silhouetten voor piano vier handig van Antonín Dvořák, deze muziek. Het Kölner klavierduo hoorden we als inleiding op het concert door het Trio Concept. Zo dadelijk rechtstreeks in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Trio Concept in het Rising Stars. In de Rising Stars serie van het Concertgebouw. Jonge muzici die gaan het vrijwel zeker maken. Zo goed en getalenteerd zijn ze. En die maken dan een tournee langs de grote concertzalen in Europa. Ja, wat krijgen we vanavond? Echt een conceptueel concert. Dat klopt dus heel mooi met de naam van het trio, Trio Concept. Ze willen twee kanten laten zien van wat je met Europese cultuur kunt doen. Het eerste deel van het concert benadrukt, zeggen ze, de verscheidenheid van alle culturen in Europa. Composities van Antonín Dvořák, Edward Elgar, Alba Rosa Vieto en Frank Martin. Allemaal geënt op de folklore van Europa. En ook nog een traditioneel lied uit Scandinavië. En dan in het tweede gedeelte van het programma belichten we, zo zeggen ze, culturele toe-eigening en misbruik van cultuur. En dat doen ze met het stuk Save Pepe van Clemens Thomas. Compositieopdracht, een stuk met twee aspecten. Het eerste is Pepe de Kikker, de Frog, een stripfiguur die uitgroeide tot een meme, een plaatje dat zich razendsnel verspreidt op het internet. Pepe verbeeldde iets aarders, iets dat geluk uitstraalt, maar op een gegeven moment werd dat figuurtje opgepikt door ultra-rechtse bewegingen die het gingen gebruiken om hun ideologie uit te dragen. Een plaatje, een begrip dat ooit geassocieerd was met vrolijkheid, werd compleet omgebogen. Nou, de muzici en ook de componist Clemens Thomas wil dat weer terug gaan buigen. En dat zal een stuk zijn waar ik al zei dat het publiek aan gaat meedoen met diverse huishoudelijke artikelen die ze voorafgaand gekregen hebben van de muzici, de drie muzici. Lorenzo Nguyen aan de piano, Eduardo Grieco viool en Francesco Massimino op de cello. Trio Concept in de serie Rising Stars in het Concertgebouw. Rechtstreeks in het NTR avondconcert op NPO Klassiek. Goedenavond nog maar eventjes. Welkom allemaal voor de mensen die later hebben ingeschakeld. We beginnen met een deeltje uit het Doomkey Trio van Antonín Dvořák. Ik vermoed dat veel muziek misschien ook wel redelijk achter elkaar doorgespeeld zal worden. Een deeltje uit het Doomkey Trio van Antonín Dvořák die dat stuk rond 1890 schreef. Hij was toen echt al gearriveerd, maar hij zei: ik blijf wel wie ik ben, een eenvoudige Tsjechische muzikus. We gaan dan het mooie Andante horen, een heel ontroerend simpel begin heeft dat. Een mooi voorbeeld van hoe Dvořák een eenvoudig lied tot kunstmuziek weet te verheffen. Nou, ik zou nog veel kunnen zeggen over de March for the Grafton Family van Edward Elgar die daarna komt. De Canzonetta van Alba Rosa Vietor. En dat Zweedse volksliedje Alt unter Himmels Vaste. Maar die tijd is mij niet meer gegeven, want de muzici zitten al op het podium. De muzici van het Trio Concept. En het concert gaat beginnen ieder moment.

Vanuit de donkere schaduwen van de virtuele wereld begint een trieste kikker aan een gevaarlijke reis. Hij is groen, heeft rode lippen en opvallend lange vingers. Dat is Pepe, de kikker.

Ooit was Peper gewoon een relaxte kikker. Hij wat rond, at snacks en speelde videogames. Hij hield van limonade en pizza van de pizzakoerier. Hij nam de dingen zoals ze kwamen. Peper was een onschuldig stripfiguur. Zijn levensmotto, feels good man. Maar die feel-good dagen zijn al lang voorbij. Zijn leefomgeving is onherkenbaar veranderd. Peper mist zijn veilige woonkamer. Hij verlangt naar een comfortabele bank. Want in zijn nieuwe thuis, het internet...

Ze jagen niet met klauwen of tanden, maar met het gif van ideologie. Ze zuigen hem leeg en proppen hem vol met extreemrechtse boodschappen.

Hij heeft genoeg van pixels, internetfora en vreemde mannen die hem haatdragende tekstballonnen in de mond leggen. En dus logt hij uit.

Zijn grote ogen zijn vol verlangen. Ooit kwaakten zijn voorouders vrij rond. Enkel omgeven door riet en ongerepte natuur. Dit idee trekt hem aan. Hij wandelt er naartoe. Feels good, man.

Dan bereikt hij eindelijk zijn natuurlijke leefomgeving. Een stille vijver, rustig glinsterend in het gouden licht van nostalgie. Hier wordt hij niet bespot, niet gebruikt. Hier kan hij gewoon een kikker zijn. En wat doet Pepe, de bevrijde kikker?

Als of Bepe mijn benarde situatie heeft aan, zwemt hij naar me toe. Huil niet, zegt hij. Ik haal je iPhone wel van de bodem van de vijver. Wat wil je daarvoor terug, Bepe? Vraag ik. Hij knipoogt naar me. Is hij aan het flirten? Kort daarna komt hij boven water met de iPhone. Hier, je hebt hem weer. Ik pak hem aan. Kus Pepe op zijn rode lippen. En dan? Nee, toch niet. Wat had ik verwacht?

0: Het trio-concept in de kleine zaal van het Amsterdamse Concertgebouw in de serie Rising Stars besloot het concert met het pianotrio in A klein van Maurice Ravel. Men moet een goed verstand hebben en durf, maar geen hart. Dat zei Maurice Ravel. Veel geciteerde uitspraak. Die wel van toepassing is op dit pianotrio. Een leerling van Ravel vroeger naar. En toen zei de componist, mijn trio is voltooid. Ik moet er alleen nog de thema's voor vinden. De hele structuur van het stuk was klaar. Maar ja, feitelijk was er nog geen eens muziek. Het trio concept dat met hele diverse muziek vanavond kwam. Dat was ook het punt van hun programma, het concept achter hun programma. En er komt nu een toegift. Aangekondigd door Lorenzo Nguyen.
1: Dank je, Fier. Thank you very much. It has been a real pleasure to play for you. We say goodbye with a little encore. Again, some cultural exchange. Because we play an Hungarian dance by Johannes Brahms. Interesting enough, once we spoke with a very famous Hungarian pianist about these dances, and he said, oh, there's nothing Hungarian in it. It's just a bourgeois way of seeing things. So actually, we could say it's an example of cultural appropriation. But still, it's very nice. Thank you.
0: Hongaarse dans nummer 6 van Johannes Brahms. Door het trio concept.

0: En dat was de toegift van het trio-concept. Trio-concept Lorenzo Nguyen, piano. Eduardo Grieco, viool. Francesco Massimino, cello. De toegift was de Hongaarse dans nummer 6 van Johannes Brahms. Ze begonnen als het trio Chagall, maar in 2024 besloten ze hun naam te veranderen in Trio Concept. Verwijzend naar Michelangelo Buonarroti, die ooit zei, ja, dat beeld, dat zit al in die ruwe blok marmer. Ik hoef het alleen maar te bevrijden. En zo willen zij ook zoeken naar schoonheid die opgesloten zit in de partituur. En die daar uithalen, tot leven brengen in de uitvoering, de muzikale uitvoering. Dit is het NTR Avondconcert, rechtstreeks op NPO Klassiek. Terugluisteren, dat kan. Kijk op onze website npoklassiek.nl.
1: Het Avondconcert met Wouter Plaisier op NPO Klassiek.
0: Ja, die serie Rising Stars in het Concertgebouw, maar ook in allerlei andere concertzalen in Europa, die bestaat al een tijdje. 2015 waren we hier ook met het avondconcert in dezelfde serie, de serie Rising Stars. En toen trad het Signum Saxophone Quartet op, hier in de kleine zaal dus. En toen een Rising Star en nu een vermaard gevestigd ensemble dat al vele plaatopnames heeft gemaakt. Waaronder voor Deutsche Grammophon, het grote Duitse label, en dat concerten geeft over de hele wereld. We nemen u even terug naar 2015, die datum 10 juni toen het Signum Saxophone Quartet hier optrad. Ze speelden toen ook het Saxophone Quartet van Alexander Glazunov. Die voltooide dat stuk in 1932. En dat werk is niet alleen een van de eerste oorspronkelijke stukken voor Saxophone Quartet, maar is ook nog steeds een van de meest gespeelde werken uit de begintijd van de saxofoon. Alexander Glazunov liet zich inspireren door een van de allereerste saxofoonkwartetten ooit geschreven. Dat van de Franse saxofoonvirtuoos Marcel Mule. Glazunov was in 1928 naar Frankrijk gekomen voor een korte tournee. Maar dat mondde uit in een vrijwillige ballingschap die tot aan zijn dood zou duren. En in Frankrijk leerde hij die saxofonist kennen, Marcel Mule. Hier is het saxofoonkwartet, opus 109 van Alexander Glazunov. Zoals uitgevoerd in 2015 hier in de kleine zaal door het Signum Saxofoon Quartet.

applaus in 2015 in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Daar zit ik nu. En die is helemaal verlaten en stil. Alleen de vleugel op het podium nog, die gebruikt werd door het Trio Concept. Eerder vanavond trad het Trio Concept op in de serie Rising Stars. En dit was het Signum Saxophone Quartet dat in 2015 in diezelfde serie Rising Stars optrad. En een opname uit het archief haalden we erbij. Alexander Glazunov, van hem klonk toen het Saxophone Quartet opus 109 in best grote terts. Maar dat niet alleen. Ook een selectie uit Porgy and Bess, de opera van George Gershwin, die in 1935 geschiedenis schreef met die opera van hem. Want het was een opera waarin alle rollen gezongen moesten worden door zwarte zangers. Het was een eis die Gershwin ook testamentair had laten vastleggen toen de productie op tournee ging. In zijn tijd was het overigens in sommige theaters voor het eerst dat de zwarte bevolking toegang kreeg. Door die bepaling van Gershwin dat de rollen door zwarte zangers moesten worden gezongen, was het overigens vaak lastig een goede cast te vinden. En de opera had toen nog niet het grote succes dat hij tegenwoordig heeft. Een selectie uit Porgy and Bess in bewerkingen door het Signum Saxophone Quartet.

stukken uit de opera Porgy and Bess in arrangement voor saxofoonkwartet. Muziek van George Gershwin natuurlijk. Door het Signum Saxofoonkwartet gespeeld 10 juni 2015 in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. In de serie Rising Stars. Eerder vanavond ook een concert in die serie door het Trio Concept. We waren er live bij met het avondconcert. We zijn nog steeds in de kleine zaal. Die is helemaal duister nu en leeg. En we keren terug naar 2015, naar diezelfde serie toen het Signum Saxofoonkwartet hier optracht. Een opname uit het NPO Klassiek Concertarchief. Ook de bagatellen voor blaasquintet van Jude Liget die klonken. 6 bewerkingen voor blaasquintet van 6 stukken die Liget die schreef in 1951 voor piano. Musica ricercata. Soms hele grammatische stukken en die balanceerden toen op het randje van wat het regime in Hongarije tolereerde. De 6e bagatel werd bijvoorbeeld als te gewaagd, te decadent weggezet, mocht niet worden uitgevoerd. En wat was er dan zo schokkend aan? Nou, een opeenhoping van halve toonsafstanden. Bagatellen voor blaasquintet van George Ligeti door het Signum Saxofoonkwartet.

0: Vijf van de zes bagatellen van George Ligeti voor blaasquintet door het Signum Saxofoon Quartet gespeeld hier in de kleine zaal 10 juni 2015. Concertgebouw hier in Amsterdam. Een opname uit het NPO Klassiek Concertarchief. Een blik op de klok zegt mij dat we nog 30 seconden verwijderd zijn van Passaggio Late Night. Ik hoop dat dat klopt. Het is altijd weer een sprong in de diepe. Ons einde is het begin van het volgende programma. Het is woensdagavond. Heb ik dat goed? Ja. En dan vermoed ik dat Karel den Hertog de acte de présence gaat geven zometeen voor Passaggio Late Night. Veel plezier nog.
1: NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. NPO Klassiek. KRO NCRV.

0: Passaggio Late Night. Met Karel den Hertog.
1: Ja, Wouter, klopt. Ik zit er. Fijn, bedankt voor een prachtig avondconcert. Ik las vanavond in het nieuws een berichtje over een rondvaartboot die op de Oosterschelde motorpech kreeg. Opvarenden moesten gered worden door de KNRM. En op die boot zat een schoolklas, groep 8. En die vonden het leukste schoolreisje ooit. Iets minder spectaculair, maar ik was vandaag ook op schoolreisje. Ik mocht mee als hulpouder. Wij gingen naar Noordwijk, bos, duinen en het strand. Niet verkeerd. En ja, dat deed mij toch een beetje terugdenken aan mijn eigen schoolreisjes vroeger. 30, 36 jaar geleden. En alhoewel er in de wereld ten opzichte van mijn basisschooltijd veel veranderd is. Geopolitieke spanningen die ze meekrijgen. Mobiele telefoons, Facebook, Insta en TikTok als voortdurende bron van afleiding. Blijven sommige dingen onveranderd. Zodra je de bus instapt om 8:45, gaan de snoepzakken open. Broodje pindakaas wordt geruild tegen een bolletje hagelslag. Dezelfde slechte grappen van de iets te dikke buschauffeur. Ik heb een potje vet. En dan het 123ste couplet. En aan het eind van de dag, ook dat is onveranderd. Een tevreden, maar afgepeigerde hulpvader. Welkom bij Passaggio Late Night.

Oorspronkelijk een preludium voor klaversymbool van Bach. Bewerkt door de pianist Silotti. En daar was dit dan weer een bewerking van voor viool, David LePage en orkest. En dat was de Orchestra of the Swan onder leiding van Philip Shepard. En ik ga lekker bijkomen van een dag schoolreisje in de zon. Krabbetjes vangen, garnaaltjes gevonden, heel veel kwallen. Eén onschuldige kwallenbeet moeten behandelen. Maar het was vooral een hele mooie en gezellige dag. En de komende anderhalf uur ga ik bijkomen met onder andere prachtig muziek van Claude Debussy.

0: De Vrijplaat.
1: Ja, en ik ben bezig met mijn bandjes, mijn oude bandjes in mijn geheugen nog eens voor de geest halen. Op een gegeven moment had ik een cassette recorder gekregen en daarmee kon ik ook opnemen. Mijn vader had beneden de platenspeler staan, had ook bandjes. Maar dan kon ik mijn lege bandjes, die ik dan per 5 kocht, kon ik dan vullen met muziek uit de platencollectie van mijn vader. En dat waren heel veel vioolconcerten, vioolsonates, want ik was begonnen met vioolspelen. En die bandjes die draaide ik eindeloos bovenop mijn kamer. Vaak voor het slapen gaan, of eigenlijk als ik al moest slapen. En ik zocht dan mijn favoriete stukjes uit het vioolrepertoire. Ik deed er een bandje in, spoelen, vooruit of achteruit, op zoek naar dat ene plekje waar mijn hart sneller van ging kloppen. Niet al te best voor de kwaliteit van die bandjes. Dan klonk er op een gegeven moment een angstwekkend geratel. En dan was het lint er weer eens afgelopen. Dat moest je dan met zo'n potlood erop terugdraaien. En als ik dan ging slapen, dan zette ik het bandje precies klaar op die plek die ik het allermooiste vond. En dat was uit het vioolconcert van Mendelssohn. We hebben een hele orkestrale inleiding gehad. De violist is bezig geweest en op een gegeven moment blijft alleen de solo viool over. Een cadens, uitgeschreven cadens. En in die cadens krijg je dan gebroken akkoorden, arpeggio's. Dus dat de violist met zijn stok over alle vier de snaren heen gaat. En dat brengt ons bij de tutti inzet. Dus de viool begeleidt dan eigenlijk het orkest die inzet met de melodie. En ik vond dat zo ongelooflijk mooi. En ik kon dat nog niet op mijn viool, maar ik droomde er wel van. En dan, als ik 's ochtends wakker werd, was het eerste wat ik deed, ik drukte op play. En dan kreeg ik energie en goede zin van dit.

oudje deze opname. Oorspronkelijk op de plaat in mijn vaders plaatcollectie. Toen heb ik hem op een bandje gezet en dit draaide ik eindeloos. Het vioolconcert van Felix Mendelssohn, uitgevoerd door Isaac Stern bij Philadelphia Orchestra onder leiding van Eugène Ormandy.

0: Turkish, een klezmer dance, een traditional, hier uitgevoerd door Leo Gelyapov op de klarinet samen met het Los Angeles Guitar Quartet.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde.
0: Ja, en ik ben bezig met de autobiografie of de bespiegelingen, de terugblik op zijn eigen leven van Hector Berlioz. Ja, en het is echt geweldige literatuur. Hij schrijft zo ontzettend grappig. Hij zei zelf: mijn leven is een roman die mezelf buitengewoon interesseert. En dat is ook wel een beetje wat zijn verhalen kenmerken. Hij is ijdel, misschien wel arrogant, in ieder geval zeer zelfverzekerd. Maar ook met humor en ironie. En ik heb een fragment uitgekozen uit 1825... waarin Berlioz het heeft over zijn allereerste stuk voor orkest. Gedurende deze periode componeerde ik mijn eerste grote werk voor orkest, de ouverture Les Franges. Ik wist toen zo weinig van de bespeling van bepaalde instrumenten af dat ik, na de solo in D-mol voor de trombones geschreven te hebben, in het voorspel tot de Franges bang was dat hij enorm moeilijk uit te voeren zou zijn. En erg ongerust liet ik hem aan een van de trombonisten van de opera zien. Deze bestudeerde de passage en stelde mij volledig gerust. D-mol is integendeel een van de geschiktste toonsoorten voor dit instrument, zei hij. En u kunt erop rekenen dat uw passage een groot effect zal hebben. Deze verzekering maakte mij zo blij dat toen ik thuis kwam, ik helemaal met mijn gedachten elders was en niet uitkeek waar ik liep, zodat ik mijn voet verstuikte. Nu heb ik pijn aan mijn voet wanneer ik dat stuk hoor. Anderen hebben misschien pijn in hun hoofd.

0: Ja, spectaculair stuk van een jeugdige Hector Berlioz, de Ouverture Les Franjus. En dat had een opera moeten worden over Les Franjus. Dat zijn een soort geheime raden, een soort geheime rechtbanken die hun eigen vonnissen velden in 19e-eeuws Duitsland of middeleeuws Duitsland. Maar Berlioz was niet tevreden over het vervolg van de opera. Hij heeft alles vernietigd, behalve deze ouverture. Die kon zijn goedkeuring nog wel verdragen. En niet alleen zijn goedkeuring, maar de trombonist uit het orkest was ook niet ontevreden over de trombonepartij. En die werd hier ook geweldig gespeeld door de trombonisten uit het orkest Les Siècles onder leiding van Franz Xaver Roth.
1: Passaggio Late Night met Karel den Hertog op NPO Klassiek.

Oorspronkelijk een aria van Pergolesi, Mentre l'erbetta passi l'agnella, hier bewerkt voor en door Brass United. En ik ken het dan eigenlijk weer uit Pulcinella van Stravinsky, waarin Stravinsky de melodieën van Pergolesi gebruikte, hergebruikte. Ja, en dat maakt het bijna 17 over 11. Hoog tijd voor onze Hollandse nieuwe. En deze week is dat de nieuwe cd van het Butter Quartet. Met de titel Wait Till the Clouds Roll By. En die titel is ontleend aan een van de strijkkwartetten op 77 van Joseph Haydn. Dat hoorden we afgelopen maandag. En op die cd twee strijkkwartetten op 77. Nummer 1 en nummer 2 van Joseph Haydn. En dat is ook niet zo vreemd, want het Butter Quartet is gespecialiseerd in oude muziek. Ze spelen op instrumenten met darmsnaren, klassieke stokken. Dus die Haydn, ja, die is hun helemaal op het lijf geschreven. Maar tussen die twee kwartetten vinden we ook muziek, de entre-acte van Caroline Shaw. En dat is toch echt een hedendaags componist. Dus daar heb ik de altviolist van het kwartet, Isabel Franenberg, naar gevraagd.

Ja, Caroline Shaw is een levende componist. Heel springlevend. En zij hoorde de strijkkwartetten van Haydn, deze opus 77. Daar werd ze door geïnspireerd. En wij vonden dat heel mooi om die twee bij elkaar te zetten, omdat wij een strijkkwartet zijn. Wij spelen vanuit de historisch geïnformeerde praktijk. Dus we hebben oude muziek gestudeerd. En wij spelen op instrumenten uit de 18e eeuw. Dat zijn originele instrumenten met originele strijkstokken op darmsnaren. Dus dat geeft een compleet andere klank. Dus Haydn spelen we vanuit die uitvoeringspraktijken. Maar wij vinden het, sinds wij als kwartet samenspelen, zijn we ook levende componisten gaan opnemen en spelen. Dus eigenlijk kijken we vanuit het verleden naar hedendaagse stukken, maar ook stukken van Haydn die echt horen tot de kanon van moderne strijkkwartetten. Kijken we terug vanuit nu, want wij zitten hier in het hedendaagse nu. Dus we kunnen nooit weten hoe het precies uitgevoerd is, maar met ons idee van hoe ze vroeger gespeeld hebben, dat soort spiegeleffect hebben wij geprobeerd hier samen te brengen. Dus vandaar de combinatie. We hebben wel vragen gesteld, maar volgens mij was het meer zo van doe maar wat je ermee wil. Want we wilden natuurlijk ook zeker weten, zijn ze best wel specifiek over tempi. Dus er is één stuk waarbij ze opschrijven is play it like granite. En toen hebben we wel gevraagd van hoe strikt wil je dat we daaraan houden? En ook, wij spelen natuurlijk met darmsnaren, dus je krijgt een heel ander effect. Maar daarin werden we compleet vrijgelaten. Ik weet niet of ze het gehoord heeft, maar we gaan wel weer contact opnemen. Ik hoop het. Het zou fijn zijn.

En zo verdwijnen de laatste noten van Entre Acte, een stuk uit 2011, hier in de versie voor strijkkwartet van Caroline Shaw. Gespeeld door het Butter Quartet en dat staat op de Hollandse Nieuwe van deze week. En we hoorden Isabel Franenberg die hierover zei dat ze voor dit stuk gekozen hebben omdat het eigenlijk spiegelt met Haydn. Caroline Shaw liet zich inspireren door een van die kwartetten van Haydn. En tegelijkertijd is het ook een spiegel, want het Butter Quartet speelt met oude instrumenten, darmsnaren, klassieke stokken. En daarmee spelen ze een stuk uit 2011. En tegelijkertijd spelen ze Haydn en dat doen ze met de blik en de kennis en de, ja, met de inspiratie van nu. Ik vind het prachtig. Ze hebben Caroline Shaw wel benaderd en ze kregen de vrije hand voor hun uitvoering en bewerking. Nog geen reactie, maar ik weet zeker dat Caroline Shaw het prachtig vindt. Ik in ieder geval wel. Morgen meer, dan verder met Haydn in de Hollandse Nieuwe Butter Quartet met het album Wait Till the Clouds Roll By.

Mitsuko Uchida speelde deze fantasie voor piano KV 397 in D klein, muziek van Wolfgang Amadeus Mozart. Ja, dat brengt ons langzaam richting middernacht. Tijd voor een gedicht. En het was afgelopen dagen zo warm. Vandaag viel mee, maar gisteren was het tropisch. En dan zijn ook de nachten zo warm. Alhoewel dan gaandeweg de nacht een verkoelend briesje wel helpt. En daarom dacht ik, ja, het is pas lente. Maar ik heb een gedicht gevonden. Zomernacht van C.O. Jellema. En Jellema was filosoof en hij studeerde ook theologie in Duits. En was ook een kenner van de middeleeuwse mysticus Meister Eckhart. En dat ga je ook wel een beetje terug horen in dit gedicht. Het is een oproep tot stilte, bezinning. Om de beslommeringen van de dag van je af te zetten. Je open te stellen voor een zintuigelijke ervaring van de nacht. En daarmee ruimte te creëren voor een misschien wel mystieke ervaring. In ieder geval een lichtende ervaring. Ik vind het een mooi gedicht. Zomernacht. Doe nu eens even die gedachten dicht van je. Denk nu eens liever niet na over morgen. Kijk niet steeds weer die bosrand van gisteren na, bramenplukker die je bent, zoals vroeger, maar nu. Maak even geen onderscheid tussen een wie en hoezo en de kans op anders. Doe in je hoofd uit de lamp. Hoor wat er is. Ademt en ritselt, kwaakt in de kikkers. Leef met je lichaam van nachtwind de koelte. Geeuw je een gat in het hart en proef het zo rood als sap van bramen. Wees langzaam, door vogels gezongen, het wordende licht.

prachtige derde deel Adagio Espressivo uit de tweede symfonie van Robert Schumann. En je hoorde Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Yannick Nézet-Séguin. Ja, dat brengt ons bij de laatste muziek, nachtmuziek. En ik heb gekozen voor De Sterren, Stars, van Eriks Esenfalds. En het is een opname door het gezelschap Cantus. En die hebben het gedaan toen corona om zich heen greep. Hun tour door Amerika werd afgezegd. Ze nog één keer samenkwamen in de studio in Minneapolis. Met afstand. En ze dachten dat het misschien wel de laatste keer zou zijn dat ze samen zouden zingen. Ja, gekke tijd was dat. Gelukkig kunnen we weer naar de concertpodia. Ik wens jullie allemaal een hele fijne nacht.

En dan moet ik natuurlijk wel de stars goed instarten bij deze. Goeienacht.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week is dat de monumentale Canon Pokajane van Arvo Pärt. In 2014 voor het eerst in Nederland uitgevoerd door Capella Amsterdam en dirigent Daniel Royce. Indrukwekkend. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster.
2: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Alles stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen. Van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Sambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl.
6: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
7: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
8: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
9: Weet je nog, die avonden samen voor de buis, de spanning van de wekelijkse serie of die ene vertrouwde stem op de radio? Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd en maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden op schatkamer.nl.
10: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
10: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van donderdag 28 mei. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie kan de meningokokkenziekte veroorzaken met een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging tot gevolg. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Hoeveel ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen is volgens de Gezondheidsraad onzeker. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Jean-Philippe Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.